0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Peter van Oudheusden. Het onderhoud van de Groene Draak, het privéschip van prinses Beatrix, kostte de afgelopen jaren net geen 435.000 euro. Het zat 1 euro onder het budget en dat betekent dat ze er zelf niet aan hoefde mee te betalen, blijkt volgens RTL Nieuws uit de jaarrekening van het Koninklijk Huis. Beatrix kreeg het schip toen ze 18 werd. Iraanse media melden dat bij explosies in de Iraanse havenstad Bushehr een Amerikaanse drone is neergehaald. Bij de stad staat ook een kerncentrale. Het Amerikaanse leger ontkent dat het een drone kwijt is. In het zuiden van Iran heeft het Iraanse leger raketten afgevuurd op schepen die zonder toestemming bij of door de straat van Hormuz varen. Intussen zegt de Amerikaanse vicepresident Vance dat er nog geen deal is met Iran, maar dat een akkoord wel dichtbij is. Er zou nog worden onderhandeld over het Iraans nucleair programma. Afgelopen dag melden Amerikaanse media dat er een akkoord was, maar Iran sprak dat tegen. Wel zegt Vance er een goed gevoel over te hebben. En hij is een hit op social media, een buffel uit Bangladesh met de bijnaam Donald Trump, omdat hij sprekend op de president lijkt vanwege de kleur van zijn haar. Zijn dagen leken geteld, hij zou worden geslacht bij het offerfeest, maar daar heeft de regering nu een stokje voor gestoken. De buffel blijft leven en gaat naar een dierentuin. Dan het Veronica Weer van Weer Online. Na een relatief warme nacht krijgen we een hete dag. Het wordt 30 tot 33 graden. Later in de kustgebieden koeler door wind van zee. Er zijn zonnige perioden en in de middag en avond vallen er fikse regen- en onweersbuien. Vooral in het zuidoosten.

Radio Veronica, met de beste muziek aller tijden.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Bij de opgraving in Maastricht van het skelet van een musketier zijn mogelijk fouten gemaakt, meldt regiozender L1. Door onvoorzichtig graven is botmateriaal verstoord. Ook zouden de resten met handen zijn aangeraakt, wat DNA-onderzoek bemoeilijkt. Het skelet van D'Artagnan werd in februari opgegraven en wordt in Deventer onderzocht. Een flat in Roemenië is geraakt door een drone. Het gebouw staat in een stad dicht bij de grens met Oekraïne. Volgens het Roemeense ministerie van Defensie gaat het om een Russische drone. Die sloeg in op de 10e verdieping van de flat, waardoor brand ontstond. 2 bewoners raakten licht gewond. Roemenië is een NAVO-land. Het onderhoud van de Groene Draak, het privéschip van prinses Beatrix, kostte de afgelopen jaren net geen 435.000 euro. Het zat 1 euro onder het budget. En dat betekent dat ze er zelf niet hoefde mee te betalen. Blijkt volgens RTL Nieuws uit de jaarrekening van het Koninklijk Huis. Beatrix kreeg het schip toen ze 18 werd. En het parlement van IJsland heeft ingestemd met een referendum over het lidmaatschap van de Europese Unie. Het referendum is eind augustus en de grote vraag is of de onderhandelingen over toetreding moeten worden hervat. IJsland wilde in 2009 al EU-lid worden, maar de onderhandelingen met Brussel liepen vast en liggen stil sinds 2015. Dan het Veronica Weer van Weer Online. Na een relatief warme nacht krijgen we een hete dag. Het wordt 30 tot 33 graden. Later in de kustgebieden koeler door wind van zee. Er zijn zonnige perioden en in de middag en avond vallen er fikse regen- en onweersbuien. Vooral in het zuidoosten.

0: Radio Veronica.
1: Ja, het is gewoon, het heeft een lekkere beat en goede tekst.
0: Veronica.
2: Ja, ja, mijn oortjes in. Ja, echt lekker, heerlijk.
0: De beste muziek aller tijden.

0: Join the club.
1: Woo. Hier, Suzanne. I joined the club.
2: Lekkere muziek erbij.
3: De beste muziek aller tijden.

0: met het nieuws. Het is 5:00.
1: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Een raket van Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van Jeff Bezos, is tijdens een test ontploft. Dat gebeurt op Cape Canaveral in de Amerikaanse staat Florida. Bij het testen ging iets mis. Op beelden op sociale media is te zien dat vlammen onderuit de raket slaan, waarna die explodeert. Er raakte niemand gewond. Het Israëlische leger staat op een zwarte lijst van de VN vanwege seksueel geweld. Ook Rusland staat op die lijst, blijkt volgens het Franse persbureau AFP uit een rapport. Daarin werd al de Palestijnse terreurbeweging Hamas genoemd. Maar nu worden ook Israëlische en Russische militairen gezien als daders van seksuele misdrijven. Een flat in Roemenië is geraakt door een drone. Het gebouw staat in een stad dicht bij de grens met Oekraïne. Volgens het Roemeense ministerie van Defensie gaat het om een Russische drone. Die sloeg in op de 10e verdieping van de flat, waardoor brand ontstond. 2 bewoners raakten licht gewond. Roemenië is een NAVO-land. En bij de opgraving in Maastricht van het skelet van een musketier zijn mogelijk fouten gemaakt, meldt regiozender L1. Door onvoorzichtig graven is botmateriaal verstoord. Ook zouden de resten met handen zijn aangeraakt, wat DNA-onderzoek bemoeilijkt. Het skelet van D'Artagnan werd in februari opgegraven en wordt in Deventer onderzocht. Dan het Veronica Weer van Weer Online. We krijgen een zonnige periode en het wordt erg warm, 30 tot 33 graden. In de kustgebieden later op de dag koeler door wind van zee. Vanmiddag en vanavond volgen fikse regen- en onweersbuien, vooral in het zuidoosten.

0: Dit is Radio Veronica.
1: Op Veronica kom je toch alweer een vergeten klappen tegen, hè?
0: Veronica.
2: Het station met de beste muziek aller tijden.

0: Wij zijn jouw vriend op de radio.
1: Het is mijn club.
2: Het gevoel dat blijft.
3: Join the club.
0: Radio Veronica.

0: met het nieuws. Het is 6:00.
1: Marijke Ketel.
2: Goedemorgen. De concerten van rapper J over een week in de Arnhemse Gelredome gaan door. De gemeente is akkoord. Om de optredens was veel te doen vanwege antisemitische uitlatingen van J, vroeger bekend als Kanye West. Burgemeester Marcouch noemt ze verwerpelijk, die uitspraken, maar zegt dat hij het concert gewoonweg niet kan tegenhouden. Het was gisteravond onrustig in het Noord-Hollandse Uithoorn om de opvang van 250 asielzoekers. Er waren voor- en tegenstanders op de been daar. Toen de voorstanders werden belaagd met eieren en flessen, greep de politie in. Geert Wilders was er ook en liet de demonstranten leuzen skanderen als AZC weg ermee. Asielminister Van der Brink heeft ondertussen gisteravond het aanmeldcentrum Inter Apel onverwachts bezocht. Hij riep gemeenten opnieuw op om snel opvangplekken te regelen. 90 mensen voor wie geen plek was in Ter Apel slapen in het Groningse dorp Warfum. Dat heeft tot maandag noodopvang geregeld. En de raket van Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van Jeff Bezos, is tijdens een test ontploft. Dat gebeurde op Cape Canaveral in de Amerikaanse staat Florida. Bij het testen ging iets mis. Op beelden op sociale media is te zien dat vlammen onderuit de raket slaan, waarna die raket explodeert. Niemand raakte gewond. Het weer dan. Zonnige periode. Het wordt erg warm vandaag. 30 tot 33 graden. In de kustgebieden laat op de dag wat koeler. Nou, dat komt door de wind vanaf de zee. Vanmiddag en vanavond dan fikse regen- en onweersbuien. Vooral in het zuidoosten.
3: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
4: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
5: Serieus? Een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
6: Sorry, maar het is WK!
7: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een Hisense Nofrost Coolfreeze combinatie voor €388. Alleen bij Mediamarkt.
4: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
8: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
9: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: anders doet.
1: Super Thursday XXL. 28 tot en met 31 mei bij Amsterdam de Style Outlets.
2: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
7: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!

0: Rockin' and Rollin'. Met een enorme baard. ZZ Top en Gimme All Your Lovin', vrienden. Het is zover. We zijn terechtgekomen in een heel bijzonder uur. Het spookuur. Ik ga je precies vertellen wat er aan de hand is. Het is vrijdagochtend 29 mei. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt.
0: Dat klopt. Straks om 7 uur, dan trappen hem af. De top 100 van het basispakket. Dat wil zeggen, de 100 meest aangevraagde liedjes van de afgelopen 2 weken in de juiste volgorde. Maar daardoor kunnen we dus niet het programma maken wat je van ons gewend bent.
1: Nee, want een top 100 die duurt gewoon een aantal minuten. Maar ja, dan willen we natuurlijk ergens uitkomen.
0: Op nummer 1.
1: Handig. Ja, precies. Maar het is handig omdat je om 7 uur begint.
0: Dus wij dachten, wat moeten we nou toch doen? Want we willen eigenlijk jou, lieve luisteraar, de kans geven om iets te kiezen. Wat wil jij dit uur? Wat zou jij willen horen? Welk item heb je al die jaren gemist? Of kom je nooit toe omdat je dan al uitgeklokt bent? Bijvoorbeeld, zing naar de ping mis jij elke dag. Dat zou kunnen. Dan is dit het moment om dat aan ons door te geven. Dan gaan wij namelijk zometeen spelen wat jij wilt spelen. Het kan zijn het woordenboekspel, zing naar de ping, bellen over iets actueels dat jij uit de krant vist. Je wil graag weten hoe laat het noodweer begint vanavond. We moeten bellen met een weerdeskundige. Dat zou kunnen. Laat het ons weten via de Radio Veronica app. En dan gaan we dat item zometeen spelen. We gaan wel turf jij het aandoen. Dat betekent dat we gaan turven wat er het meest binnenkomt.
1: Ja.
0: Maar daarvoor heb je 2 platen de tijd.
1: En alle prijzen staan ook gewoon, hè. Als jij het woordenboekspel speelt en je wint, dan krijg je gewoon een prijs. Zing naar de ping, speel je nog steeds voor €150. Het is echt het intact gelaten item.
0: Mooi toch?
1: Ja.
0: Precies, gewoon een compact formaat zoals jij het wil meenemen in een handtas.
1: Ja.
0: Dat is het hele verhaal. Welk item gaan we zo meteen spelen? Laat maar weten. En dan gaan we dat doen. Radio Veronica app. Ik ben wel benieuwd of er al mensen wakker zijn.
1: Ja, ik ook.
0: Normaal gesproken laten mensen alleen iets weten als ik de verkeerde datum zeg. Maar dit is dan toch het moment. Dus laat me weten via de Radio Veronica app. Weet ook meteen of je wakker bent. Want dit is het spookuur. Oh, wacht. Het spookuur.

0: blijft het mooie. Met deze plaat van de week ook niet leuk.
1: Dan
0: zijn we nou al een, is het een herhaling? Is dit allemaal wel live?
1: Ja.
0: Is er wel. Mike and the Mechanics met Paul Carrack natuurlijk op zang en Over My Shoulder. Daarvoor Crazy in Love, Beyoncé. Het is ongelooflijk, maar we hebben tijdens deze platen hebben wij dus staan turven. Welk item er nu moet komen? Want iedereen zegt, ja, maar je gaat het nooit, die wil ik graag. Nee, die zit er sowieso, want dat is gewoon normaal, dat gaan we straks doen. Het gaat om het moment nu, dit hier. Hier 17 minuten over 6, waar we normaal een beetje praten over wat er allemaal in de wereld aan de hand is. Wat hebben we gedaan gisteravond? Zijn we nog lam geworden in de kroeg? En dan, in plaats daarvan, gaan we dus nu iets spelen. Dr. Pop kwam binnen, best vaak.
1: Ja.
0: Items van andere radiozenders.
1: Ja, ouder of nieuwer kwam ineens binnen.
0: Ouder of nieuwer. Weer? De Alpha Battle. Wat kwam er nog meer?
1: Frikandel Speciaal kwam
0: ook nog binnen. De Frikandel Speciaal uit de Freakdag van 3FM kwam binnen.
1: Yannick wilde de naam van de dag nog een keer spelen. Vond ik
0: ook
1: wel mooi.
0: Ook hartstikke leuk natuurlijk. Maar degene die toch het meest binnenkwam is... Zing! Ja, dat gaan we dus nu spelen. Alleen het stomme is wel, dat, ja, normaal gesproken doen we dat om 8:45. En dan roep ik even op, je mag jezelf kwalificeren om mee te spelen als je dit weet af te zingen naar de ping. Dat heb ik nu niet, dus we gaan gewoon meteen van de tap. Dus ja, we hebben maar één kans. En als het misgaat, dan is de kans vrij groot dat er een kurkentrekker richting Marcel komt. Want die hebben aan de telefoon Marcel Berkers.
2: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen Marcel. Hoe is het, jongen?
2: Ja, goed.
0: Jij bent, als het goed is, op dit moment in de cabine, of niet?
2: Ja. Ik ben onderweg naar het gooi, ja.
0: Kijk aan, want je bent vrachtwagenchauffeur. Of je meteen even een getal tussen de 1 en de 20 kan noemen. Want dan gaan we kijken welke vragen voor jou klaarstaan.
2: Doe maar een 9 vandaag.
0: Nummer 9. Max, welke staat daar?
1: Nou, wat is jouw grootste vrachtwagenchauffeur ergernis?
2: Beurtje bumperkleef eigenlijk. En de afsnijden, dat is een beetje, ja, de afsnijden vooral.
0: Ah, ja. Ja, dat zijn hufters,
2: even, nog even vluggen tussen van de afrit.
0: Hufters.
2: Ja.
0: Oh man. Nou goed, ja. We leven met je mee, hè, Marcel, dat is duidelijk.
2: Ach ja, ze weten niet beter, zullen we maar zeggen.
0: Nou, het is zover. We gaan met jou in dit geval 4 rondes spelen. En krijg je dan ook €200, of niet?
1: misschien wel.
0: Ja, hè?
1: Laten we het gewoon doen.
0: Als je ze alle 4 goed hebt, €200 voor jou. Maar je mag elke ronde stoppen, maar ga je door en heb je het fout of een blackout, dan is al je geld weg en krijg je de act om in de morgen kurkentrekker. En die ligt lekker in de hand.
2: Nou, ik denk dat die gaat worden.
0: Ja, nou, dat hebben we in ieder geval poging gedaan, Marcel. Want hier komt hij. Ben je klaar voor het eerste fragment?
2: Ja.
0: Oké, zing naar de ping.

0: Zo zeg. Dat is toch ongelooflijk. Oh, eerste meteen bingo zeg.
1: Ja, was, lekker mijn stem hoor ik.
0: Lekker mijn stem. Het was Licky Lee. Licky Lee was dit inderdaad met I Follow Rivers. Ga je door?
1: Ja.
0: Oké. 100 euro voor het volgende fragment.

0: beetje als een kraai, dus dat is mooi.
1: Nou, ja,
0: geintje natuurlijk. Nee, goed bij stem, Marcel. Heel goed. Inderdaad, boys don't cry. Ga je door?
2: Ja, tot het bittere einde.
0: Tot het bittere einde. Nou, daar komt hij hoor voor 150 euro.

0: tenen, zeg.
1: Uit zijn tenen, hè. De eerste, eerste bakje koffie zit er net in. En dan gaat hij dit al doen, dat is mooi. Dit gaat lekker zo, hè?
2: Ja, gaat niet verkeerd, hè?
1: Ga je door?
2: Ja, tuurlijk. Ik wil het meemaken tot het bittere einde.
1: God, jongens, voor 200 euro hebben we nog nooit eerder gedaan. Wat zal de baas weer boos zijn? Ja. Daar komt hij aan.

0: wel voldoende. Het is ongelooflijk. Ja hoor.
1: Yes. Yes, Marcel.
0: Nou, het is, je gaat gewoon op onze kosten naar de kroeg vanavond.
2: Ja, ja, ik denk die komt draai. Dat kan ik vandaag niet bedienen.
0: Je belt het gooi alvast af. Ik kom helemaal niet.
2: Nee, maandag weer een dag.
0: Nou, hoe dan ook, Marcel, 200 euro voor jou.
2: Ja, dank je. Fijn.
0: En die had ze allemaal goed. Dus dan mag je ook nog bepalen welke we gaan draaien. Wordt het Licky Lee, The Cure, Marco Borsato of R.E.M.?
2: Nou, dan ga ik toch voor The Cure.
0: Je gaat voor het muzikale geneesmiddel. Lijkt me een uitstekend idee. Dan gaan we die draaien, Marcel. Vond ik het superleuk om dit spookuur met jou te vullen, onder andere.
2: Ja, ja.
0: En een goed weekend vast, hè?
2: Ja, fijn weekend.
0: Bye, bye, man.
2: Hoi, hoi.
0: Bye, bye. Kijk, daarna heb ik tenminste even een ander item gespeeld. We hadden normaal gesproken om 8:15 te zitten. Doen we maandag gewoon weer volgens de normale klokje, hoor. Boys!

hij nog even herhaald. Het was de keuze van onze kandidaat, zojuist, dat zal lachen, Marcel Berkers. Vanuit de cabine. En The Cure, Boys Don't Cry. Wat ook nog vaak binnenkwam was... Zullen we die dan ook maar even doen? Wat mij betreft is dit hem dan deze week nog even. Want ik krijg geen genoeg van deze nieuwe van The Rolling Stones. Hebben die maar vast even gedraaid, zo vlak voor 6:30. Het staat in de stars.

0: nog iemand binnen met zo'n beetje elk radio-item dat Radio Veronica in de jaren 80 gehad heeft. Het ging om dit programma. Gewoon items uit dit programma. Misschien hadden we dat er even mee moeten zeggen. Rock and roll to the Rolling Stones en In the Stars. In het spookuur van Radio Veronica vandaag. Maar gelukkig is er zometeen gewoon wel het nieuws van 6:30. Marijke, wat zit er zometeen allemaal in?
1: Een enorme brand bij Rotterdam. En wat als je kon bellen met je keel?
2: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart, haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
5: Thuisin, mooi wonen.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
7: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
8: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
9: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.

0: Albert Heijn.
1: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
2: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
3: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Zat je ook de rim-bim-bim-bim?
5: Ja, het is wel lekker rim-bim-bim eigenlijk.
4: Ja, rim-bim-bim-bim. Even kijken wat er aan de hand is op de weg. Er staan 7 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. De A12 Oberhausen-Arnhem bij Zevenaar. 3 kwartier vertraging. De A15 Nijmegen-Gorkum bij Geldermalsen. Het verkeer wordt daar omgeleid. Wat er aan de hand is, dat horen we later. Een kwartier vertraging. Een ongeval kan ik melden op de A28. Amersfoort-Utrecht bij Den Dolder. Daar sta je bijna een half uur stil. 3:30, het allerlaatste nieuws, het Marijke Ketel.
6: Goedemorgen. Bij een enorme brand in Numansdorp onder Rotterdam zijn tientallen brommobielen verwoest. Ook een paar auto's gingen in vlammen op. De brandweer sluit brandstichting niet uit. In het Noord-Hollandse Uithoorn is een protest over de komst van een asielopvang uit de hand gelopen. Tegenstanders belaagden de voorstanders van de opvang met flessen, eieren en rookbommen. PVV-leider Wilders was er ook bij. Ondertussen heeft asielminister Van der Brink gisteravond het aanmeldcentrum in Ter Apel bezocht. Dat asielzoekers moeten uitwijken naar andere plekken omdat Ter Apel overvol is, dat noemt hij Nederland onwaardig. En ik was vanmorgen even de quest aan het lezen.
4: Ach, is de quest weer binnen, wat leuk zeg.
6: En ze hebben een paar uitvindingen uitgelicht die je of heel goed vindt, of totaal belachelijk. Ik dacht, we gaan er een paar even doornemen.
4: Oh, leuk, ja, dan kom maar door.
6: Te beginnen met de keelofoon.
4: Dat is... keelofoon.
6: Ja, als in de, je keel.
4: Je keel, K-I-L, keel.
6: Ja, nee, K-E-E-L.
4: Oh, keel.
6: Ja, ja, wat je moet doen is, je kunt dan bellen met een hoorn en die leg je op je keel. En als het ware neemt hij de trillingen van je strothoofd over.
4: Ja, maar dat is toch ook mensen die zo'n voicebox, ken je dat?
6: Nee.
4: Dat zijn mensen die bijvoorbeeld om wat voor redenen dan ook hun stembanden kwijt zijn geraakt of wat dan ook. Maar die hebben dan zo'n kastje.
6: Ja.
4: Die zet je dan tegen, je onder je keel, zeg maar.
6: Ja.
4: En dan kun je ze toch verstaanbaar maken.
5: En het is beter dan niks, hè, natuurlijk.
4: Het is beter dan niks.
5: Nee.
4: Precies. Dus je hoort een heel apart geluid, geeft het. Maar je kan het wel iemand verstaan.
6: Ja, nee, dat is een top.
4: Maar dit is dit niet.
6: Nou, dit is meer voor de gewone mens. Dus niet zozeer medisch. Dit is meer als je in een hele lawaaiige omgeving zit. Volgens mij gebruiken motorrijders het ook nog steeds. Dan leg je iets op je strottenhoofd. En ik zie het een beetje voor me als hoe je braille kunt lezen met je handen. Kun je dus deze trillingen lezen met je gehoor.
5: Zodat je in een volle trein nog steeds gewoon verstaanbaar kan
6: precies
5: bellen.
6: Inderdaad. Dan de douchekap die volledig over je hoofd kan. Stel je voor, je hebt je haar al gedaan of je make-up zit er al op. Je wil net naar het feestje gaan en dan besef je je, verdorie, ik ben...
4: Ik stink, gadverdamme.
6: En vergeet ze te douchen. Dan kun je een douchekap over je hele gezicht.
4: Nou, over je hele gezicht, maar make-up alles. Dat je gewoon echt als een soort schim sta je onder die douche. Ja.
5: Ik heb dit zo vaak. Jij niet, Geer?
4: Dat je helemaal gemake-upt bent en ik heb het elke dag.
5: Ja.
6: Au, op, heb jij je haar?
5: Nee, natuurlijk niet.
4: Natuurlijk hebben we dat niet.
6: Gekkigheid. Bij mij verbaast, Max, ik dan oprecht bij jou vinden passen, dat je je haar hebt gedaan vol ornaat en dat je denkt, verdorie, ik ben vergeten te doen.
4: Dat Max de krullers er al in heeft.
6: Ja, ja, precies.
4: De Carmen set zit er al in.
5: Nee, ik vind wel iets voor jou, Marijke, dit.
6: Ja, ik sta er ook best wel voor open.
4: Ja, ik heb thuis wel iemand rondlopen die dat kan waarderen.
6: Ja.
4: Het zijn niet meer jongens, zeg ik even.
5: Nee, precies.
6: En dan, om nog even af te toppen, de bromschaatsen. Dat zijn gemotoriseerde rolschaatsen.
4: Dus dan hoef je niks te doen eigenlijk. Je staat en je drukt op een knop en dan word je...
6: Dan word je gewoon gelanceerd.
4: Als een standbeeld vlieg je door het dorp heen.
5: Nou, dit lijkt me serieus wel vet. En jullie kennen toch van die mensen die van die schoenen hebben waar ook wieltjes onder zitten? Dat als je even klikt... Ik weet niet hoe dat heet.
6: Zijn dat Skechers of zo?
5: Ja, zoiets.
6: Ja, voor kinderen is het een beetje.
5: Dat is eigenlijk voor kinderen. Je ziet er vaak kinderen mee. Dan zit er vaak ook zo'n ledlampje aan vast.
4: Lampje
5: dat je
4: erbij.
5: Lekker kunnen discoen tijdens het rolschaatsen.
6: Rolschaatsen, ja.
5: En dat lijkt me dus wel vet.
6: Ja.
5: Het is heel nerdy, ik moet het niet doen. Maar het is toch gaaf dat je gewoon af en toe even zo klik... en dan kan je even rolschaatsen.
4: Ja, jij wilt dat?
5: Ja.
4: Oké, ik geef het even door.
6: Ja.
4: Nu ben je ook alweer jarig.
6: In augustus, hè?
5: Ja, 17 augustus.
4: Oh,
6: het enige nadeel van deze bromschaatsen was dat je zo moest... Er moest benzine in.
5: Wat?
6: Je moest tanken.
4: Je gaat er niet je schoenen tanken. Weet je wat het kost?
6: Dat is dus, daarom denk ik ook niet dat het helemaal van de grond is.
4: Ik denk het ook niet.
5: Maar goed. En met die prijzen van u is dat
6: helemaal... Ja, daar heb je helemaal geen zin in. Het weer dan nog. De temperatuur stijgt razendsnel vandaag. Vanmiddag is het tropisch heet. Kan wel 33 graden worden.
4: Kijk eens aan.
6: Vanavond vooral wel in het zuidoosten een aantal buien. Met ook kans op onweer, hagel en zware windstoten.
4: Oh, gezellig zeg. Gerard Ekdom. Lekker wel zomer.

0: Rock the Moon. Shut up and dance. En daarvoor omdat het vandaag rond de 33 graden dreigt te worden. Wel met regen vanavond, maar toch, hè, dat tropische gevoel. Ik dacht heel even, de Miami Sound Machine en Claudia Stefan en The Conga.
1: Ekdom's platenkast.
0: Het is weer zover. We duiken even in de platenkast. Maar ook even in de nieuwe platenkast. Want het is namelijk vrijdagochtend. En ja, donderdag op vrijdagnacht verschijnt er elke week een hele rits aan nieuwe muziek. Hè? Dat is New Music Friday, nieuwe liedjes, nieuwe albums. En vandaag vers van de band. The Boys of Dungeon Lane. Het 20ste soloalbum van Paul McCartney. Het is ongelooflijk. Het is 2026. En er komen nieuwe platen uit van de Rolling Stones en Paul McCartney. Het is ongelooflijk. Als je dat in 1978 had gezegd, had je gedacht, ja dag, jawel. Korte recensie van het nieuwe album van Paul McCartney. Je hoort een melodische Paul die terugblikt op zijn jeugd. Echt singer-songwriter geluid. Ik denk het woord wat we toch wel kunnen gebruiken hier is nostalgie. Het gaat over zijn ouders, eindeloze ritjes die Paul met George Harrison beleefde en de avonturen met een rebels tienermeisje op Glastonbury Festival. Ja, luister maar.

En dan moet je op een gegeven moment de plaat omdraaien. En dan krijg je kant B, zoals het zo mooi heet. En dan wordt het album wat forser. Je hoort Paul met een wat meer rockgitaar. Heb je een beetje indruk wat er op het nieuwe album van Paul McCartney gebeurt? Maar aangezien we in de platenkast zitten, gaan wij even terug in de tijd. Een oude Paul McCartney wil ik je voorschotelen. 1978, ik liet het jaar net al even vallen. Eind 77, begin 78 stond Paul McCartney namelijk met zijn grootste hit in de Amerikaanse, dan wel Engelse, dan wel Nederlandse hitparade. Het nummer Mull of Kintyre. En je gaat toch niet die plaat draaien, Gerard? Nee, want ook die draaien wij even om. En dan komen we uit bij de B-kant. En die vind ik goed. Dit stond op de andere kant van Mull of Kintyre. En altijd een geweldige plaat gevonden. En vandaar, vandaag even opgegraven. Paul McCartney en Wings.

McIntyre had een dubbele A-kant. Want in Amerika hadden ze niks aan Dolph McIntyre, dat kennen ze niet. Dus daar draaiden ze voornamelijk de B-kant. Girls School. Want waren na 18 weken Dolph McIntyre zat. En toen gingen de DJ's gingen inderdaad Girls School draaien alsnog. Lekker hoor, Paul McCartney en Wings hier uit de platenkast. En hij staat erbij hoor, bij die enorme playlist met al die andere platen in Ecton's platenkast. Te vinden op Spotify. We hebben nog één ding te doen in dit spookuur.

0: ontzettend spannend, want op het scorebord zie ik 2-1 staan. Dus het zou zomaar kunnen, Marijke, dat je de eer aan jezelf houdt met een magere zwaanstand.
1: Nou, mager.
0: Of je verliest met 3-1. Nee, dat is een hele mooie overwinning.
1: Nou, 3-1 vind ik pijnlijk. Dus 2-2 gaan we voor.
0: Dat is gewoon dan is het onbeslist. Dan hebben we gewoon een leuke, lollige week gehad.
1: Zeker. Natuurlijk.
0: En het fragment van vandaag komt uit het programma Bicycle Race. Dat is niet alleen een nummer van Queen. Ken je Bicycle Race?
1: Volgens mij wel. Is het een SBS-programma waarbij ze allemaal in het buitenland gaan fietsen?
0: 6 BN'ers. Altijd, weet je. Elk programma synopsis. 6 BN'ers nemen het tegen elkaar op. Samen met een vriend of familielid, die gaan het zuiden van India doorkruisen op de fiets.
1: Ah ja.
0: En vandaag volgen we Joshua Nolet van Chef Special en zijn goede vriend Bart. En ze hebben het de afgelopen dagen niet makkelijk gehad, want na dagen afzien vallen ze met hun neus in de spreekwoordelijke boter.
2: Iedereen wil rust. Maar voorlopig blijkt niemand het te krijgen. Behalve natuurlijk de Golden Boys.
3: Oh, wauw. We hebben een wc.
4: Hey, we hebben een shower.
3: Een warme douche.
5: Ligt er niet heel toevallig een koud biertje in die koelkast, die minibar?
4: Nee.
0: Oké, hier zetten we hem even stop, want ze hebben ontzettend veel zin in een koud pilsje. Je kent dat wel, je bent eindelijk even in de hotelkamer terechtgekomen. Hé, een douche, zou er een koud pilsje in staan? Maar, aan jou, de vraag, Marijke, wat treffen zij aan in de minibar? A, een telefoon waar je roomservice mee bestelt.
1: Oh.
0: B, een perfect gestreken en opgevouwen maatpak. Of C, een pak ruitenwisservloeistof.
1: Hè?
0: Niet drinken.
1: In de koeling van de minibar.
0: In de minibar. Doen het koelkastje, doe eens open.
1: Ja.
0: Wat treffen ze aan?
6: En ik heb het gezien, het is het enige wat erin ligt.
1: Het enige wat erin ligt. Kijk, logisch nadenkend, volgens mij is zo'n minibar koelkast altijd best wel klein. Ik weet niet of daar een maatpak in past.
0: Opgevouwen.
1: Ja, goed, maar dan moet het

0: Wel heel klein. Mijn maatpak is best wel een beetje met schoudervullingen en zo. Ik bedoel, dat
1: van
0: denk...
1: jouw maatpak heeft schoudervullingen,
0: ja,
1: weet ik.
0: Ja, maar ik denk die van jou ook. Toch mooi.
1: Die ga je eruit gooien?
0: Ja, ga ik eruit gooien, antwoord nummer B. Nummer C, ruitenwisser vloeistof. Ja, hoe zou dat nou daar terecht komen? Ik denk dat ik de telefoon ergens wel logisch vind. Zo van, nou, je doet het deurtje open. Nee, hier staat niks, maar je kan het wel bestellen.
1: Je zou het kunnen bestellen.
0: Ja, zoiets. Ja, ik ga voor
1: antwoord. Dat is inderdaad wel een goeie.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Nou, ik vind het goed bedacht.
0: Nou, dan gaan we voor nummer A.
1: Nummer A.
0: Ja.
1: Nou, dan gaan we eens even luisteren of je gelijk hebt.
2: Ligt er niet heel toevallig een koud biertje in die koffiebar?
3: Nee. Je kan hem wel bestellen.
2: Dit is zo random, toch?
3: Deze TV. Een telefoon in de koelkast.
1: Een telefoon in de koelkast.
0: Yay!
1: Ja hoor, het is fantastisch. Dat betekent de zwaanstand.
0: Ja, heerlijk. Toch een beetje meer gered.
1: Dat is fantastisch. Nou, goed gespeeld. Goed gespeeld. En dan kunnen we nu het spookuur afsluiten. Dit was het spookuur. Zometeen na 7 uur beginnen wij met het basispakket, de top 100.
4: Dit is Radio Veronica.
5: Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag rij je naar huis met Wout en Frank. Vanaf 4 uur. Veronica.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
7: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
8: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies een mix, 4 voor €10. Barbecue Beukers, dat is de ja van Jumbo.
9: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
10: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt. En alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
9: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
11: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
12: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
11: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
13: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
14: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Vertrouwd sinds 1999.
14: Ook verdedigd bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
15: Sportief.
16: Oké. Okay.
15: Betrouwbaar.
16: Oké.
15: Okay. En zuinig.
16: Oké. Okay. Shun.
15: Sorry?
16: U zoekt een vakgarage occasion. En ik heb precies die ene die jij zoekt.
17: Bied jouw volgende auto bij jouw vakgarage of op vakgarage.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller
0: dan snel, zonder te remmen. Vodafone. Ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
2: Vind jouw vakgarage location op vakgarage.nl of bij jouw lokale vakgarage.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
4: Wow!
3: Is binnen 3 minuten geregeld.
4: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
5: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
6: Nu bij Gamma, 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
7: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds, hallo. Voor Almof!
8: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
9: Radio Veronica.
10: Met het nieuws. Het is 7 uur.
11: Marijke Ketel.
12: Goedemorgen. Asielminister Bart van der Brink heeft gisteravond het aanmeldcentrum in Ter Apel bezocht. Hij sprak daar met vluchtelingen en medewerkers. Dat asielzoekers moeten uitwijken naar andere plaatsen omdat Ter Apel overvol is, dat noemde hij bij RTV Noord Nederland onwaardig.
13: Ik kom hier graag om vandaag ook duidelijk te maken, ja, dit moeten we met elkaar zien op te lossen. En dat kunnen we niet aan het Rode Kruis overlaten, dat kunnen we niet aan Ter Apel overlaten. Dit moeten we met elkaar doen.
12: En daarom vroeg Van der Brink opnieuw aan gemeenten om opvangplekken. Gisteravond was het onrustig door de komst van een AZC in Uithoorn. Wilders was daar aanwezig. De politie moest uiteindelijk ingrijpen. De concerten van rapper Jay over een week in de Arnhemse Gelredome gaan door. De gemeente is akkoord. Om de optredens was veel te doen vanwege antisemitische uitlatingen van Jay, vroeger bekend als Kanye West. Burgemeester Marcouch noemt die uitspraken verwerpelijk, maar zegt daarbij dat hij het concert niet kan tegenhouden. En bij een enorme brand op een bedrijventerrein in Numansdorp zijn tientallen brommobielen verwoest. Ook een paar auto's gingen in vlammen op. Er zijn geen gewonden gevallen. Volgens lokale media wordt er rekening gehouden met brandstichting. Het hek rond het bedrijf stond open en er waren een paar brandhaarden. Ja, je moet er een beetje van houden, maar misschien is deze week wel de allerbeste Tinderfoto ooit gemaakt. Een man uit Rotterdam heeft namelijk een enorme meerval gevangen, 2,5 meter, en heeft daarmee een Nederlands record te pakken. De meerval werd gevangen in de buurt van Dodewaard en hij is na de vangst weer vrijgelaten.
14: Staat de foto al op Tinder bij zijn omschrijving?
12: Ik zit niet op Tinder, Gim, dus dat heb ik niet gezien, maar de foto...
14: Ik ook niet.
12: Vis is echt gigantisch.
14: Wat een grote vis.
12: Niet normaal. Het weer dan nog. Temperatuur stijgt razendsnel. Vanmiddag is het tropisch heet met 30 tot 33 graden. Vanavond vooral in het zuidoosten een aantal buien met een kans op onweer, hagel, zware windstoten en code geel.
14: Oh my god. Hij is genoemd. Co is genoemd. Code geel. 10 vertragingen staan er op dit moment. Dit zijn de 3 grootste problemen. De A12 Oberhausen-Arnhem bij Zevenaar, 12 minuten. De A15 Nijmegen-Gorkum bij Geldermalsen. Het verkeer wordt er omgeleid, 19 minuten. En de A18 is dat, Varsseveld-Zevenaar bij Oudedijk, 13 minuten.
15: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
16: Lekker zoet.
15: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar €1,95. Aldi. Stralend de zomer in met Van Haren topdeals. Shop nu damessandalen al vanaf €9,99. Online of in de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden. En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
16: Dat is nog eens voordeel.
15: Ja, dus...
16: Aldi.
15: Transport.
1: Ford rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
11: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelen.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Fit voor iedere rit, met de banden van Hankook en de service van Profile.
18: Actie, Sans, casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle t-shirts. Sans.nl.
19: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
20: Ha, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij.
21: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Nu bij Iris Opticians, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
23: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, alle Magnum-ijs 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola of Fanta 8-packs per set €4,49. En Tecate zomerdekbedden vanaf €29. De meeste en de beste aanbiedingen.
24: Lekkere van Albert Heijn.
25: Nog een keer! Papa, sneller!
26: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
27: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia collectie is er alleen dit weekend nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
28: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
29: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs, zelfs na je aankoop.

0: basispakket.
1: Afgelopen 2 weken hebben we het basispakket samengesteld samen met jou. Jij kon de liedjes aandragen die je zou willen doorgeven aan de volgende generaties. Liedjes die je 1 keer in je leven minstens gehoord zou moeten hebben. En we begonnen op Hemelvaartsdag met de getallen en vervolgens de letter A van Are You Gonna Go My Way. En gisteren sneuvelde iets voor 10 uur de laatste. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder van Ramses. Van A tot Z. En om er nog even bij te vieren, zetten wij de meest aangevraagde liedjes nog even op een rij. Liedjes die het meest zijn doorgegeven via radioveronica.nl of die jij hebt doorgeëpt via de app afgelopen weken. Dat hebben we in een top 100 gegoten. Een overzicht van de meest aangevraagde. En dus de liedjes die enorm veel luisteraars bestempelen als basiskennis uit de popmuziek. Tot vanavond 6 uur is dit de top 100 van het basispakket met dit op nummer 100.

0: de top 100 van het basispakket.
1: Hoi, ik ben Rebecca en ik heb gekozen voor The Chain, want het is voor mij een tijdloos nummer over ruzie en uit elkaar gaan. Het begint rustig, maar naarmate het nummer verder gaat, is de ruzie groter dan verwacht. En de iconische bassolo die als een kalmte voor de storm erin glipt wanneer alles wordt afgebroken, maakt het voor mij een van de beste nummers aller tijden.
2: Nummer 99.

0: Ach, ach jongens, van de klassieke hier op de radio. Het was Fleetwood Mac.
1: Basispakket. Top 100.
0: The Chain. Getting Hits. Rij aan de rij op nummer 99. Tijdloze klassieker van het begin tot het einde, zegt de menige mens die erop gestemd heeft voor het basispakket. Ook Hans van der Laan zegt beste nummer ever. Sander van der Groenendaal, woorden komen tekort voor The Chain. En daarvoor, het was U2 op nummer 100. Trapten wij af hier met deze top 100 op Radio Veronica. Top 100 van het basispakket. Sunday, Bloody Sunday op vrijdag. Want daar zitten we in. Tot 6 uur vanavond hoor je de 100 meest aangevraagde. De liedjes die het meest voorbij kwamen in de app. Maar ook op radioveronica.nl. Daar is een mooie lijst van gemaakt. En daar zit van alles bij. Maar vooral dat je denkt, och, wat is dit mooi. En oh, die had, oh ja, zeker, die, ah, die ook. En ja, oh. En deze is nog niet eens zo heel erg oud. Sommieu, Multicolor staat op
1: nummer 98.

0: 10,000 spoons when all you need is a knife. Jagged Little Pill, het legendarische meesterwerk van Alanis Morissette. Zij veroverde ons allen met dat album. En dit was de grootste hit daarvan, Ironic.
1: De top 100 van het basispakket.
0: Op nummer 97. En daarvoor, het was Malte Kahler van Sommieu op nummer 98. Het basispakket is klaar. We hebben hem afgegalmd. Dat wil zeggen, alle letters zijn voorbij gekomen. En dit zijn de 100 meest aangevraagden. Het is een hele gevarieerde lijst geworden. Vlieg alle kanten op. En Suzanne van Dijk uit Vlaardingen, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Op deze snikhete vrijdag, tenminste, dat schijnt het te worden. Ja. De muziek is ook
2: inderdaad
0: heet. Jij hebt een van jouw favoriete platen aller tijden in deze top 100 weten te krijgen. Dat is gelukt. Want het is ook al bijna half acht, nu al tijd voor een klein glaasje van het een of het ander, hè?
2: Ja.
0: Want we moeten
2: een glaasje hebben. Whisky.
0: Een whisky, ja, precies. Een Tennessee whisky. Want die gaan we nu beluisteren, nogmaals, omdat die zo goed is. Waarom heb jij die voor altijd in jouw hart gepropt?
2: Nou, ik heb niet echt een bijzonder speciaal verhaal of zo. Maar ik hoorde hem bij de Bonanza. En ik was gelijk een soort van flabbergasted. Dat ik dacht van, wat is dat voor een tof nummer.
0: Wat voor stem is dit, zeg?
2: Ja.
0: Want wat een stem. Ongelooflijk.
2: Zeker.
0: De man ziet eruit als een lopende hooipaal. En dan gaat hij voor een microfoon staan. En dan komt dit eruit. Het is fantastisch.
2: Ja, en dan is hij live nog beter dan op de band, zeg maar.
0: Ja, ook nog. En live is hij fantastisch. We mag gewoon gaan draaien dan.
2: Vind ik een goed plan.
0: Is hij voor jou, Suzanne? Tennessee Whiskey.

0: Nooit te vroeg voor Tennessee Whiskey, nooit.
1: Tennessee Whiskey.
0: Wat een stem en wat een plaat. Happy van Connie. Fantastisch. Chris Stapleton in 2024 in Londen geweest. Volgend jaar naar Nashville. En daar heb ik hem ook ooit gezien. Ik heb gewoon deze man ooit live gezien. 10 jaar geleden. Niemand had nog van Chris Stapleton gehoord. En toen kwam er iemand naar me toe en zegt: er komt zometeen iemand hier optreden. Die moet je even, want daar is iets mee. Ja, we hebben er nooit van gehoord, maar het is een sensatie. Je moet even blijven staan hier. Chris Stapleton treedt zo op. Inderdaad, er komt een man uitzien als een soort hooibaal. Loopt die bühne op. Pakt de gitaar. En hij doet 3 zinnen. En ik stond inderdaad echt: wow, wat is dit, joh? Op mijn hand geschreven, Chris Stapleton. Nou, inmiddels weten we allemaal wie het is. En staat hij gewoon op nummer 96. In deze top 100 van de meest aangevraagde liedjes van het basispakket Tennessee Whiskey.
2: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten. Nu 1, plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs. 2, plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
3: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: 18 plus, speelbewust.
7: Ja.
8: Serieus?
7: Oh,
8: wat een geld.
9: 18.000, godverdikke me.
10: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus, speelbewust.
11: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
12: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
13: Zoveel money!
12: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
11: Open nu gratis ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
14: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
15: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
16: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AHA volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
15: Nu tot wel €600 extra korting op Egypte. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
17: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon.
0: Oh. Even onthouden.
18: Ik heb het echt gemist dit keer.
0: Ja.
18: Weet jij wel wat het was?
0: Cor.
18: En?
0: Dom.
18: Oké.
0: Okay, dan weet je dat. Ja, als je weer bericht doet zo.
18: Ja,
0: even kijken op de weg. Er staan een paar vertragingen. A12 Oberhausen Arnhem bij Velperbroek. Daar is de weg afgesloten. Uitgelopen wegwerkzaamheden die hadden moeten zijn weggewerkt.
18: Oh.
0: Oei. Duurt toch tot 10 uur. Nu sta je er een uur. A15 Nijmegen-Gorkum bij Geldermalsen. Daar wordt het verkeer omgeleid. En daar sta je een kwartier. En de A348 Doesburg-Arnhem bij Velperbroek. 8:05. Het allerlaatste nieuws krijg je nu van Marijke Ketel.
18: Goedemorgen. Het was weer onrustig bij een AZC-protest gisteravond. Dit keer in Uithoorn, Noord-Holland. Tegenstanders bekogelden voorstanders met flessen, eieren en rookbommen. De politie hield beide groepen uit elkaar. Geert Wilders was er ook bij. Hij sprak de tegenstanders toe. Nou, ondertussen was asielminister Van den Brink juist in Ter Apel om zijn gezicht daar te laten zien. Hij riep gemeenten op opvangplekken voor vluchtelingen beschikbaar te stellen, omdat het in Ter Apel echt te druk is. En de angst is dat dit het beeld wordt de hele zomer.
1: Daar zijn we natuurlijk met elkaar ook in gesprek, ook in Den Haag, met gemeentes, met commissaris van de Koning. Dit moeten we voor de zomer zien op te lossen.
18: Ja, dat zei hij bij RTV Noord. Niet alleen Groningen, ook andere gemeenten moeten helpen, zei hij. En hij is een hit op sociale media, een buffel uit Bangladesh met de bijnaam Donald Trump, omdat hij sprekend op de president lijkt vanwege zijn kapsel. Zijn dagen leken geteld, we hebben het hier in de ochtendshow ook over gehad. Hij zou geslacht worden bij het offerfeest, maar daar heeft de regering nu een stokje voor gestoken. De buffel blijft leven en gaat naar de dierentuin.
0: Kijk.
18: Het weer dan nog. Temperatuur gaat snel stijgen. Vanmiddag tropisch heet. 30 tot 33 graden. Ja, doe het nog maar een keer, want zo heet wordt het. Misschien even uitkijken met de barbecue wel. Want vanmiddag geldt er dan code geel voor stevige onweersbuien en windstoten.
7: Oeh, Gerard Ekdom. Natte borsten wil je
0: natuurlijk. Door met een top 100. En als je van dik houdt, dan zit je goed de hele dag. Want ze staan erin, hoor. Het is nog net mei. Het is nog steeds stil in mei. Die staat op
13: nummer 95.

popmuziek. Met een van de meest vrolijke liedjes ooit. Dat werd uitgeroepen tot, volgens mij een van de vrolijkste ooit op de radio. Electric Light Orchestra, Mr. Blue Sky, op nummer 92. Door heel veel mensen herontdekt door The Guardians of the Galaxy. Nieuw leven ingeblazen en iedereen denkt daar altijd aan bij het horen van Mr. Blue Sky. Ook op een dag als vandaag, want het wordt iets van 33 graden geloof ik. Dat komt mooi uit. En daarvoor de allerbeste van Depeche Mode vinden een hoop mensen. Enjoy the Silence op nummer 93. En dit is nummer 91. Tom O'Dell. Ga even liggen en luister naar het prachtige Another Love.

De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl,

straks de sportzomer volgen in elke kamer? Nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle

0: Mind Shift. Elk moment de reis. Boek 7 nachten in Westelijke Middellandse Zee vanaf slechts €779. Verzeker je voor vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mind Shift.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Ontworpen in Zweden. Geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl.
3: Nu optimaal proteïne extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal proteïne extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
4: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.

0: Max van Griffon. De keuze van de prof.
1: Actie Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle t-shirts. Sans.nl.
2: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
3: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
4: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
3: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
4: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij

0: Ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Unox soep in zak, 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
2: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
3: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
4: Gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: BelSimpel zet de tijd op 8 uur.
7: Nou, als dat zou kunnen, dat zou mooi zijn.
8: Radio Veronica.
6: Met het nieuws. Het is 8 uur.
7: Bijna. Het is wel iets over achter. Maar goed, het laatste nieuws hier is Marijke Ketel.
9: Goedemorgen. Tegenstanders van een asielopvang in het Noord-Hollandse Uithoorn hebben gisteravond met flessen, eieren en rookbommen gegooid naar voorstanders. De politie hield beide groepen uit elkaar. Enkele honderden mensen demonstreerden tegen de komst van zo'n 250 asielzoekers. Zo ook PVV-leider Wilders. Nederlandse onderzoekers hebben tot nu toe 5 miljard euro aan subsidie binnengeharkt. Dat geld komt uit een Europese pot. Bijna de helft gaat naar onderwijsinstellingen, de meeste naar de TU Delft en een kwart gaat naar bedrijven. Het geld gaat vooral naar medisch onderzoek en naar gedragsonderzoek bij grote groepen mensen. Een historisch record in Japan. De bevolking is in 5 jaar tijd bijna 3% gekrompen. En dat is de sterkste daling sinds de start van de volkstellingen in 1920. In totaal verloor het land ruim 3 miljoen Japanners. Komt onder meer door een laag geboortecijfer en vergrijzing. Er zijn nu nog ruim 120 miljoen inwoners over. En als je dit weekend zin hebt in een portie knolselderij, dan moet je in Amsterdam zijn.
7: Had ik net zin in.
9: Om precies te zijn moet je naar de Houthavens in West. Er wordt 400.000 kilo knolselderij verspreid via een kringloop. Er is namelijk een bijzonder goede oogst geweest en de boeren willen het niet weggooien. Je hebt daar 5 knollen voor €3,50.
7: Nou, wat een knolfeest, hè?
9: Wanneer heb jij voor het laatst knolselderij gehad?
7: Nou, dat is al een week geleden, denk ik.
9: Ja, toch? Nou ja, dan moet je naar Amsterdam toe.
7: Ja, ik dacht dat wel iets was dat bleek selderij te zijn, maar dat was knolselderij.
9: Het weer nog. Temperatuur stijgt razendsnel. Vanmiddag tropisch heet, 30 tot 33 graden. Vanavond vooral in het zuidoosten een aantal buien met ook kans op onweer, hagel en zware windstoten.
7: Code geel, hij wordt genoemd. En er staan ook een paar vertragingen nog. De A12 Oberhausen-Arnhem bij Velperbroek. Daar is de weg afgesloten wegens uitgelopen wegwerkzaamheden. Waarschijnlijk duurt het tot 10 uur. Nu sta je er 1 uur en 22 minuten. A15 Nijmegen-Gorkum bij Geldermalsen. Daar wordt het verkeer omgeleid. Kwartiervertraging en de A348 Doesburg-Arnhem bij Velperbroek. Een kwartier.
6: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
10: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
11: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
12: Yes, hij doet het.
13: Ja hoor, dat kan zeker.
11: Chauffeur! Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
10: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
14: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
15: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
16: Joehoe!
15: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
17: Cooling alarm. Shop nu koelingdekbedden met 20% korting op celesta.nl.
18: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
19: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
20: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
21: Helemaal los bij Eet.
8: top.
12: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline. 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
13: Mooi van Ethos.
16: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
8: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
14: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
20: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten, nu 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.

0: gitaar. Tenminste, ik krijg appjes uit Drenthe waar het nu drijfnat in ging. Komt er mooi uit. Guns N' Roses op nummer 90.
1: Basispakket. Top 100.
0: En Sweet Child of Mine uit de lijst van Marianne. Want die zegt het basispakket niet compleet zonder Sweet Child of Mine bij de S. Zo'n goede band. Als ik een vervelende dag heb dan, en ik zit niet goed in mijn vel, even Guns N' Roses, dat helpt altijd. Helpt altijd. Sweet Child of Mine, het is de top 100 van de meest aangevraagde liedjes in het basispakket van de afgelopen 2 weken. Want ja, we zijn compleet. We hebben hem helemaal ingepakt en wel en al begraven voor het nageslacht. En er zitten zoveel mooie liedjes in. De meest aangevraagde, die krijg je vandaag de hele dag om je kiezen, voor je kiezen, wat je zelf wil. En we zijn pas bij
1: nummer 89.
0: Nou, de weekend komt nog steeds niet voorbij. Het is alweer vrijdag. Hij staat er voor de deur. Hij bonkt al. Zonnebril op. En dan kijken we richting Blinding.

0: Toch knap dat een liedje uit 1971 nog steeds tot op de letter gespeld klopt. Eigenlijk ook wel angstaanjagend. Eigenlijk is er gewoon niks veranderd. Marvin Gaye zong maar toen al What's Going On. En onder andere Alexander die zegt soul die nog steeds actueel is, helaas. Want het gaat wel heel erg over de afgelopen jaren. Zeker met, niet na het noemen, Amerikaanse presidenten.
1: Dit is de top 100 van het basispakket.
0: Oorlogssituatie. What's Going On op nummer 88. Prachtig. En daarvoor Blinding Lights. Want The Weeknd staat voor de deur op nummer 89. Het is de top 100 van de meest aangevraagde liedjes van het basispakket. En René Klomp, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe gaat het deze vrijdag?
2: Ja, goed. Lekker aan het werk.
0: Ja, wat doe je voor werk?
2: Ik ben applicatie- en systeembeheerder. Dus ik ben op dit moment een beetje aan het programmeren en schermpjes op orde aan het maken voor mijn collega's.
0: En hoe laat begint het weekend?
2: Om 1 uur.
0: Oh, dat is al vrij snel.
2: Ja, ik heb wel gezorgd dat ik altijd op vrijdagmiddag lekker vroeg naar huis kan. En kan genieten.
0: Heerlijk. Nou, hopelijk valt de regen wel mee.
2: Ja, dat moeten we gaan ervaren. Maar als we tussen de buitjes door nog een beetje kunnen genieten, dan is het ook prima.
0: Muzikaal gezien sowieso, want we gaan een plaat draaien waar jij onder andere een warm gevoel bij hebt.
2: Ja, dat klopt. Radiohead, hè, die komt eraan.
0: Radiohead komt eraan. Dit was de eerste hit die ze ooit hadden. En bij jou meteen bingo, hè?
2: Nou, ja, de eerste keer dat ik hem hoorde wel. Maar ik ben eerst eigenlijk bekend geraakt met Paranoid Android en Karma Police. En toen pas ben ik deze gaan ontdekken.
0: Oh.
2: En ja, en onlangs is hij ook weer bij... want je had volgens mij de Mr. Blue Sky ook al.
0: Ja.
2: Deze kwam ook in Guardians of the Galaxy.
0: Wat een film. Want die gasten die weten wel wat ze maken, hè? Die afdeling muziek. Die snappen het.
2: Die snappen precies welke muziek we moeten draaien, ja. Maar die riff is gewoon geweldig.
0: Ja, en als je een beetje zwaar hebt, gewoon meeblaren. Dan kom je er vanaf. Therapie.
2: Ja, dat sowieso. Dat gaan we zeker doen.
0: Ga je gang. Ongegeneerd. Niet erg. René, dankjewel. En een fijne dag, hè.
2: Hey, fijne weekend. Bye bye.

0: Vra.
1: Vind dat Proud Mary van Tina Turner in het basispakket hoort. Omdat ze ten eerste een ongelofelijke zangeres is. Echt nou, een powerhouse. En laten we eerlijk wezen, wie kent haar nou niet?
2: Precies.
1: Proud Mary. Rolling. Heerlijk.
2: Rolling on the River. Origineel van Creedence Clearwater Revival. Proud Mary op 86, daarvoor Radiohead en Creep. En die stond op 87.
3: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.

0: Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
1: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
2: 18 plus speelbewust.
3: Ja.
4: Serieus?
3: Oh,
4: wat een geld.
5: 18.000. Godverdikke me.
6: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
6: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
8: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
9: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je... Vertrouwd sinds 1999.
10: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
11: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
10: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
9: Vertrouwd sinds 1999.
12: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
13: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Je stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
14: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
15: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vegen en frisse salades. Kies een mix, 4 voor 10 euro. Barbecue Beukers, dat is de ja van Jumbo.
16: Gezellig, ja. Radio Veronica Verkeer met 15 vertragingen. Dit zijn de drie langste. De A12 Oberhausen-Arnhem bij Velperbroek. Daar is de weg afgesloten wegens uitgelopen wegwerkzaamheden. Die hadden moeten zijn weggewerkt. Duurt tot 10 uur, nu sta je 1 uur en 11 minuten. De A28 Amersfoort-Zwolle bij Zwolle-Zuid, een kwartier. En de A67 Turnhout-Venlo bij Geldrop door een auto met pech, een kwartier. 3:30, het allerlaatste nieuws. Hier is Marijke Ketel.
17: Goedemorgen. Vandaag begint het grote corona-onderzoek, waarbij de zogeheten parlementaire enquêtecommissie corona, die commissie gaat beginnen. Betekent dat de komende weken zo'n 50 mensen worden ondervraagd over de aanpak van die uitbraak. Onder meer Mark Rutte, Hugo de Jonge en OMT-voorzitter Jaap van Dissel worden dan ondervraagd. In Numansdorp onder Rotterdam ligt dat zijn tientallen brommobielen verwoest bij een enorme brand. De brandweer sluit brandstichting niet uit, omdat het vuur op verschillende plekken is begonnen. En een opmerkelijke boete voor een vrouw in Amerika. Ze kreeg namelijk een boete voor rijden met telefoon in haar rechterhand. Maar de vrouw heeft helemaal geen rechterhand.
16: Nee joh.
17: Ze had een zaak aangespannen, maar later bleek de agent die boete toch stilletjes maar te hebben ingetrokken.
16: Wat was er nou aan de hand?
17: Ja, goeie vraag. Ja, heel raar verhaal. Het weer nog. Temperatuur stijgt snel, wordt tropisch heet. 30 tot 32 graden.
16: Goedemiddag.
17: Vanavond in het oosten en zuidoosten wel, denk ik, wat afkoeling. Want zware buien, kans op onweer, hagel en zware windstoten.
16: Daar is de verkoeling.
18: Gerard Ekdom.
16: Ja, we zijn bezig met de top 100 van het basispakket. Dit is Veronica. En we hebben er weer eentje, hoor. En die is aangevraagd door Sharon.
19: Snuf je liefde, snuf je drank en een dramatisch einde. En je hebt een van de mooiste films van de afgelopen jaren. A Star is Born. En met shallow tranen. Met een mooi einde. Hij blijft mooi. Groetjes van Sharon uit Almere.
20: Nummer 85.

best apart hoe het kan gaan in het leven. Zou je dit nummer verwachten bij een uitvaart? Nee? Ik heb er hier twee. Toto werd gedraaid op de begrafenis van mijn zwager, zegt Patrick Vermeulen. Hoe dun het lijntje tussen leven en dood is. We zouden samen nog naar Toto gaan, helaas. Ook dat Tasja wel vertelde, dit is een heel speciaal nummer. Dat was het laatste nummer wat gedraaid werd op de uitvaart van mijn broer. Hij was groot Toto-fan en dat lijntje met hem voelen we nog altijd als we naar de concerten van Toto gaan of het nummer horen. Hold the Line, op nummer 84 en daarvoor. Het was Lady Gaga met Bradley Cooper samen en prachtige Shallow. De film, hè, die je minstens ook één keer gezien moet hebben, daar heeft iedereen het over. Die stond op nummer 85 en dit is nummer 83 in de top 100 van het basispakket. De Cranberry.

0: Bij nummer 82. En we worden nu al gerickrolled in deze top 100. Ja hoor. Wie had gedacht destijds dat het een ongelofelijke klassieker zou worden? Rick Astley op nummer 82. Never Gonna Give You Up werd massaal aangevraagd toen we bezig waren met de N. Dus hij zat er toch wel bij. En daarvoor, die was gisteravond nog te horen toen we nog met de Z bezig waren. Zombie van The Cranberries vonden wij op nummer 83. Het is de top 100. De meest aangevraagde liedjes van het basispakket van die popmuziek. En Annika zegt, is de River van Springsteen al geweest? Ja, die is natuurlijk geweest. Maar die werd zo vaak gevraagd dat hij het gehaald heeft opnieuw.
1: Op nummer 81.

0: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
0: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
4: Super Thursday XXL. 28 tot en met 31 mei bij Amsterdam De Style Outlet.

0: jij daar?
1: Heb je ook zo zin in vakantie?
0: Het zijn nu vakantiegeld superzeelweken bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel 600 euro korting.
1: Dus, waar wachten ze nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
2: Hé, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
3: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
1: Heb jij ook zo zin in een vakantie?
0: Prijsvrij vakanties.
4: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten. Nu 1, plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs. 2, plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: De Keukenkampioendivisie. De spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
6: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
7: Boost yourself.
8: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
9: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie... die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
8: Draag vandaag bij aan Natuur van Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
10: Nu bij Karwei 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag...

0: korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Actie. Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle t-shirts. Sans.nl.
2: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies een mix 2 voor 6 euro. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
6: Nu bij Quantum. Tot wel 60% korting op alles voor je tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
7: Radio Veronica.
8: Met het nieuws. Het is 9 uur.
9: Hier is Marijke Ketel.
10: Goedemorgen. De parlementaire enquêtecommissie Corona gaat straks beginnen met het verhoren van bijna 50 mensen die een rol hebben gespeeld bij de aanpak van de pandemie. Voor de verhoren is 9 weken uitgetrokken. Politiek verslaggever van RTL Nieuws, Frits Wester, legt uit...

0: wat het doel precies is.
1: Ze willen vooral leren van datgene wat er toen gebeurd is.
0: Ja, die uitkomsten kunnen verregaande consequenties hebben.
1: Ja, het heeft soms ook belangrijke consequenties. Vergaande consequenties voor mensen. Als ze echt bewust, willens en wetens grote fouten hebben gemaakt. We hebben het verleden gezien dat ministers moesten aftreden daarna, ondanks dat ze op een andere post zaten.
0: Nou, zover denkt Wester niet dat het komt. Als eerste is straks viroloog Marion Koopmans aan de beurt. Zij was lid van het Outbreak Management Team. Rapper Ye, ooit bekend als Kanye West, mag gewoon komen optreden in het Arnhemse Gelredome. Burgemeester Marcouch is geen fan, maar ziet wettelijk geen reden om hem te weigeren. In onder meer Engeland mag Ye niet komen om antisemitische uitspraken die hij ooit deed. Volgens Arnhem zijn er geen aanwijzingen van ordeverstoringen. En wij hebben hier in Nederland met andere regels van de EU te maken. En in Numansdorp, in de buurt van Rotterdam, zijn tientallen brommobielen verwoest bij een enorme brand. Uit de hele regio hielpen brandweerwagens mee bij het blussen. Het kan zijn dat het vuur is aangestoken. Er waren meerdere brandhaarden en volgens Rijnmond had het bedrijf geen goede reputatie. Het weer nog, temperatuur stijgt zometeen snel. Het wordt tropisch heet vandaag, 30 tot 32 graden. Vanavond in het oosten en zuidoosten een aantal zware buien. Met ook kans op onweer, hagel en zware windstoten. Inderdaad.
2: Dan daalt de temperatuur. Hè, dankjewel. 14 vertragingen, dit zijn de drie grootste. De A12 Oberhausen Arnhem bij Velperbroek. Daar sta je best lang en dat duurt nog even tot 10 uur. 1 uur en 19 minuten. De A15 Nijmegen-Gorkum bij Geldermalsen. Daar wordt het verkeer omgeleid. 17 minuten. En de A67 Turnhout-Venlo bij Geldrop door een vrachtwagen met pech. Dat nog. Duurt ook nog even tot een uur of 10. 17 minuten vertraging.
3: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
4: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
6: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
7: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Jojo.
12: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
13: Helemaal los bij Ethos.
14: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Nivea en Labello, 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
15: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
15: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
17: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.

0: gezien als een van de beste duetten ooit. Ooit op plaat gezet of ooit plaatsgevonden. Het was Queen en George Michael. Tijdens de Freddie Mercury tribute concert was dat Somebody to Love.
1: Dit is de top 100 van het basispakket.
2: Samengesteld door jou.
0: Op nummer 80. Ook Inge zegt dat voor het basispakket George Michael, Somebody to Love met Queen. Met dit nummer op repeat maakt het niet uit hoe lang je in de file staat. Ja, ik zou maar net in die file staan op die vrijdagochtend. Goedemorgen, het is zover. De volle vrijdag van Veronica met een volle lijst. Oftewel de 100 meest aangevraagde liedjes van de afgelopen 2 weken. Wij genieten nog even na van het basispakket van de popmuziek. We kunnen al deze liedjes gewoon compact gaan begraven in een soort blackbox. En dan over 30.000 jaar weer opgehouden. Dan weet je gewoon, dit was het. Dit moet je horen. Volgens jullie, en we hebben daar de meest aangevraagd op een rijtje gezet. En het is een mooie lijst geworden. Die hoor je de hele dag tot 6 uur vanavond op Radio Veronica. Terwijl buiten de temperatuur langzaam zeker omhoog gaat. Gaan we hier even de kachel wat lager zetten. Of misschien zelfs de airco even aan. Want we gaan genieten van The Rolling Stones. Angie op nummer 79.

0: februari deden ze deze live hier op de gang. Ze bliezen alle deuren eruit hier. Dat was fantastisch. Ja, want er live bij zijn is ook beleven. Direct and Through the Looking Glass. Op nummer 78 in deze top 100 van de meest aangevraagde liedjes van het basispakket. En daarvoor op nummer 79, dat was alweer een tijdje geleden, de letter A. The Rolling Stones en Angie. En dan nu, nou, even de wijde broek aan, het is zover. Het is zover. Mag niet ontbreken, komt vaak voor in de app. Nee, mag niet ontbreken. Tuurlijk mag deze niet ontbreken. Het zijn de Bee Gees, Staying Alive, en die staan op.
1: Nummer 77.

0: gaspedaal naar beneden, zegt Stef in de app. Dat snap ik wel. Nirvana.
1: Wat is dat hier dan?
0: Ja.
1: Voor een pokkerherrie.
0: Kom op, jongens, wakker worden. En Smells Like Teen Spirit. En die vonden wij in deze lijst, die prachtige lijst van het beste uit het basispakket, op nummer 76.
2: 18 plus, speelbewust.
3: Ja.
4: Serieus?
3: Wat een geld.
5: 18.000. Godverdikke me.
6: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
6: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus, speelbewust.
8: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
9: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
10: Attap.
9: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
8: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
11: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Hey buurman.
14: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
15: Stef?
14: Ja?
15: Waar bel jij nu mee aan?
14: Je Ring videodeur. Ah, ja.
16: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
17: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
18: Thuisin, mooi wonen.
19: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
20: Zoveel money!
19: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
21: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
22: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
21: Nu tot wel €600 extra korting op Griekenland. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
23: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon.
0: Veronica Weerbericht. Ja, de temperatuur stijgt vrij snel. En vanmiddag is het landinwaarts tropisch heet met 30 tot 32 graden. De loop van de middag volgt een verkoeling in de kustgebieden door een westenwind. En er is er ineens bewolking met vanavond misschien wel onweersbuien. Zware buien met kans op onweer, hagel en zware windstoten. Kijk uit bij de barbecue. En 15 vertragingen van dit en drie langs zijn op dit moment. De A4 Den Haag Amsterdam bij het Liemers Aquaduct door een ongeval. Een kwartier. A12 Oberhausen Arnhem bij de IJsselbrug. 3 kwartier. En het verkeer wordt omgeleid op de A15 Nijmegen Gorkum bij Geldermalsen. De vertraging daar is nu 1 kwartier.
24: Gerard Ekdom.
0: De top 100 van het basispakket met Supertram.
23: Dit is Veronica.
0: Op
23: nummer 75.

0: You're coming along.
1: Och, wat een plaat, hè. Jay Epton's Cool. Het instrumentale intermezzo in het nummer is toch wel een van de meest iconische stukjes popmuziek ooit gemaakt.
2: Basispakket. Top 100.
1: Zou zomaar kunnen, hè? Je wel, hè? Het is ongelooflijk, maar deze plaat heeft daadwerkelijk een keer in de top 40 staan. Het was 1990. En hoe kwam dat dan? Nou, dat kwam eindelijk op CD. Dat had je toen, hè? Eindelijk op CD. Alle hits van Supertramp. Dat heeft als nog nooit gebeurd. Ze kwam een Greatest Hits uit. En om dat weer te promoten, dacht de platenmaatschappij, joh, laten we gewoon School opnieuw uitbrengen. En dat gebeurde toen ook. Iconisch nummer van een stel rasmuzikanten. Dat zegt Albert Mussen. Zo mooi en voor eeuwig, Marco van der Voorden. Irma Hermans, fantastisch nummer. Wat maakten ze vroeger toch goede muziek, zegt Peter van Deurs. Ja. En dit is dan wat er overblijft. Als je al die liedjes bij elkaar gooit en je houdt de meest gestemde over, krijg je deze top 100. Waarin de tijd is voor something completely different. We gaan even terug naar de 90s. Dus even een stap voorwaarts. En Justin heeft wat ingesproken bij
3: het
1: nummer.
3: Dit liedje hoort in een basispakket, omdat letterlijk iedereen dit kent.
1: Ja.
3: Kijk nou aan de jong, oud. Waar je ook komt, dit hoor je. En natuurlijk, dit blijft toch wel een goed nummertje die maar steeds in je hoofd blijft zitten.
1: Over welk nummer gaat het nou? Waar zou die het over hebben, die Justin? We gaan terug naar de 90's. Het is vrijdag. En waarom ook niet? Het is DJ Paul Elstak en Rainbow in the Sky.
2: Nummer 74.

Ook Pink Floyd werd disco. Ja hoor, iedereen ging overstag in de 70's. Zij deden dat ook, nummer 73. Another Brick in the Wall. En daarvoor op 74, het was DJ Paul Elstak. Rainbow in the Sky. Misschien vanavond, tijdens de onweersbui, maar even goed kijken. Het is het basispakket van de popmuziek. De top 100 daarvan, met zometeen na 10 uur. Marisa, ik doe er nog eentje voor je. Maar niet zomaar eentje. Nee, ga er maar even voor liggen. Cold Little Heart. Michael Kiwanuka op nummer 72.

weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: Albert Heijn?
1: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
2: Honda, the power of dreams.
3: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
4: De komende weken is het Happy's bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Kijk op ben.nl.
5: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
6: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
7: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
8: De OV-chipkaart gaat stoppen.

0: Stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
1: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
0: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
4: Yes, hij doet het.
5: Ja hoor, dat kan zeker.
6: Roger!
3: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Het derde en laatste deel van de boekenserie 60 jaar top 40 is nu verkrijgbaar. Verhalen achter de grootste top 40 hits uit de afgelopen 20 jaar. Met onder meer Ilse de Lange, Douwe Bob, Direct, Duncan Lawrence en Hannah May. 60 jaar top 40 deel 3. Nu in de winkel. Actie, Sans, casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle t-shirts. Sans.nl.
9: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
10: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
12: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies een mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
13: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
14: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
15: Gewoon even op BelSimpel kijken.
16: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo bel simpel kan het zijn.
17: Bel simpel zet de tijd op 10 uur.
18: Radio Veronica.
17: Met het nieuws. Het is 10 uur.
19: Goedemorgen, ik ben Marijke Ketel. De parlementaire enquêtecommissie Corona staat op het punt van beginnen. 9 weken lang gaat hij tientallen mensen in het openbaar horen over de besluiten die zijn genomen tijdens de pandemie. Denk aan het instellen van de avondklok. Viroloog Marion Koopmans is als eerste aan de beurt. En vanmiddag komt oud-minister Bruno Bruins langs. Bij een bedrijf dat brommobielen verkoopt in Numansdorp bij Rotterdam ligt dat, is vannacht een grote brand geweest. Tientallen brommobielen zijn daarbij verwoest. De brandweer houdt rekening met brandstichting omdat het hek rond het bedrijf open stond en het vuur op verschillende plekken is begonnen. En Lionel Messi gaat over 2 weken toch met Argentinië mee naar het WK-voetbal in Amerika, Canada en Mexico. Het was nog even spannend of hij mee zou gaan. Messi kampte onlangs met een hamstringblessure. Maar hij is dus op tijd fit om, net als Cristiano Ronaldo, het record van 6 WK-deelnames te pakken. Het weer dan, de temperatuur stijgt snel. Het wordt tropisch heet vandaag, 30 tot 32 graden. Vanavond in het oosten en zuidoosten een aantal zware buien met kans ook op onweer, hagel en zware windstoten.
20: Nou, dan weet ik dat vast. Dankjewel.
21: En dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Overdragingen, dit zijn de langste 3. De A4 Den Haag-Amsterdam bij Leidschendam, dat doe je er 12 minuten langer over. En de A12 Arnhem-Oberhausen bij Ouddijk, een vertraging van 1 kwartier. En tenslotte de A15 Nijmegen-Gorkum bij Brug over de Linge. Daar wordt het verkeer omgeleid en daarom doe je er daar 14 minuten langer over.
22: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
23: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar Busvan.nl.
24: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
23: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
24: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
0: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
1: Odido. Sportief?
2: Oké. Okay.
1: Betrouwbaar?
2: Oké. Okay.
1: En zuinig.
2: Oké. Shun.
1: Sorry?
2: Je zoekt een vakgarage occasion. En ik heb precies die ene die jij zoekt.
4: Vind jouw volgende auto bij jouw vakgarage of op vakgarage.nl.
5: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
4: Vind jouw vakgarage occasion op vakgarage.nl. Of bij jouw lokale vakgarage.
25: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
26: Chris?
27: Ja?
26: Hoef jij niet te werken vandaag?
27: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
26: Dus, heb je nu...
27: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
26: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
28: Jij

0: zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
2: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Oranje

0: je ochtend zit geramd met de eco-rockers van Coldplay.
1: Dit is de top 100 van het basispakket.
2: Samengesteld door jou.
0: En de lievelingskleur van Chris Martin. En dat blijft yellow. Liedje werd geschreven in slechts 10 minuten in Rockfield Studios in Wales. En even voor de duidelijkheid, dat is de boerderij waar Queen onder andere Bohemian Rhapsody schreef. En Oasis maakte daar Wonderwall. Dus ik denk dat je wel kan stellen dat dat geen gewone opnamestudio is. Het is een soort van, ja, een soort van Hogwarts voor rockbands, hè. Waar ze in de ruige natuur de ene naar de andere hit tevoorschijn toveren. Good morning, warm welkom. Je bent op de juiste plek om je vrijdag te starten. Want bij Radio Veronica tel je niet alleen af naar het weekend, maar ook naar de beste muziek aller tijden. Marisa meldt zich met zometeen de ultieme wens van John Lennon. De dromen van Fleetwood Mac naar de man, de myth, de legend, David Bowie op Soissons Neuf.

John Lennon, Imagine, op nummer 68 in het top 100 van het basispakket. Toch wel een van de mooiste pleidooien voor wereldvrede ooit op plaat gezet. En nog steeds super actueel, hè? Dat is misschien wel het meest trieste. Maar Julian Lennon, dat is de oudste zoon van John Lennon, ja, die had eigenlijk best wel veel moeite met dit liedje. Hij zei ooit in een interview: mijn pa kon luidkeels tegen de wereld over vrede en liefde praten, maar hij kon het nooit tonen aan de mensen die het meest voor hem betekenden. Ja, dat is ook wel een beetje uitgebreid gedocumenteerd, de manier waarop John Lennon met zijn familie omging. Hij sloeg zijn vrouw, hij liet zijn gezin natuurlijk in de steek voor Yoko, en hij negeerde zijn zoon vervolgens 12 jaar lang. Er was gewoon totaal geen contact. Dus die man die had ineens geen vader meer. Paul McCartney die zag dat allemaal gebeuren en die vond dat zo ontzettend zielig. Die heeft Hey Jude toegeschreven, speciaal voor deze Julian. En die heeft die vaderrol vervolgens ook opgepakt. Dat is toch wel heel lief, hè? Want een man met een hart van goud is dat dan toch ook. Maar ik kan me voorstellen dat er heel wat therapie voor nodig is geweest voor Julian om dat allemaal een plek te geven. Het kan toch een beetje steken als zo'n man dan zingt over wereldvrede. Dat hij zingt: jongens, wees lief voor elkaar. Toch een beetje practice what you preach, vind je niet? Het is de top 100 van het basispakket. Tot 6 uur vanavond tellen we af naar de beste tracks ooit gemaakt. Met op nummer 67, Anouk.

En dan lekker uit je dak op deze van Anouk. Door de Nobody's Wife op nummer 67 in de top 100 van het basispakket. Oh, zo meteen een liedje om even heerlijk bij Van de Radar te verdwijnen. Oh.

0: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
1: Kom maar verder.
0: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
1: Hij is weer klaar.
0: QuickFit en weer verder.
2: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
3: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
4: Klopt, minstens 2 dagen per week.
3: En jij?
5: Ik meestal maar 1 keer per maand.
3: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
5: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
3: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement... en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
6: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je... Vertrouwd sinds 1999.
7: Hé, hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
8: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK, hou vast voor ondernemers.
6: Vertrouwd sinds 1999.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app, met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen, vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
11: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Hey buurman.
13: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
12: Stef?
13: Ja?
12: Waar bel jij nu mee aan?
13: Je Ring videodeur. Ah, ja.
14: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
11: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
15: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
16: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en score nu jouw WK-merjas. Met je favoriete spelen achterop en speciale juichsjaal voor slechts 9,99.

0: Target. En de verkeersinformatie door Flitsmeister. 13 vertragingen op dit moment. Dit zijn de langste drie. De A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk, daar doe je er 12 minuten extra over. En de A15 Nijmegen-Gorkum bij Waddenooien, daar wordt het verkeer omgeleid. Je mag daar 10 minuten aansluiten. En tenslotte de A28 Amersfoort-Zwolle bij het Harde, een kwartier extra.
1: Dit is Radio Veronica.
2: Het station van Gerard Ekdom.
1: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
2: En nu
1: Marissa.
2: Met de beste muziek aller tijden.
3: Dit is Veronica.
2: Nummer 66.

0: Hé hey Marisa, ik zie dat iedereen van de wereld van de scene aankomt. Daar ben ik super blij mee. Vooral mijn collega Jelle, die is daar super gaan van. Dus Jelle, dit is het jou.
1: Nummer 65.

is het basispakket. De basis van je muzikale opvoeding. Veronica. Nummer 63.

voorstellen op een warme dag als dit. Dat je denkt, ik heb wat voor koeling nodig. Nou, die heb ik zojuist geboden, hoop ik, in de vorm van dit liedje dat gewoon herfst schreeuwt. Als je dit hoort, dan vallen toch de blaadjes van de bomen in plaats van dat de mussen dood van het dak vallen als vandaag. De Ver voor je, Bittersweet Symphony. Op nummer 63 in Veronica's top 100 van het basispakket. Hey Marisa, lekker weertje. Heb jij een lekker zomerplaatje voor me? Bijvoorbeeld The Sun is Shining van Funk, Star Deluxe en Bob Marley, appte Michel. Dat zou ik heel graag draaien. Ja, dat had heerlijk bij het weer gepast. Maar nee, want we zitten midden in een hitlijst tot 6 uur vanavond. Top 100 van het basispakket. Met de prachtige classics zoals deze.

0: moet het mooi zijn, hè? Dat je wordt geboren met zo'n groot talent dat je op deze manier je gitaar ervan langs kan geven. De legendarische Mark Knopfler en zijn fantastische band. Dire Straits, The Sultans of Swing bij Radio Veronica op nummer 62. In het top 100 van het basispakket. Tot vanavond 6 uur bij je. Hey, zometeen heb ik toch wel, ja, ik denk misschien wel het beste Nederlands product. Luister, dat is deze.
1: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
2: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
1: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
3: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
4: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
5: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie, 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
6: Het is niet normaal meer.
7: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
5: En dit weekend extra goedkoop, Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
8: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.

0: Keukenkampioendivisie, de spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
1: 18 plus, speelbewust.
2: Ja?
3: Serieus?
2: Oh,
3: wat een geld!
4: 18.000, wat verdikken we.
5: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus, speelbewust.
7: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido...

0: geldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palet Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Ontworpen in Zweden. Geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag t-shirts en korte broeken van onder andere Jack & Jones tot 40% korting. En printers tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
3: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
5: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
6: Voordat ik hier manager werd,

0: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
1: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 11 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Joost van der Stel. Alle seinen staan nu op groen voor rapper J om volgende week op te kunnen treden in het Gelderdome. Burgemeester van Arnhem ging gisteren al akkoord. En minister Van der Brink ziet nu ook geen reden om hem buiten de deur te houden. J deed ooit antisemitische uitspraken, maar volgens Van der Brink kan hij daar niet zoveel mee. De parlementaire enquête over corona is begonnen. En de eerste die wordt verhoord is viroloog Marion Koopmans. Zij vertelde dat het heel lastig is om in te schatten hoe snel een virus om zich heen grijpt. Ook als er weer een nieuw virus de kop opsteekt, kun je niet inschatten of het zich over de hele wereld verspreidt, zegt ze. Het WK voetbal in Amerika, Canada en Mexico is een groot doelwit voor cyberaanvallen, waarschuwt een cybersecuritybedrijf. Die vreest dat groepen uit Iran en Rusland kritieke infrastructuur, zoals energie- en watersystemen in de speelsteden, zullen aanvallen. En ook kan er gefraudeerd worden met tickets. En de grasmat van PSV is de allerbeste van Nederland, zeggen de aanvoerders van de eredivisieclubs. Daarmee wordt het veld van de Rotterdamse Kuip na 10 jaar onttroond. Maar het gras van Feyenoord is toch nog tweede. Johan Cruijff Arena maakt de top 3 compleet. Het gras van Telstar, dat is het allerslechtst. Veronica weer nog, het wordt 30 tot 32 graden.
4: Zo, ja, dus ik moet nog even verwerken dat de gasmat van Telstar zo slecht is, Joost.
3: Nee, maar goed, komend seizoen gewoon weer in de Eredivisie, dus gewoon nog een keer proberen.
4: Ik snap het wel, de helft van de tijd staan er natuurlijk ook nog gewoon koeien op de grazen. Joost, dankjewel. Dan het Radio Veronica Verkeer door Flitsmeister. 16 vertragingen waarvan dit de 3 langste zijn. De A12. Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk inmiddels 17 minuten vertraging. En de A50 Arnhem-Os bij Ewijk een auto met pech en dat geeft je 50 minuten vertraging. En tenslotte de A59 Zonzeel-Os bij Maden 12 minuten extra.
5: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
6: Klopt, minstens 2 dagen per week.
5: En jij?
6: Ik meestal maar 1 keer per maand.
5: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
6: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
5: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
7: Zomerse topdeals bij Van Haren. Shop nu kindersandalen al vanaf 9,99. In de winkel of op vanharen.nl. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
8: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
9: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
10: Attentie alsjeblieft. Let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
11: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
12: Nog een keer! Papa, sneller!
13: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
14: Het is Bol 10.000 met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. T-shirts en korte broeken van onder andere Jack & Jones tot 40% korting. En printers tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
15: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
16: Hebbes.
17: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
18: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Campina Lang Lekker, een literpak, 89 cent. En Nescafé en Starbucks Dolce Gusto koffiecapsules, 2 dozen, 6,99. We doen met je mee, Plus.
19: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
20: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
1: Radio Veronica. Marisa.
16: Dit is Veronica.
1: Nummer 61.

is het basispakket. De basis voor je muzikale opvoeding. Veronica. Nummer 60.

0: way to heaven.
1: Briljante scène uit de film Wayne's World, ken je hem nog? Wayne heeft dan eindelijk heel veel geld en dan stapt hij een gitaarwinkel binnen om een nieuwe te kopen. Hij pakt er eentje op om hem uit te testen. Hij speelt een liedje, namelijk Stairway to Heaven van Led Zeppelin. En dan grijpt de verkoper in en die wijst op een bordje waarop staat No Stairway. En dan zegt hij No Stairway, deny!
2: Basispakket. Top 100.
1: Ja, even een klein luikje openen. Die fantastische film uit het begin van de jaren 90. Wayne's World, Party Time, excellent. Doet wel een beetje pijn als ik Stairway to Heaven aan mijn kinderen laat horen. En ze voelen er niets bij, dat appt Romy Wouters. Ah ja, dat snap ik wel een beetje. Is het toch mooi om die liefde voor bepaalde muziek samen te kunnen beleven, hè? Maar ja, elke generatie heeft recht op zijn eigen hits. Dus ja, er komt gewoon een tijd waarin dit liedje gewoon niet meer hoog zal eindigen in de hitlijsten. Maar tot die tijd staat Led Zeppelin gewoon keurig op nummer 60 in de top 100 van het basispakket, want voor de duidelijkheid, daar luister je naar. Goedemorgen, het is Marisa door je antenne. Klaar om je favoriete classics uit te serveren. Zometeen de band van de broers waarvan één over de ander zei: hij klinkt als Adele die in een emmer staat te schreeuwen. Nou, deze feestplaat bij uitstek van Earth, Wind & Fire. Dit is September op nummer 59.

0: Nee, ik denk dat het gewoon dit prachtige liedje is van Oasis. Wonderwall hier bij Radio Veronica. En die staat op, even spieken, nummer 58 in de top 100 van het basispakket. Waar je zometeen op nummer 57 hoort. Stop me now. I'm having such a good time.
1: I'm having a ball. Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies een mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
3: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
6: 18 plus, speelbewust.
7: Ja!
8: Serieus?
7: Oh,
8: wat een geld!
9: 18.000, godverdikke me.
10: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
10: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
12: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
13: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In 1 app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
12: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
14: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
15: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
16: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
17: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
15: Nu tot wel €600 extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
18: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon.
0: Ja, zon en wolken in de mix vandaag en het wordt zo'n 30 tot 32 graden. Prachtige zonnige dag verder in een heleboel gebieden, dat wel. Maar vanavond ontstaan in het oosten en het zuidoosten een aantal zware buien met kans op onweer, hagel en zware windstoten. En code geel, het woord code geel is daarbij gevallen. Maar goed, we natuurlijk niemand onnodig bang maken, maar... Weet je het vast. Dan het Radio Veronica verkeer. 19 vertragingen in totaal. Ik heb voor jou een samenvatting gemaakt van slechts 3. De rest kan je natuurlijk checken in de Apple Flitsmeister. De A2 Maastricht-Noord-Eindhoven bij de Hocht. Ongeluk gebeurt 32 minuten extra. En de A27 Utrecht-Gorkum bij Everdingen 3 kwartier door voorwerpen op de weg. En tenslotte de A50 Arnhem-Os bij Paalgaven 1 uur vertraging.
7: Dit is Radio Veronica.
19: Het station van Gerard Ekdom.
7: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
19: En nu
7: Marissa.
19: Met de beste muziek aller tijden.
20: Dit is Veronica.
19: 57. Nee.

gemaakt. Ze heeft zichzelf totaal onsterfelijk gemaakt. Als soulvolle popprinses hoorde Amy Winehouse met Back to Black. Op nummer 56. In de top 100 van het basispakket hier bij Radio Veronica. Liedje voor liedje dichterbij een splinternieuw weekend. Ja, en de officiële meezingmedaille die gaat vandaag toch wel naar Meatloaf hoor. Op nummer 56, Paradise by the

Angelina uit Dirksland. Paradise bij de Dashboard Light. Die heb ik vroeger nog eens geplaybacked met een vriendinnetje op de lagere school. Even stand je hart hier in de taxibus. Ik denk dat je niet de enige bent, want dit is natuurlijk gewoon de ultieme meezinger. Meatloaf en Paradise bij de Dashboard Light op nummer 55. Bij Radio Veronica. In het basispakket. Dat wil zeggen, de grootste hits uit het basispakket. Die hoor je hier tot 6 uur vanavond. En we noemen dat de top 100 uit het basispakket. Nou, de volgende, dat is echt een ongelofelijke kippenvelplaat. Hans Weers zegt erover, dit is live, zo briljant. Sascha Geertman, een van de mooiste nummers aller tijden. René Klomp, kippenvel every time. En dan nog Denise Overwater. Dit is zo'n enorm indrukwekkend liedje. En ik ben het eigenlijk wel met haar eens. In

0: Uit onderzoek van het ON-RIVM blijkt dat Nederlanders steeds vroeger beginnen aan de vrijdagmiddagborrel. De meest genoemde reden hiervoor is het radioprogramma van Gerard Ekdom en Rob Stenders.
1: Yeah! Ook met een vliegende start je weekend in? Luister naar Stenders en Ekdom.
2: Toptalenten.
1: Vanmiddag vanaf 2 uur op Radio Veronica.
3: Veronica. Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
6: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
4: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Tip om je lunch-app te spijzen? Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
8: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
9: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
10: Het is al even geleden, maar bezig.

0: weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
5: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van: er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelf nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen: hé, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.

0: vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
2: Gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: BelSimpel zet de tijd op 12 uur.
5: Radio Veronica.
4: Met het nieuws. Het is 12 uur.
6: Het is 12 uur.
7: Nou ja, bijna dan.
6: Oh, het is niet eens 12 uur.
7: Nee, het is 2:12. Ach, goedemiddag, toch. Het carnaval heeft een grote rol gespeeld bij de verspreiding van corona in Brabant. Maar volgens viroloog Marion Koopmans was het carnaval verbieden een stap te ver.
6: Nee hoor.
7: Het virus was namelijk nog niet ontdekt in ons land, zei ze bij de enquêtecommissie. En in heel Europa ging het nog maar om enkele tientallen gevallen. De politie heeft in Utrecht op twee plekken een inval gedaan in een groot witwasonderzoek. Bij een woning en een autobedrijf, een autoverhuurbedrijf, zijn auto's, contant geld en luxe kleding in beslag genomen. Volgens de politie werden autoverhuurbedrijven vaker door criminelen gebruikt voor het witwassen van geld en het leveren van auto's voor misdrijven. Het Openbaar Ministerie eist €8 miljoen van oud-profvoetballer Quincy Promes. Hij zou dat bedrag hebben verdiend met drugsmokkel. Justitie wil ook €62.000 afpakken van zijn neef en medeverdachte. Beide waren niet bij de zitting in Amsterdam. Promes zit momenteel in voorarrest. En in het Utrechtse Huis ter Heide is een peuter haar teen kwijtgeraakt na een ongeluk op een glijbaan van McDonald's. Het meisje raakte gewond bij de glijbaan en in het ziekenhuis moest haar teen eraf, meldt het AD. McDonald's laat weten geschrokken te zijn en heeft de glijbaan gesloten. Veronica weer, het wordt tropisch warm met vanavond in het oosten en zuidoosten een aantal zware buien met kans op onweer, hagel en flinke wind. En tot die tijd wordt het zo'n 32 graden.
6: En dan Veronica Verkeerde Flitsmeister. Mag daar trouwens ook doorheen praten, Joost?
7: Oh, als je, vind ik wel leuk.
6: Als je ergens niet mee eens bent of zo. File op de A12 Arnhem richting Duitsland. 19 minuten voor de grens. Dan de A27 Utrecht-Gorkum tussen Everdingen en Noordeloos. 37 minuten.
7: Vind ik veel.
6: En de A50 Arnhem-Os. Vanaf de Tacitusbrug 50 minuten door een auto met pech.
4: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
8: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar Busvan.nl.
9: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
8: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
10: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
11: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
10: Oh, Otrium?
11: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
12: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
13: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
12: Ai, de man met de hamer.
13: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
14: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
15: Alleen vandaag 10% extra korting op merken zoals New Balance, Levi's en meer.
16: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
17: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
18: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
19: Joehoe!
18: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
20: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
5: Radio Veronica.
21: Sander Hoogendoorn.
22: Dit is Veronica.
21: Je luistert naar de top 100 van het basispakket.

0: op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele

0: Elton John.
1: Het basispakket.
2: De beste muziek van A tot Z.
0: En Your Song, deze was speciaal voor jou. Maar ook voor jou. En voor jou. En voor jou. En you get an Elton John song. En you get an Elton John song. Jij ook. Nou, het is wel echt een klassieker. Hij stond op nummer 52 in de basispakket top 100. En daarvoor op 53 Queen en David Bowie met Under Pressure. Legde gelijk wat druk op de ketel bij Sandy. Die heeft gereageerd. Die heeft even iets ingesproken via de Veronica WhatsApp.
3: Hey Sander.
0: Hoi.
3: Hoezo kan Under Pressure nu al aan de buurt zijn? Wie heeft dat lijstje gemaakt? Dat kan niet. Hij hoort op nummer 1.
0: Oh.
3: Het is in ieder geval mijn nummer 1. Fijne uitzending en ik ga weer genieten van het basispakket. Het is geweldig.
0: Nou, dat is
3: doei,
0: leuk.
3: Doei.
0: Ja, je kunt het inderdaad niet mee eens. Ja, wie heeft het lijstje gemaakt? Je kunt je wenden tot r.senders. Nee, grapje. Nee, dit lijstje heb jij in principe gemaakt. Dit zijn namelijk de 100 meest aangevraagde platen in de afgelopen 2 weken van het basispakket. Die hebben we in principe gewoon copy-paste in het Excelletje. En daar is deze top 100 uitgekomen. Dus je kunt het er niet mee eens zijn, maar democratie is de dictatuur van de meerderheid. Zometeen Jolene, Dolly Parton op nummer 50. Maar eerst op 51, AC/DC. Het is Sander hier.
2: Sander Hoogendoorn.
0: Ja, hallo.

van wie die truck is daar. Dat is Sander's truck. Dat zegt Anton Kremers via de Veronica app. Eer wie hier toe komt. Dat is gewoon een hele goede grap. Dankjewel Anton voor je berichtje. Dit is Dolly.

0: Ja, de appbox die ontplofte daadwerkelijk. Bruno, Brothers in Arms, een zalige plaat. Monique die zegt, voor hen die vielen, een prachtig nummer. En Johan Reuvers die zegt, op 11 in de auto, kippenvel. Nou, hij stond op 49, deze Brothers in Arms. Maar ik denk dat je standje 11 bedoelt. En ik vind het heel vet dat jouw autoradio tot 11 gaat. Want 11 is harder dan 10. Zometeen op Veronica, meer basispakket top 100. Coldplay komt eraan, Viva La Vida. Maar eerst daarvoor Tracy Chapman.
1: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AHA volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
2: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
3: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
4: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Adtap. Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
3: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
5: Mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies in mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
6: Zo, een goal van Wesley Sneijder. Onze record international.
7: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
8: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Nu bij Scapino, WK-deals met kortingen tot 50%.
9: Hey buurman.
10: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
9: Stef?
10: Ja?
9: Waar bel jij nu mee aan?
10: Je Ring, videodeur. Ah. Ja.
11: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
12: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
13: Zoveel money!
12: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
14: Jongens, eten!
15: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
16: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
17: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
18: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten, nu 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
0: Hartstikke druk op de weg, 129 kilometer om precies te zijn. Dit zijn de drie langste. De A2 Utrecht-Sertogenbosch vanaf Geldermalsen, 27 minuten. 3 kwartier vertraging op de A27 Utrecht-Gorkum, dat is vanaf knooppunt Everdingen. En de A50 Arnhem-Oss vanaf de Tacitusbrug, 28 minuten vertraging. De rest van de files vind je allemaal in de app van Flitsmeister. En ze zijn korter dan 25 minuten.
19: Dit is Radio Veronica.

0: Basispakket.
1: Top 100.
2: Leven het leven met het basispakket top 100 op deze lekkere snikhete vrijdag. Het is 29 mei 2026. Het is Sander Hoogen nog niet hier, maar bijvoorbeeld ook Mike die zegt... hoe lang heb ik wel niet gedacht dat Fast Car gezongen werd door een man? Ja, ik was dat ook op het begin. Ik dacht, gewoon een vent. Gewoon een shag-rokende vent. Nee, het was gewoon Tracy Chapman. Fast Car op 48 in de basispakket top 100. We hadden dus de hele week het basispakket waarin we eigenlijk onze cd-kast een beetje aan het uitzoeken waren. En bij iedere plaat vroegen we ons af, heeft dit nou eeuwigheidswaarde? Moeten we dit doorgeven aan de volgende generatie? Moet dit in die tijdscapsule? Dat als aliens het 250 jaar later vinden, dat ze dan denken, zo, die mensen, die aarde, die hadden een partij smaak? Dat moet het een beetje zijn eigenlijk. Nou, dat is volgens mij goed gelukt. En daar hebben we dan weer de 100 meest aangevraagde liedjes van de afgelopen 2 weken gepakt. En die in de juiste volgorde gezet. Even kijken wat er nog meer binnenkomt. Johan die stuurt een foto met bewijs dat hij echt een standje 11 heeft op zijn autoradio. Dat waardeer ik zeer, dankjewel. Lieke die zegt, geweldige plaat van Coldplay draaide je net. Viva la Vida, aantal keren mogen zien. En in deze plaat zorgt toch elke keer weer voor kippenvel. Karin, er is ook een mooie videoclip bij opgenomen in Den Haag met Anton Corbijn. Pieter gaat er lekker op. Blijft goed dit, altijd harder als deze komt. En tot slot Mathieu, die zegt een meesterwerk. Het blijft goed en er komen mooie jeugdherinneringen naar boven. Ja, die komen de hele dag denk ik nog wel voorbij. Want het is een grote trip down memory lane. En buiten is het 29 graden. Maar binnen zit Sander Hoogendoorn met November Rain. Guns N' Roses.

0: je dit geluid?
1: Vanavond, als het goed is. We snakken allemaal naar een beetje November Rain, of Mei Rain in dit geval. Guns N' Roses in de basispakket top 100. We zijn aangekomen bij nummer 46. Of nee, we zijn aangekomen bij nummer 45, want 46 was Guns N' Roses. Nummer 45 is The Police met Every Breath You Take. Maar Sting had denk ik liever gehad dat ik de versie van P. Diddy had gedraaid. Dat zit zo. Diddy, toen nog bekend als Puff Daddy, die sampled het zonder toestemming van Sting. En toen kwam de muziekpolitie om de hoek kijken en die zei, of je moet het liedje offline halen. Of nee, dat was te stom, nog niet eens offline toen. Maar gewoon die cd's uit de winkel halen. En dat mag dan niet meer. Of je betaalt mij €2000 per dag. En dan mag je, laat maar zeggen, alle opbrengsten die jij met het liedje behaalt, mag je zelf houden. We gaan even bij Sting checken of dit ook echt klopt.
2: Is it true that Diddy has to pay you $2,000 a day because he didn't ask permission to sample Every Breath You Take?
3: Yeah.
4: Wow.
5: For the rest of his life.
4: Wow.
6: No,
4: I read that before. That is
6: not true, is it?
5: We're very good friends though.
1: Ja, ik zou ook goede vrienden met Diddy zijn als hij meer €2000 per dag geeft. Ik weet niet of er nu nog steeds goede vrienden zijn, hè, met alles wat er nu speelt. Ik denk het niet. Every Breath You Take van The Police in het basispakket op 100 op Radio Veronica.

0: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
1: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
0: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
2: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
2: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
4: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
6: Dance Valley. Holland's biggest dance festival. With Charlie Lonois en Mental Dio, Hardwell, Calvin Harris, Outsiders en Fisher. Full program and tickets, dancevalley.com. De keukenkampioendivisie, de spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
7: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
8: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan, topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
9: Nog een keer! Papa, sneller!
10: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
8: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palet Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
12: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
13: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
14: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
13: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
14: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
15: Ga je trouwen?

0: jouw allermooiste pak op maat. Vind je bij Roka.
1: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
2: Kom maar verder.
1: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
2: Hij is weer klaar.
1: QuickFit en weer verder.
3: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
4: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
5: Nu bij Gamma, 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: 18 plus, speelbewust.
7: Ja? Echt serieus?
8: Wat een geld.
9: 18.000, godverdikke me.
10: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: Drie sterren slot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
13: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
14: Radio Veronica.
15: Met het nieuws. Het is 1 uur.
16: Goedemiddag, ik ben Joost van der Stel. Als er weer zoiets aankomt als corona, dan zijn we niet goed voorbereid. Dat zei viroloog Marion Koopmans bij de parlementaire enquête. Toen het coronavirus uitbrak, moesten we voor elk onderzoek eerst subsidie aanvragen, zegt ze. Als voorbeeld noemt Koopmans ebola. Nederland zou de uitbraak daarvan in Afrika niet serieus nemen. Bij het uit de hand gelopen anti-AZC-protest in Uithoorn zijn gisteravond twee betogers opgepakt. Eentje komt uit Gouda, dat is een uur rijden. Uithoorn wil 250 asielzoekers opvangen in een oud kantoorgebouw. En voor- en tegenstanders van dat plan gingen de straat op. Ook PVV-leider Geert Wilders was daarbij. Veilig Verkeer Nederland is boos over het plan van het kabinet om verkeersboetes te verhogen. Volgens de minister is de verhoging nodig omdat er door inflatie begrotingsproblemen komen. Veilig Verkeer vindt dat de kaspekken de verkeerde motivatie is en wil liever meer flitspalen om de pakkans te vergroten. En in het Brabantse Vught heeft de politie bij een verkeerscontrole ruim €110.000 cash gevonden in een plastic tas. Die lag onder een stoel in een huurbusje. De chauffeur daarvan werd opgepakt. Hij is intussen wel weer vrij, maar hij moet wel met een goed verhaal komen. De politie denkt dat hij geld wilde witwassen. Veronica weer, er zijn zonnige perioden, maar ook kans op onweersbuien. Het is drukkend warm. Het wordt maximaal 32 graden.
17: En dan, Veronica, verkeer door Flitsmeister. Je zou maar in de file staan met dit weer. De file op de A2 Utrecht-Sertogenbos vanaf de Lingebrug, 23 minuten. Een uur vertraging op de A27 Utrecht-Gorkum. Dat is vanaf knooppunt Everdingen. En de A28 Amersfoort-Zwolle vanaf het Harde, 21 minuten vertraging door een auto met pech.
18: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Calvé sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.

0: bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller,
0: ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
4: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op Celesta.nl.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Score nu zomer- en lentedekbedden met 20% korting op Celesta.nl.
6: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
7: Nu bij Quantum, tot wel 60% korting op alles voor je tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. T-shirts en korte broeken van onder andere Jack & Jones tot 40% korting. En printers tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
9: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid. En ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
10: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip.

In dit geval de Summer of 43, want daar stond hij op. En daarvoor op 44 de Beach Boys en God Only Knows. Of misschien wel de Summer of 57. René die is namelijk aan het luisteren en die zegt de top 100 van het basispakket op mijn 57ste verjaardag. Alleen maar goede nummers die ik stuk voor stuk erg waardeer. Groetjes van de rock'n'roll trucker René. Van harte gefeliciteerd René en hij is inderdaad speciaal voor jou op deze vrijdag uitgezonden. Ik wilde eerst er op donderdag doen, zei ik ja. En ineens op vrijdag, ja. Misschien wel, wel leuk als we zijn verjaardag doen. En vandaar. Richard die zit ook te genieten van achter zijn computer met zijn Daibo Lemo Writer in zijn hand. Lekker de hele dag spullen labelen. Heerlijk.

Ze zullen ze morgen dan ook wel doen. Ze treden namelijk morgenavond op voorafgaand aan de finale van de UEFA Champions League. Een soort halftime show. Maar dan niet met halftime, maar een soort pre-show noem je dat dan eigenlijk. Dat gaat gebeuren in de Puskas Arena. Wie is er niet langs gereden? In het Hongaarse Budapest. En de finale zelf is tussen Arsenal en Paris Saint-Germain. En ik ben toch wel blij dat de Killers die pre-show doen. Want het had ook deze kunnen zijn.

Postcast Arena. Have a nice match. Toch blij dat het de Killers zijn. Simon & Garfunkel en The Sound of Silence op Radio Veronica. In het basispakket op deze heerlijk zonnige vrijdag. Vanmiddag is het drukkig warm, drukkend warm. Met landinwaarts maximaal tussen de 28 en 32 graden. In het noordwesten en aan zee is dat minder heet. En vanuit het westen treedt later verkoeling op. Met misschien ook wat regen. Dus eerst regen, wij eerst zonnestralen en vanavond regen.

0: En het regent ook goede muziek op Radio Veronica. We zitten namelijk in de basispakket top 100. En daarom heb je zometeen Eminem met Lose Yourself. Maar eerst een plaat van bijna 14 minuten lang. Kun jij raden welke dat is?
1: 18 plus, speelbewust.
2: Ja.
3: Serieus?
2: Oh,
3: wat een geld.
4: 18.000, godverdikke me.
5: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
5: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
7: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
7: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
9: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
10: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: Altijd alles netwerk. Ziggo.
1: Passie voor techniek? Mooi. Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle Hanap vacatures op werkenbijhanap.nl.
2: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
3: Wil jij je fitter voelen, beter slapen, misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suikerchallenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
2: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
4: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld?
5: Vakantie natuurlijk.
4: Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.

0: Kost slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
1: Nu tot wel 600 euro extra korting op Curaçao. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
2: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon.
3: Nou, dankjewel, want het is heel lekker weer. Veronica verkeerd door Flitsmeister vielen op de A2 Utrecht-Sertogenbosch tussen Culemborg en Waardenburg 34 minuten. De A12 Utrecht-Arnhem tussen Wageningen en Oosterbeek 26 minuten door een ongeluk. En de A27 Utrecht-Gorkum tussen Everdingen en Noorderloos 30 minuten. Nou, dan pak je in ieder geval die hele Telegraph Road even mee van 14 minuten.
4: Dit is Radio Veronica.
2: Het station van Wout en Frank.
4: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
2: En nu. Sander.

0: Prachtig, tot de allerlaatste seconde, Dire Straits.
1: Het basispakket.
2: De beste muziek van A tot Z.
0: En Telegraph Road. Eigenlijk een gemis dat wij niet ook aan de Telegraph Road zitten. We zitten natuurlijk in hetzelfde gebouw als de Telegraaf. Het is gewoon de basisweg. Jet, die gaat helemaal los via de Veronica app. Die zegt, wat geweldig dat jullie mijn favoriete lied alle tijden draaien. Voor mij is Telegraph Road niet zomaar een lied. Het is een ultimate masterpiece. Gerald, die zegt, telkens als ik dit nummer hoor, dan ben ik er weer. Dit nummer live mogen horen, nu weer kippenvel. Pim, die zegt, knetterhard, een feest voor de speakers. Dire Straits en ook een feestje dan voor je oren. Fijn weekend, goed. Pim uit Delden. Hanny is erbij, kippenvel, zo mooi. Telegraph Road, keihard aan, groetjes Hanny. En Evert Schouten, die zegt, een kathedraal van een muziekstuk. Een kathedraal van een muziekstuk. Zo'n beetje de Sagrada Familia dan, van de kathedraal, hè? Net een beetje te lang. Nee, hij is prachtig inderdaad, wat ik zei, tot de allerlaatste seconde. Zometeen in het basispakket in de top 100. Sommieu, dat is leuk dat ze zo hoog staan. Maar eerst, ja, als je een spiegel in de buurt hebt, kijk dan even goed in de spiegel. En zeg tegen jezelf, jij kan het. Jij bent de topper. Jij gaat het vandaag helemaal maken. Als er één moment in je leven is dat je het moet gaan maken, dan is het vandaag. Maar jij kan dat. Net als Eminem in 8 Mile.
3: Look, if you had one shot, one opportunity,

Ja, dit was alweer even geleden, deze Lose Yourself van Eminem. Inmiddels heeft hij ook een eigen spaghetti-keten. En die heet dan ook traditiegetrouw Mom's Spaghetti. Want daar zingt hij over in deze Lose Yourself. Eminem op Radio Veronica in het basispakket. In de top 100 die we alleen vandaag uitzenden, want daarna is hij alweer voorbij. 37, daar stond hij. En dit is 36 van Detroit. Gaan we toch een beetje naar het Detroit van Nederland. Den Haag. Daar komt de sommelier vandaan. Dit is Tonight op 36 in de basispakket top 100.

0: Zomieu op Radio Veronica en Tonight. Ja, vanavond inderdaad de nummer 1 van de basispakket top 100. Is het de basispakket? Het basispakket. Het is de top 100. Maar het basispakket. Dan is het de basispakket top 100. Ja, precies. Klinkt zo gek. Dan zei ik het toch goed.
1: De basispakket.
0: Sommier trouwens met Tonight. Jay die zegt, ik heb Sommier afgelopen maandagavond nog live gezien in Paradiso. Was erg vet. Ja, mijn ouders die houden er ook niet over op. Die hebben Sommier gezien in 013 in Tilburg. Omdat mijn vader, die was de vader van de zanger tegengekomen in de kroeg. Nou, je weet hoe dat gaat. Pilsie erin. Hé, hey, welke Pilsie? Hé, hey, mijn zoon speelt in een bandje. Oh, mijn zoon zit bij de radio. Wat leuk. En voor je het weet ben je bij een concert. Dus mijn vader had een vrijkaart gekregen voor het concert. Samen met mijn moeder ernaartoe. Nou, ze hebben het er nog steeds over. Het was erg goed. Veel plezier zometeen met meer de basispakket top 100 dus. Met de enige echte Rob Sanders.
2: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
3: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
5: Ah, chips.
4: Maak er een potje van.

0: Husky anders doet.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.

0: broodbeleg. Nieuw van Kips, Vega broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
1: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
2: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
1: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
3: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
4: Yes, hij doet het.
5: Ja hoor, dat kan zeker.
6: Chauffeur!
3: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam.

0: Wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
1: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
2: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
3: Dat bootje. Waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
4: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
3: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
7: Gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: BelSimpel zet de tijd op 2 uur.
10: Radio Veronica.
9: Met het nieuws. Het is 2 uur.
11: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam. Nederland was niet goed genoeg voorbereid op de uitbraak van het coronavirus. Dat zegt viroloog Marion Koopmans tijdens de parlementaire enquête over de coronatijd. Het lukte niet om sneller onderzoek te doen naar het virus. Er is wel veel van die tijd geleerd, maar het is niet genoeg om klaar te zijn voor een volgende pandemie, zegt Koopmans. Misstanden bij vruchtbaarheidsklinieken en spermadonoren moeten onderzocht worden, vindt de meerderheid in de Tweede Kamer, heeft Nieuwsuur uitgezocht. Dat programma had het vorige week over een vruchtbaarheidskliniek in Leiderdorp. Die werkte bewust met spermadonoren die te veel kinderen verwekten en loog daarover tegen de inspectie. En Europa moet oppassen met de handel met China. De relatie is niet meer houdbaar, zegt de Europese Commissie na een vergadering over oneerlijke concurrentie door China. Het land trekt eigen bedrijven voor. De commissie wil China wel te vriend houden omdat Europa afhankelijk is van grondstoffen. Dan het weer, zon en wolken. Het is drukkend warm. Op veel plekken 28 tot 32 graden. Aan zee al wat koeler. Daar ontstaan de eerste buien. Uiteindelijk vallen de zwaarste later vandaag met kans op onweer in het oosten. Verkeersinformatie, net als elke vrijdag eigenlijk. Al vroeg druk op de weg, zo'n 70 meldingen nu. Dit zijn de meest opvallende. A2 Maastricht-Eindhoven voor knooppunt Batadorp 25 minuten. Door een spoedreparatie is de linkerrijstrook dicht. Van de A12 Utrecht-Arnhem voor afrit Oosterbeek 17 minuten. Daar is een ongeluk gebeurd en de rechterrijstrook afgesloten. Druk is het ook op de A44 Amsterdam-Den Haag voor Wassenaar Centrum 25 minuten. Tot slot een pechgeval op de A58 Eindhoven-Breda voor Tilburg Centrum West. Een vertraging van 10 minuten.
9: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
12: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Lipton Iced Tea, 1 plus 1 gratis. En alle Klaverland van Plus kaasstukken, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
12: Financiering, inruil, levering, alles geregeld via busvan.nl.
14: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer, dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
15: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
16: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
15: Oh, Otrium?
16: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
17: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het.
18: En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, smint.
19: Boost yourself.
18: Alleen vandaag 10% extra korting op merken zoals New Balance, Levi's en meer.
20: Het derde en laatste deel van de boekenserie 60 jaar top 40 is nu verkrijgbaar. Verhalen achter de grootste top 40 hits uit de afgelopen 20 jaar. Met onder meer Ilse de Lange, Douwe Bob, Direct, Duncan Lawrence en Hannah May. 60 jaar top 40 deel 3. Nu in de winkel.
21: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
22: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
21: Dus waar moet je zijn voor de magic?
22: Joujou.
23: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
24: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
25: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
26: Hoppa!
25: Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
26: 3-sterren slot.
25: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
27: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.

0: De top 100 van het basispakket. Journey, Don't Stop Believing, nummer 35. In de studio zit ook Gert. Hallo Gert.
1: Hey Rob.
0: Je houdt de zaak in de gaten in Amsterdam. Ik zit op mijn zolderkamertje in Almere. Ik blijf altijd een leuke popquizvraag vinden. In Nederland nooit een hit. Journey, Don't Stop Believing. Wel in iemand anders' versie. Wie was dat?
1: Oeh.
0: Ik laat hem horen. Ken je hem?
1: Ik heb echt geen idee.
0: De beste vriend van de Sander Schimmelpennink.
1: echt geen idee, Rob.
0: Ja, Prezema.
2: De top 100 van het basispakket.
0: In principe heb je gelijk, hoor. Hoef je ook niet te weten. Vergeet het snel weer. Want de klassieke versie is toch die versie van Journey. Don't Stop Believing, nummer 35. James Da Testra. Kan je er plaats, zegt hij. En Marja Kiewicz heeft er ook voor gezorgd dat dit in de uiteindelijke afrekening staat. De lijst van de meest aangevraagde platen van het basispakket. De A tot en met Z. Nu dan weer keihard op een traditionele volgorde. De nummers 100 tot en met 1. We zijn bij 34. Daar staat Iron Sky van Paolo Nettini.
2: De top 100 van het basispakket.

lekker stevig baspartijtje ook, zeg hè. Uiteraard de albumuitvoering met Charlie Chaplin erin. Paolo Nutini en Iron Sky, Mirjam zegt, favoriet, zo mooi. Ik kijk zijn uitvoering op YouTube, af en toe zoveel emotie. En daar ga ik in mee. Het is prachtig, nummer 34 dus.

0: Klein steentje uit de wall. Another brick in the wall was dit. Kan probably none. En ik kan het tegenwoordig uitspreken. Ik ben op cursus Kamplebinam geweest. Ik moet het niet 3 keer uitspreken, want dan gaat het geheid een keer fout. Ik kan nog 1 keer proberen. Kamplebinam. Kom er aardig uit. Op nummer 32 staat deze van Pink Floyd. Op 33 dus Neil Diamond voor alle Carolines ter wereld. A Sweet Caroline was oorspronkelijk bedoeld voor Caroline Kennedy. Nu je er toch bent, Gert.
1: Ja.
0: Jij zegt Dirk Poot, die stuurt post waar je op hoopt. Wat zegt hij?
1: Nou, hij stuurt dat je even wegviel aan het begin van het nummer en of je even de titel nog kon herhalen.
0: Hierbij, Comfortably Numb.
2: Dit is de top 100 van het basispakket.

0: Die with a Smile, Lady Gaga en Bruno Mars. John Bottenheff die zegt, heerlijk nummer dit duo. Sharon Lee Bergholz die zegt, de collab of alle eeuwen. De beste ooit. De clip met sigaret slash de kleding en de muzikaal duo... tot en met een van mijn begrafenisnummers ook. Wel heel snel, Sharon. Jan-Willem Beunen die zegt, held van deze tijd. Ik denk het mooiste nummer van dit decennium moet in het basispakket. Charlotte Wesselius die zegt, het is het ultieme liefdesliedje. Ik ben het er helemaal mee eens. Het is fijn dat deze tussen de all-time klassiekers gekropen is... want hij is heel fijn en voor eeuwig. Lady Gaga en Bruno Mars, we moeten er heel even uit.
1: De reclame menu.
0: Tot zo.
2: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus... 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus... Aromaatje, pak je 250 gram, 1 plus

0: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline, 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
1: Mooi van Ethos.
2: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia collectie is er alleen dit weekend nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
3: Dance Valley, Holland's biggest dance festival. With Charlie Lonois and Mental Dio, Hardwell, Calvin Harris, Outsiders and Fisher. Full program and tickets, dancevalley.com.
4: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
5: Over half drie, we worden bijgepraat over het allerlaatste nieuws door de legend himself. Ziet er ons kalm, hij ziet.
6: Hoi Rob, goedemiddag. Het nieuwe plan van Israël om een groter deel van de Gaza-strook te bezetten is uitermate zorgelijk, zegt buitenlandminister Berendsen. Hij noemt het een verdere escalatie die niet past binnen de afspraken van het staakt het vuur in Gaza. De Israëlische premier Netanyahu wil het bezette deel in Gaza uitbreiden van ruim 50 naar 70%.

0: Nederlandse wegennet en ik hoef niet per se te weten of ik er zelf in sta.
1: Nee, want je zit veilig. Even denken. Het is behoorlijk druk, maar dat is het wel een beetje zo elke vrijdag en rond deze tijd. Al zo'n 70 files momenteel. Ik zal de drie meest opvallende even doornemen. De A2 Maastricht-Eindhoven. Voor knooppunt Bataldorp 26 minuten extra door een spoedreparatie. Dan de A28 Utrecht-Amersfoort. Tussen Den Dolder en Amersfoort een uur extra. Door een ongeluk zijn alle rijstroken dicht en wordt het verkeer via de op- en afrit geleid. Tot slot nog de A44 Amsterdam-Den Haag voor Wassenaar. 22 minuten komt door een ongeluk bij de afgesloten Corbulo-tunnel bij Leiden.
0: We hoeven er op de tunnel.

0: Wat een riffje. I can get no satisfaction. De Rolling Stones op nummer 30. Marco van der Stoop heeft ervoor gezorgd, onder andere, dat deze zo hoog staat in onze basispakket top 100 alle tijden. Ik ga eens even aan Gert vragen of hij het volgende intro thuis kan brengen. Gert?
1: Vertel.
0: Welk intro is dit?
1: Nothing Else Matters.
0: Ah, leuk dat je het zegt. Nee.
1: Oh.
0: Nee. Zal ik eens vertellen van wie het echt is?
1: Ja, graag.
0: Vader Abraham.
1: Wat?
0: Vader Abraham met het kleine café aan de haven. Ik zweer het. Zal ik het nog een keer laten horen?
1: Ja, graag.
0: Ja, dan gaat hij,
1: ja? Ja, joh.
0: Ja.
1: Oh, wat erg.
0: Nou, niet.
2: De avondzon valt over straten en pleinen. De gouden zon zakt in de...
0: Want eerlijk is eerlijk.
1: Ja. Ik hoor hem wel.
0: De jongens van Metallica hebben dat gewoon keihard gestolen van onze vader Bram, hè? Ja. Het kleine café aan de haven, ik vind het heerlijk dat je dat ook zei, dat is mooi. Overigens, van platenzaak.nl hebben wij toestemming gekregen om Metallica weg te geven. Black Album van Metallica. En als je de LP zou willen hebben, dan moet je even Metallica appen naar Veronica. Gaan wij ondertussen een beroemd liedje van de Metallica draaien. Daar aan het kleine café aan de haven, Nothing Else Matters, op 29.

0: Sorry, het blijft toch wel leuk, dit kleine café aan de haven nog eventjes van vader Abraham. Ik weet niet of hij in het basispakket staat. Er zijn nog een paar liedjes verkiesbaar voor het basispakket. Gaan we vanavond afmaken na 6 uur met onder andere Dennis Hoebe. En met Jannes Drop en Daniel, de allerlaatste liedjes voor het basispakket. Om het compleet te maken. Als je wilt weten wat er tot nu toe al in het basispakket staat. Ene Rob Stenders heeft keurig en braaf het hele basispakket bijgehouden. En in een Spotify-lijstje gezet. Vind je bij Veronica als je het linkje zoekt. Maar je kan het ook vinden bij Rob Stenders. Op zijn prachtige Spotify-account met heel veel lijstjes. Beetje raar om met de derde persoon enkelvoud over jezelf te praten. Eigenlijk. Joris, hallo, goedemiddag. Ja. Joris, zit die radio zacht? Oh, ja, kom op nou, wat gebeurt er allemaal, Joris? Hallo.
1: Hallo, goeiedag.
0: Hallo, Joris, hallo.
1: Hallo.
0: Er gebeurde net iets... Ja, ik niet. Maar dat geeft niet. Nee, daar gebeurde net iets heel bijzonders. Want wij gaven een LP weg van Metallica. En ja. ik vind het fantastisch. Want het is een soort staatsloterij. Honderden reacties in 5 minuten. En het is niet om op te scheppen, maar dat is wat. En jij komt daar ineens uitrollen, Joris. We bellen jou.
1: Nou, dat is leuk. Ja.
0: En er zat ook iets moois in, omdat jij dacht... ik hou hem gewoon niet zelf bij LP, maar ik ga hem aan iemand anders geven.
1: Ja, dat klopt. Mijn broer is morgen jarig.
0: Oh shit, en, dan weet hij het al.
1: Nee, maar ik denk niet dat hij Veronica luistert, helaas.
0: Oh, nee, ja, okay, dus het is een voordeel en een nadeel. Hij weet het dus nog niet.
1: Daarom. Ja, daarom. Nee, en wij zaten afgelopen weken terug uit Frankfurt in de auto... vanaf het Metallica-concert. En toen zei hij, ik wil die LP nu al een keer hebben.
0: Dus nee. Nee.
1: Jazeker wel.
0: Je meet het. Oh, wat goed. Ja, was het concert ook leuk? Ja, natuurlijk was het leuk.
1: Ja, super gaaf. Heel gaaf. Ja, zeker weten.
0: Heel wat prachtig dat hij dat dan hardop roept. En dat ik toevallig net op de radio zeg, ik heb een LP. Die we ook een beetje te danken hebben overigens aan platenzaak.nl. En dat jij morgen de mooie sier kunt maken.
1: Leuk. Gaaf.
0: Zie je? Ja. Ik vind het
1: heel blij mee worden.
0: Om met de E-team te spreken, I love it when a plan comes together.
1: Yes, zeker. Okay, mooi. Ja.
0: Nou, feliciteer hem ook namens ons. En laten we even af en toe Radio Veronica uitproberen.
1: Ga ik zeker tegen hem zeggen.
0: Is goed, Joris. Dankjewel. Hoi, hoi.
1: Hey, dankjewel.
0: Hoi. Hoi, hoi. Hoi. Platenzaak.nl heeft ervoor gezorgd dat morgen iemand heel gelukkig wordt op zijn verjaardag. En een cadeautje krijgt waar hij ook wat aan heeft. Metallica, The Black Album 29. Nothing Else Matters op 28. Coldplay.

0: 28 in de top 100 van het basispakket. Coldplay en Clocks. En als ik zo naar de Clocks kijk, ben ik bang dat we de reclame toe moeten. We zijn straks terug met meer. Basispakket 27, Robbie Williams en Angels. Tot zo.
1: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
2: Mijn internet, Veronica.
1: De nieuwe Opel Astra.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Hey, ik kan niet werken vandaag.
3: Hoezo?
2: Sorry, het is WK.
4: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu de zwarte Samsung Galaxy S26 Ultra 1 terabyte voor €1.399. Mediamarkt.
0: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
5: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
6: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
5: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
7: Hey jij daar! Het zijn nu vakantiegeld supersaleweken bij prijsvrij vakanties en je krijgt tot wel €600 korting.
8: Dus heb jij ook zo zin in vakantie? Boek dan nu je reis op prijsvrij.nl.
7: Prijsvrij vakanties, jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
9: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten, nu 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
8: Heb jij ook zo zin in vakantie?
7: Prijsvrij vakanties.
10: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
11: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
10: De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
12: Sportief.
13: Oké. Okay.
12: Betrouwbaar.
13: Oké.
12: Okay. En zuinig.
13: Oké. Okay.
12: Sorry?
13: Je zoekt de vakgarage Occasion. En ik heb precies die ene die jij zoekt.
14: Vind jouw volgende auto bij jouw vakgarage of op vakgarage.nl.
15: Tip om je lunch up te spijzen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
14: Vind jouw vakgarage occasion op vakgarage.nl of bij jouw lokale vakgarage.
16: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
17: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
18: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
19: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
20: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
21: Het is

0: Op 20% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
3: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celeste.

0: onze populairste dekbedden op Celesta.nl.
1: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AH volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44.

0: met het nieuws. Het is 3:00.
1: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam.
2: Hoi.
1: Nu Israël van plan is om een groter deel van de Gazastrook te bezetten, reageert buitenlandminister Berendsen bezorgd. Er is een staakt het vuur in Gaza, waar Israël over meer dan de helft controle over heeft. Duizenden gebouwen zijn sindsdien al gesloopt. En nu wil premier Netanyahu de zone uitbreiden. Minister Berendsen heeft het over een verdere escalatie. Premier Jette vindt ook dat ministers te snel een privévliegtuig nemen voor hun werk en belooft beterschap. RTL Nieuws ontdekte dat een reis van defensieminister Brekelmans naar Canada de duurste was, met €180.000. Er ging ook een lijnvlucht, maar dan had hij de ministerraad gemist. En vanwege kans op flinke onweersbuien gaat waarschijnlijk niet overal de avondvierdaagse door vanavond. Tochten worden mogelijk afgelast of ingekort, schrijven regionale media. Vooral in het oosten van het land kan het even noodweer worden. Kinderen die daardoor de avondvierdaagse niet af kunnen maken, krijgen toch een medaille. Het weer, het is nu al drukkend warm, 28 tot 33 graden, alleen aan zee wat minder. Op sommige plekken valt al een bui met kans op onweer. Dat worden er later vanmiddag en vanavond dus nog meer. Morgen veel zon, alleen in het zuidoosten nog een bui. Van noord naar zuid 22 tot 28 graden. Verkeersinformatie, behoorlijk druk al, meer dan 100 files nu. Dit zijn de meest opvallende: A2 Utrecht-Den Bosch voor Zaltbommel ruim een half uur. Dan de A12 Utrecht-Den Haag voor knooppunt Gouwen een kwartier door een eerder ongeluk. Weg is wel weer vrij. Heel druk is het op de A27 Utrecht-Breda voor Werkendam, 40 minuten extra. En nog drukker op de A28 Utrecht richting Amersfoort tussen Den Dolder en Amersfoort een uur extra. Door een ongeluk zijn 3 rijstroken dicht. Verkeer gaat via de af- en oprit, maar je kunt beter omrijden richting Amersfoort via Hilversum over de A27 en dan de A1. Tot slot nog drukte op de A44 Amsterdam-Den Haag voor Wassenaar, 20 minuten door een ongeluk bij de Corbulo-tunnel. Op de N434, die is helemaal dicht. Compleet overzicht bij Flitsmeister.
3: Nu bij Gamma, 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.

0: alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
2: Honda, the power of dreams.
3: Zo, een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
4: Het begint met de eerste stap. Neem die stap, Scapino.
5: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
6: Thuisin, mooi wonen.
4: Nu bij Scapino WK-deals met kortingen tot 50%.
7: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
8: Lekker zoet.
7: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar €1,95. Aldi.
9: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
10: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
7: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
8: Dat is nog eens voordeel.
7: Ja, dus... Aldi.
11: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt.
12: Joehoe!
11: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
13: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur.

0: tot 40% korting en printers tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
2: Hebbes.

0: waar je kunt besparen met Energie Direct. Let's go!
1: Dit is Radio Veronica. Het basispakket. Dit is Veronica. Je luistert naar de top 100 van het basispakket.
2: 27.

0: als ik hem op papier zie staan, heb ik er geen zin in. En als ik hem dan weer hoor, dan denk ik, wauw. Angels, Robbie Williams.
1: Basispakket. Top 100.
0: Nummer 27. Hebben de hele week ontzettend genoten van alle liedjes waar jullie mee aankwamen via het basispakket. Dit zijn de 100 meest aangevraagde. En we zijn er blijven hangen bij nummer 26. Daar vinden we Faithless Insomnia. Ik lees even een paar critici voor. Milan Tettero die zegt, die hoort gewoon bij je opvoeding. Zonder dit nummer geen opvoeding. Jasper Beijnen zegt, nog gezien op concert. Zie je, wat een energie. Ik ben blij dat mijn vader me muzikaal goed en breed heeft opgevoed. Natasja van Beek zegt, in één woord, waanzinnig. En ik zet hem heerlijk hard in de auto. Roy Keres zegt, je kunt niet stilzitten, al zou je dit willen. En Joyce Hendrik zegt, dit is echt mijn ultieme favoriete song. Hier heb ik zoveel leuke herinneringen aan. Die ene vakantie tijdens uitgaan en niet te vergeten. Het concert in het toen nog NMH. Faithless Insomnia.
2: Dit is de basis van je muzikale opvoeding. Het basispakket.
1: Op Radio Veronica.
2: Nummer 26. I never see.

hoop eigenlijk dat iedereen dit ooit heeft meegemaakt. Een live concert van Faithless. En liefst natuurlijk met de hele bezetting. Insomnia, Faithless staat nummer 26 op nummer 25. Landen wij bij Pink Floyd. Come on, stay awake. Look for Veronica today. Eigenlijk heeft iedereen wel iemand in gedachten bij dit nummer. Wish You Were Here. 25.

0: Meneer de postbode, laten we even het postvak openen.
1: Ja.
0: Gert, jij ziet ook wat dingen binnenkomen, hè?
1: Ja, zeker. En soms heb je van die nummers dat je er een emotie van voelt die je niet echt in woorden kan uitdrukken. Wat je dan tegenwoordig doet is natuurlijk gewoon een hartje sturen. En daar krijgen we er een aantal van binnen. Marion onder andere, Gea Touw stuurt er ook nog een paar. Ja, en verder zien we nog dat Casper en Erika Sanderman deze plaat wilden horen. Ik zie verder nog een Robert, een Esther, een Pauline, een Koen, een Martine, een Gerard, een Hugo, een Eva, een Albert, een Annette, een Selina. Ja, zo kan ik nog wel even doorgaan. Er zijn heel veel mensen die deze van Pink Floyd wilden horen.
0: Ja, Milan zegt nog even, hey Rob, heerlijk, dank voor het draaien. Ik heb de koptelefoon op max gezet. En Antoinette komt nog even terug op Veetlust. Die zegt, zeker Rob, Werchter. Er was een milde aardbeving geconstateerd toen tijdens het concert van Veetlust. En I was there.

jij mijn Courtney Cox wil zijn, ben ik jouw Bruce Springsteen. En nee, geen gezagsverhouding. Er is hier niemand de baas.

0: Een nummer van mijn all-time favorite band, UB40. Dat zegt William, with or without you. Maar ja, je maakt ons nieuwsgierig. Je zegt de op één na mooiste van U2. Heerlijke muziek trouwens, de hele dag. Maar ja, willen we natuurlijk al weten wat je favoriete U2 is. Ik zet in op Unforgettable Fire, maar ik weet het natuurlijk niet. Wat een ongekend goede muziek vandaag. Groetjes aan de studio en groetjes aan de hele wereld. Menot, dankjewel. Hoe vaak staat Bruce Springsteen in de lijst, zowel als zanger als schrijver? Dat wil Antoon even weten. Dat moet jij maar even uitzoeken,
1: Gert. Ja, is goed.
0: Ja. En zou het dé Antoon zijn?
1: Oeh, ja, dat zeg je wat.
0: With or Without You van U2 in onze lijst op nummer 23. Ik lees een paar reacties voor. Alexander die zegt een van onze favoriete liedjes op onze trouwdag. With or Without You. Het is Alexander Wijmans, voor de duidelijkheid. U2 was voor mij de jeugd. De band Joshua Tree. Mega goed. 10 toptracks. Dat album helemaal grijs gedraaid. Het begon een beetje te kraken en toen heb ik een nieuwe LP gehaald. Michel van der Velde zegt op het nummer De Liefde van Mijn Leven ten Huwelijk gevraagd in de Gelredome. Woe! Jolanda van de Klooster zegt, dit nummer van U2 is mijn ultieme nummer 1. Toen ik het voor de eerste keer hoorde, was ik er gelijk helemaal weg van. En dat is nog steeds zo. De radio gaat altijd keihard bij With or Without You.
2: Nummer 22.

0: Jolanda van de Klooster zegt... Het is echt zo'n mooi nummer. Ik ben er echt gek op. Zwijmelen, zegt Petra van de Langkruis. Martijn van Loenen zegt... Fenomenaal nummer, tijdloos, Pieter Kanters. Een guilty pleasure. Ongegeneerd meezingen met deze klassieker. Martine zegt... Lekker nummer met een verhaal van mijn jonge jaren. Martine, vertel ons alles. Het gerucht gaat, zie ik in het postvak, Gert... dat ik net U2 heb uitgemaakt voor UB40.
1: Ja, klopt, ja.
0: Kunt u dat bevestigen? Ja.
1: Ja, zeker, toen je het appje van William voorlas. Want William die reageert nog. Ja, er staat wel degelijk U2. Dus het was inderdaad een klein foutje. Kleintje.
0: Kan gebeuren. Sorry daarvoor. UB40 ook heel belangrijk. Maar ze hadden inderdaad niet With or Without You op hun repertoire staan. We gaan vermoedelijk naar de reclame, hè?
1: Ja, zeker.
0: Ja, en Siet, wat zit er zo meteen in het wereldnieuws?
2: Ja, het gaat over de opvang van asielzoekers. Komt er nou een oplossing?
0: Ja, dat horen we zo meteen. Na, hoe lang is de reclame,
1: Gert? Minuutje.
0: Oh, dat kan ik wel zeggen.
3: De reclame minuut.
0: Tot zo.
4: Dance Valley, Holland's biggest dance festival. With Charlie Lonois en Mental Dio, Hardwell, Calvin Harris, Outsiders en Fisher. Full program and tickets, dancevalley.com.
5: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
8: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue aanbiedingen. Zoals Plus barbecue worsten. Nu 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs. 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
0: Het is wel ruim over 3:30. Siets, heb jij voor ons het allerlaatste nieuws?
2: Als oplossing voor het overvolle aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel... denkt het kabinet aan tentenkampen, meldt het AD. Die komen misschien op locaties die al van de Rijksoverheid zijn... omdat te weinig gemeenten willen helpen met de opvang. Asielminister Van den Brink vraagt al maanden om extra locaties... maar die komen er nauwelijks of alleen als tijdelijke noodoplossing.
0: Wie moet er rekenen op een hele lange rij?
2: Nou, bijna iedereen wel inmiddels. Het is echt behoorlijk druk. En nog even een waarschuwing, want in het hele land gaat het zometeen flink onweer. Op dit moment komen in het hele westen van het land al onweersbuien het land binnen. En dat trekt helemaal naar het oosten toe. Dus dat kan nog extra drukte veroorzaken. Dit zijn nu de grootste files. Te beginnen met de A2 Utrecht-Den Bosch voor Zaltbommel 34 minuten extra. A28 Utrecht-Zwolle voor Amersfoort-Vathorst bijna een uur extra. En op de A50 Arnhem-Os voor Ravenstein 50 minuten.
0: Dank je, Siets. We gaan naar nummer 21. Rumors zijn dat Tom Fleetwood...

0: Nico Stil heeft gelijk. Die zegt, dit is een band waar je minstens 3 nummers van moet kennen. Eddie Martin zegt, jeugdsentiment, Erwin Prins, geen jukebox is compleet zonder een nummer van Rumors of Fleetwood Mac. Erik stuurt, eerste single van het album Rumors. Een album dat door de jeugd anno 2026 ook omarmd wordt, gezien de hoge positie in de albumlijst. Uitgebracht op mijn 11e verjaardag.
1: Dit is Veronica.
0: Erik, je weet wel, als je de term de jeugd begint te gebruiken, dan weet je wat er met jou aan de hand is. John Botten heeft, die zegt, het beste nummer van Fleetwood Mac in mijn jeugd. Oh, mijn jeugd, daar is hij weer. Blijft een heerlijk nummer om te luisteren. Nummer 21 in de top 100 basislijst van het grote basispakket. You can go your own way. We gaan naar nummer 20. Daar staat Just Break van Pearl Jam. Chris Develink die zegt, dit nummer was ons bruiloftnummer. Iemand begreep het, maar voor mijn vrouw en ik heeft het een hele bijzondere betekenis. Nou ja, Chris, ik begrijp het wel hoor. Mariette Bakker zegt, prachtig, nederig. En het is een liefdeslied. Maar ook het besef dat we gelukkig mogen zijn met onze geliefden en vrienden. En dat wij in dit leven, waar er tegelijkertijd zoveel leed wordt geleden, toch nog wel kunnen genieten van kleine dingen als muziek. Veel mensen hebben dat geluk niet. Prachtige woorden

zo alweer even de weekendboodschappen doen. Want om 6 uur weer op de radio. En de weekendboodschappen doe ik natuurlijk bij de AHA. Take on me op nummer 19 in de lijst. Zometeen Wout en Frank. Ik heb nog een vraag voor Wout en Frank. Wat is hun favoriete clip aller tijden? En dat zou AHA kunnen zijn, Take on me. Daarom moet ik ook wel even aan denken, want het is wel een hele bijzondere clip. Maar wat is hun favoriete clip aller tijden? Nummer 18 heb ik nog te draaien. Ook een van mijn favoriete liedjes aller tijden. The Red Hot Chili Peppers. Here's Under the Bridge.

Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.

0: bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
1: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
4: Jongens, eten!
5: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
10: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
11: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
12: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
11: Zeker Starten is nu tijdelijk.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Unox soep in zak, 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: De Keukenkampioendivisie. De spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
5: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
6: Slide de zomer in met de Van Haren topdealweken. Villa badslippers voor het hele gezin. Al vanaf 9,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
7: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht.

0: gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
1: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil dan even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
2: Gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: BelSimpel zet de tijd op 4 uur.
5: Radio Veronica.
4: Met het nieuws. Het is 4 uur.
6: En dat nieuws dat krijg je van Sietz Roskam.
7: Goedemiddag. Gemeenten helpen te weinig met nieuwe opvangplekken voor asielzoekers. Daarom werkt het kabinet nu zelf aan oplossingen om het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten, zegt asielminister Van der Brink tegen het AD.
8: We hebben natuurlijk zelf grond, dus soms gaat het gewoon letterlijk over grond waar we dan misschien een paviljoen op kunnen zetten. Het gaat over gebouwen van onszelf, van Defensie, van andere gebruikers van de Rijksoverheid. Dus we kijken naar alle mogelijkheden die we hebben.
7: En dat kunnen dus ook tentenkampen zijn, zoals die eerder op festivalterreinen stonden. Aan het begin van de coronapandemie zei het kabinet dat ons land goed was voorbereid. Maar waar dat op gebaseerd was, is onduidelijk. Ook toenmalig zorgminister Bruins kon het niet uitleggen bij de parlementaire enquêtecommissie over de coronatijd. Viroloog Marion Koopmans zei eerder vandaag dat de voorbereiding niet goed genoeg was en we dat nu ook niet zijn voor een nieuwe pandemie. En ook komend weekend kan de politie in Zandvoort sneller ingrijpen bij overlast bij het strand. Gisteravond mocht de agent ook al mensen wegsturen die er zonder reden rondhingen. De maatregelen zijn genomen nadat het afgelopen weekend uit de hand liep met opstootjes en vernielingen in Zandvoort. Het weer dan, stevige onweersbuien trekken van west naar oost. Daardoor gaat de temperatuur ook snel omlaag. Voor de buien is het nog rond 30 graden, aan zee nu 20. Morgen veel zon, dan 22 tot 28 graden. Verkeersinformatie, behoorlijk druk, 135 meldingen, meer dan 700 kilometer in totaal. En ook door de buien kan het nog extra druk worden zometeen. Dit zijn nu de meest opvallende vertragingen. De A12 Arnhem-Den Haag voor Woerden, 22 minuten. Dan de A15 Nijmegen-Gorkum voor Wadenooijen is de weg helemaal dicht door een ongeluk met een vrachtwagen. Omrijden kan dus via Os en Den Bosch, gebruikt daarvoor de A50, de A59 en dan de A2. Door naar de A28 Utrecht-Amersfoort voor Leusden-Zuid, 41 minuten. A44 Amsterdam-Den Haag voor Wassenaar Centrum, 22. En de laatste op de A50 Arnhem-Os voor Ravenstein, 50 minuten.
4: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
9: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
10: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
9: Financiering, inruil, levering, alles geregeld via busvan.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Vandaag pak je hem, bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
13: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
14: Boost yourself.
12: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
16: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
17: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten, nu 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
18: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
19: En Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
20: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
21: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. T-shirts en korte broeken van onder andere Jack & Jones tot 40% korting. En printers tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.

0: een beetje de soundtrack van de coronacrisis. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren in 2020.
1: Corona? Nee, dat ben ik helemaal vergeten.
0: Nee,
1: dat,
0: jij zit vol in het Hanta natuurlijk, het Hanta-virus. Corona, oktober 2020. Toen ging Nederland in lockdown en werd deze plaat werd echt wel een beetje de anthem van die coronacrisis.
1: Soldier On van Direct.
2: Dit is de top 100 van het basispakket. Samengesteld door jou.
1: Wel grappig dat je over die corona begint. Want toevallig zijn ze zijn vandaag begonnen toch, Siets, met die verhoren.
3: De eerste verhoren zitten erop.
1: Kijk, 6 jaar geleden zaten we er net middenin. In die hele coronagekkerheid. Ja. Dat is nog maar 6 jaar geleden. En iedereen heeft dat volgens mij een klein beetje weggestopt. Maar door al die verhoren van al die figuren die daar destijds heel erg bij betrokken waren. Ja, komt er nu van mij ook wel alles terug. Dat je naar achter niet meer naar buiten mocht. En behalve met de hond. En weet je nog dat briefje dat we mee hadden. Als je s'avonds naar achter op straat moest zijn. Bizar.
0: De avondklokken. Die Marja Koopman hoor ik vandaag ook weer voorbij komen. Ja. Die wordt vandaag voor, toch?
3: Ja, die is al verhoord. En op dit moment zit de toenmalig zorgminister Bruins. Die al snel ermee stopt omdat hij zelf instortte.
1: Ja, dat klopt ja.
3: Tijdens een persconferentie.
1: Ja.
3: Of tijdens een kamerdebat. Die wordt nu verhoord.
1: Ja, nou ja, goed. Hoe dan ook, we zitten in de top 100 van het basispakket. We hebben een fantastische periode achter de rug. En straks draaien wij de nummer 1 van het basispakket. Zeg maar de meest aangevraagde. Maar de vraag is, vallen we dan in een groot zwart gat? Of is er dan misschien toch nog een soort hele leuke naneuk?
0: Nou, er is eigenlijk maar 1 persoon aan wie we die vraag kunnen stellen. En dat is, dames en heren, Rob Stenders.
4: Dank u wel. Het is naneuk.
1: Naneuk, en naneuk. Ja. XXL, ja. Alles.
4: Ja,
1: ja leuk.
4: Ja, ik heb alles uiterste best gedaan om alle inzendingen bij te houden. En daar heb ik een Spotify-lijstje van gemaakt. En er zijn natuurlijk altijd een paar liedjes die nog net niet in het basispakket zijn verschenen. Die horen er wel in. En die gaan we nog even ophalen na zessen. Dus als je mijn Spotify-lijstje volgt, als je het een beetje bij je legt, hoeft ook niet, en je kan ook gewoon een beetje gokken vanavond na 6 uur. Het zal iets later worden, denk ik. Geeft ook niet. Ja. Liedjes waarvan je denkt, ja, die horen er nog bij. We hebben de laatste 100 plaatsen gereserveerd voor vanavond.
1: Ja, vind ik mooi.
0: De basis van de naneuk is het eigenlijk.
1: De basisneuk.
4: Ja. Ja. Ze kunnen er nog net in. Ze staan er nu niet in. Het is voor de eeuwigheid, hè, omdat er natuurlijk ook een Spotify-lijstje is. Maar waarvan je denkt, oh, staat deze er echt niet in? Serieus? Nou, vanavond de laatste 100 plaatsen die beschikbaar zijn, worden gevuld.
1: Leuk. Ja. Ondertussen zijn wij bij nummer 16.
2: Het basispakket.
1: En daar staat Phil Collins met In the Air Tonight.

0: Sowieso heel veel blijdschap in de app om het Spotify-lijstje wat Robbie heeft gemaakt. Het is superleuk. Welke platen staan in het basispakket? Je kunt het allemaal bekijken en beluisteren. En Fleetwood Mac kom je zeker tegen. Everywhere op nummer 13.
1: Klopt dat?
2: Bij mij staat nummer 15.
0: En dit was om even te kijken of je wakker was.
2: Ja, maar daar ben ik.
0: Dat is nummer 15 inderdaad. Nee, nummer 13 komt er zo meteen aan. Dat is Bon Jovi, klopt dat?
2: Wout, ik kan dat bevestigen. Living on a Prayer.
0: Maar daarvoor nog op 14 deze Coldplay, Fix You. When you

0: de top 100 van het basispakket.
1: Living on a Prayer, absoluut het allerbeste nummer van Bon Jovi. Super dat hij in deze lijst voorkomt. Groetjes, Rick.
0: Radio Veronica. De beste muziek aller tijden.

0: is er grappig, Wout?
1: Nou, op een of andere manier is tijd ook wel gewoon helend voor je smaak. Want ik kan me nog herinneren dat die Bon Jovi uitkwam. Ja, ik had daar echt niet zo heel veel mee. Stond ik nog op school, dacht ja, het is allemaal wel, weet ik veel.
0: Maar wat vond je ervan, foute platen?
1: Ik zat wat meer in de hip-hop en andere dingen. Ik vond het gewoon, ik dacht, moeilijke mannen met lange haren. Het lag al toen al gevoelig lang haar.
0: Goed, denk Wout, was je toen niet in je hip-hop.
1: Nee, maar het grappige is, dan ben je wat ouder. En ja, ik vind dit nog steeds echt. Ik heb toevallig net die verzamelaar van Bon Jovi op vinyl gekocht. Ja, ik vind het echt te gek.
0: Ja, nee, snap ik wel.
1: Dus uiteindelijk komt het allemaal goed.
0: Ja, en het leuke is, dit is ook zo'n plaat, die kun je gewoon prima op een feestje draaien. Ook. Ja. Want iedereen zingt dit. Dit is gewoon een meezinger, hè, deze Living on a Prayer.
1: Terecht, veel aangevraagd voor het basispakket en dus ook terechtgekomen in de top 100 van het basispakket. Even kijken op nummer 13. Luister, Siets, jij hebt zometeen het nieuws. Maar ondertussen gaat er ook een buienlijn over Nederland. Ja. Er zullen mensen op dit moment in de tuin zitten en denken, waar heeft hij het over? Maar kun je een beetje schetsen wat de situatie bijvoorbeeld hier rond Amsterdam is?
2: Nou, ik ga niet specifiek op... Ik weet niet waarom je het altijd maar over Amsterdam wil hebben, maar... Er gaat een enorm onweersfront nu van west naar oost over het land. Het strekt zich nu momenteel vanuit het oosten van Friesland zo. Een lijn richting Alkmaar. Heel Noord-Holland wordt meegepikt en dan zo naar beneden toe langs de kust. Daar komt het onweer nu het land binnen momenteel. Helemaal tot in Zeeland.
0: Wat zijn de waterstanden in Amsterdam op dit moment?
2: Ja, en er is nog een clustertje boven Enschede. Oh, als je daar zit, ook daarom.
1: En als je hier naar buiten kijkt, want wij hebben dus hier al wel gewoon best wel onweer des doods. Ja. Het gaat best wel tekeer.
2: Het gaat inderdaad flink tekeer, dus pas even goed op en zorg dat je niet geraakt wordt.
1: Wat zit er ook meer in je nieuws zometeen?
2: Locatiezoektocht voor asielzoekers en beschonken vernielers gezocht.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
4: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
5: Honda, the power of dreams. Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo.
6: 18 plus speelbewust.
7: Ja.
8: Serieus?

0: Albert Heijn?
1: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus, speelbewust.
3: Dance Valley, Holland's biggest dance festival. With Charlie Lonois en Mental Dio, Hardwell, Calvin Harris, Outsiders en Fisher. Full program and tickets, dancevalley.com.
4: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
5: Thuisin, mooi wonen.
6: Hey buurman.
7: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
6: Stef?
7: Ja?
6: Waar bel jij nu mee aan?
7: Je Ring, videodeur. Ja.
8: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
9: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
9: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
11: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vegan en frisse salades. Kies een mix, 4 voor €10. Barbecue Beukers, dat is de ja van Jumbo.
10: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassing achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
12: Veronica Weerbericht.
13: Iets die benoemde het net al, stevige onweersbuien trekken van west naar oost. Voor de buien is het nog 30 graden of warmer. En na de buien is het ook gewoon zonnig. Morgen 22 tot 28 graden. 4 minuten over 4:30, midden in de top 100 van het basispakket. Het is een prachtig lijstje met de 100 meest gewaardeerde. Maar nu eerst het nieuws met Siets.
14: Tentenkampen of leegstaande gebouwen van het Rijk worden misschien ingezet om asielzoekers op te vangen. Het kabinet kijkt nu naar eigen locaties, omdat te weinig gemeenten willen helpen met de opvang, zegt asielminister Van den Brink tegen het AD. Hij wil het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel ontlasten. Misstanden bij vruchtbaarheidsklinieken en spermadonoren moeten onderzocht worden, vindt de meerderheid in de Tweede Kamer. Nieuwsuur heeft het uitgezocht nadat het programma ontdekte dat een vruchtbaarheidskliniek in Leiderdorp de regels overtrad door bewust met spermadonoren te werken die te veel kinderen verwekten. En in Rotterdam wordt gezocht naar 6 mensen die vannacht dingen sloopten bij een grote moskee in de stad. Op dat moment waren er mensen binnen die erg zijn geschrokken. De Rotterdamse politie denkt dat de daders gedronken hadden.
13: Oké, thank you.
15: Radio Veronica Verkeer dan door Flitsmeister met 138 vertragingen. Op dit moment totale lengte van 595 kilometer. Dit zijn de vertragingen vanaf 34 minuten. De A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en de Martinus Nijhoffbrug 1 uur en 10 minuten. A4 Amsterdam Den Haag tussen De Hoek en Nieuw-Vennep. Daar sta je 34 minuten te wachten. A50 Arnhem-Oss tussen Grijshoort en de Tacitusbrug. Daar 40 minuten. En de A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en Best. Daar 38 minuten. Een compleet overzicht met alle files en alle flitsers vind je in de app van Flitsmeister.
16: Dit is de top 100 van het basispakket.
13: Heel even, dit is de boodschap die Walter aan ons wil meegeven.
17: Goedemiddag, ik heb gestemd op The Cure met A Forest. En waarom? Het is gewoon een stuk jeugdsentiment. Een heel goede plaat en een van de mooiste intro's die ik ken in de geschiedenis. Dus heel graag deze platen bij je in. Groetjes, Walter.
13: Ja, nou ja, hij vertelde het verhaal zo. Dacht ik, ja, een beetje lullig om dit berichtje dan in dat intro te doen wat hij zo mooi vindt.
15: Ja.
13: Dus helemaal vanaf het begin. Speciaal voor Walter en iedereen die het zo mooi begin en zo mooi intro vindt. Cure and the Forest.

0: ik dacht, als mensen het intro zo kunnen waarderen, kunnen ze dat outro waarschijnlijk ook wel waarderen.
1: Snap ik helemaal. Walter Eerdman, die hoorde je. Ook Erik, Monique, Sander en Karin. Die hebben erop gestemd om deze plaat in dat basispakket te krijgen. Nou, dat is er gelukt. Sterker nog, behoorlijk hoog beland in de top 100. Op nummer 12, Forest van The Cure.
2: Basispakket. Roulette.
0: Nou, dat is niet helemaal waar, maar het muziekje is leuk. Nee, het is basispakket op 100. Ja, weet ik veel. Anders jij het hier basispakket.
1: Ik heb wel zin om een rouletje te doen. Ja,
0: nee. Ik ga even naar Jermaine toe. Dat Jermaine, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Is wel mooi, Jermaine, want jij was 10 jaar oud en toen ging je voor het eerst naar Michael Jackson met je vader, hè?
3: Ja, klopt. In de Kuip. In 88.
0: En dus jouw vader was al heel erg fan van Michael Jackson?
3: Zeker. Jij kreeg naar zijn broer vernoemd, dus die liefde zat er al.
0: Dat is eigenlijk mijn vraag. Waarom heet je dan geen Michael, maar ben je naar zijn broer vernoemd? Dan heet je Jermaine.
3: Dat hebben ze eigenlijk nooit verteld. Mijn zusje zou eigenlijk wel Michael geheten hebben als ze een jongetje was geweest. Maar dat is uiteindelijk Denise geworden.
0: Denise, ook geen Janet. Of Latoya.
3: Nee, maar wel naar een zangeres, naar Denise Williams vernoemd.
0: Oh, dat is dan wel heel erg leuk. Wat fijn dat je bent vernoemd daarna.
1: En heb je ook nog een broer die Tito heet? Of,
3: Geen Jackie of Marlins en zo, Nee.
0: Maar wat grappig, nou is het mooi dat jij hebt een dochter. Hoe oud is je dochter?
3: Nou, bijna 12.
0: En gaan jullie dan nu ook naar die Michael Jackson film toe? Wil je dit ook doorgeven op haar?
3: Nee, ze is er wel heel erg in geïnteresseerd. En ik heb wel het idee dat die liefde voor Michael Jackson's muziek, dat ik dat wel doorgegeven heb. Zeker aan die oudste.
0: 12 jaar, dan leer je voor het eerst in je leven Michael Jackson kennen. Dan heb je het al wel een beetje gehoord, maar al die hysterie eromheen, die ken je nog helemaal niet. Fantastisch. Alright. Jij bent een van de mensen die in het basispakket Thriller bij de T heeft gezet voor Michael Jackson. En dat vinden we natuurlijk heel logisch. Vincent, Esther, Tom, Bianca, heel veel mensen. We gaan het draaien. Veel plezier ervan bij de film en een mooi weekend, hè?
3: Dankjewel, jij ook, hè?
0: Doe Jermaine. Hoi, hoi.
3: Doei.
0: Thriller staat op nummer 11.

0: Staat op nummer 10 in deze lijst, de plek waar die thuis hoort. Bohemian Rhapsody van Queen.
1: De plek waar die thuis hoort?
0: Nou, gewoon nummer 10. Vind ik een goede plek voor Bohemian Rhapsody.
1: Ja? Ja. Niet hoger?
0: Nee, er zijn zoveel betere platen gemaakt.
1: Jij bent geen Bohemian Rhapsody.
0: Ik ben
1: scammer.
0: Nee,
1: als we in september weer de top 3000 krijgen, staat Bohemian Rhapsody
0: niet
1: bovenaan.
0: Nee?
1: Wat staat er dan wel bovenaan?
0: Prince met Purple Rain.
1: Je meen het dan?
0: Ja.
1: Maar gaat niet gebeuren, vriend.
0: Black vind ik ook fantastisch. Maar ja, die is natuurlijk... Die weet die lijst behoorlijk aan te voeren.
1: Oh, we krijgen nu appjes met gelukkig nieuwjaar.
0: Die van Queen.
1: De plek waar die thuis hoort?
0: Nou, gewoon...

0: pakket. En die gaan we zo meteen als eerste draaien.
1: Dit is Radio Veronica.
2: Je rijdt naar huis met Wout en Frank. En maandag hoor je Gerard Ekdom. Tussen 6 en 10. Veronica.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Oh nee, een take. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
5: Altap.
4: Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
6: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, aromaatje, pak je 250 gram, 1 plus 1 gratis. Almhof Kwark en Mühle Milk, 1 plus 1 gratis.

0: Want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantse collectie is er alleen dit weekend nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
3: Je shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
4: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt? Zonder Romeo. Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zero's. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
5: Super Thursday XXL. 28 tot en met 31 mei bij Amsterdam De Staal Outlets.
6: Hé, hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
7: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK, hou vast voor ondernemers.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
10: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
11: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 14 nachten in de Caribbean van slechts €2.969. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
9: Fit voor iedere rit met de banden van Goodyear en 100% uptime van Profile.
12: Mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
13: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we:
14: dag OV-chipkaart, hey OVP.
13: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
15: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
16: Kom maar verder.
15: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
16: Hij is weer klaar.
15: QuickFit en weer verder.
17: Zo, een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
18: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
19: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
18: Nu bij Scapino WK-deals met kortingen tot 50%.
20: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
21: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten.

0: daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus Barbecue-worsten, nu 1 plus 1 gratis. En alle Ola Waterijs, Cornetto en Magnum Handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
3: Peugeot.
4: Radio Veronica.
5: Met het nieuws. Het is 5 uur.
6: En dat nieuws dat krijg je van Sietse Roskam.
7: Goedemiddag. Aan het begin van de coronapandemie zijn met de kennis van toen passende maatregelen genomen, zegt toenmalig zorgminister Bruins tijdens de parlementaire enquêtecommissie over de coronatijd. Hij vindt het dan ook niet gek dat in het begin nooit is overwogen om carnaval in te perken. Eerder vandaag zei viroloog Marion Koopmans dat Nederland niet goed genoeg was voorbereid. Volgende week worden onder andere oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep en Jaap van Dissel van het RIVM verhoord. Zandvoort wil een herhaling van de onrust tijdens het Pinksterweekend voorkomen. Groepen jongeren intimideerden mensen, ook personeel van strandtenten. En er waren opstootjes, vernielingen en diefstallen. De politie mag nu het hele weekend mensen wegsturen die niks te zoeken hebben bij het strand. Gisteravond ook, toen bleef het rustig. Er waren vannacht wel vernielingen bij een moskee in Rotterdam. De politie zoekt daar 6 mensen die waarschijnlijk dronken waren en op camerabeelden staan. Ze gingen er vandoor met een taxi. De Rotterdamse burgemeester Schouten vindt de vernielingen volstrekt onacceptabel. Het weer dan, stevige onweersbuien trekken over het land. Nu op de lijn Groningen, Hoek van Holland zo'n beetje. Straks verder naar het oosten. Daar is het nu nog 32 graden. Na de buien koelt het snel af. Morgen weer zonnig. Alleen in het zuidoosten is nog kans op een bui. Het wordt van noord naar zuid 22 tot 28 graden. Zondag meer wolken. Soms een bui en dan rond 23 graden. Verkeersinformatie, avondspits in volle gang. 130 files momenteel, iets minder dan 800 kilometer. Dit zijn de meest opvallende: A2 Utrecht-Den Bosch voor Zaltbommel. Een uur extra door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Dan de A12 Arnhem-Den Haag voor Bodegraven 33 minuten. A15 Rotterdam-Gorkum voor Hardingsveld-Giessendam 14. Daar is een ongeluk gebeurd en de rechterrijstrook dicht. Ook een ongeluk op de A16 Rotterdam-Breda voor Dordrecht Centrum 16 minuten. 2 rijstroken afgesloten. Tot slot nog de A27 Utrecht-Gorkum voor Lexmond 27 minuten.
8: Jongens, eten!
9: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
10: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
11: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
13: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
12: Doe aan een uitdaging in techniek. Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
14: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu, L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
16: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
14: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
17: Het derde en laatste deel van de boekenserie 60 jaar top 40 is nu verkrijgbaar. Verhalen achter de grootste top 40 hits uit de afgelopen 20 jaar. Met onder meer Ilse de Lange, Douwe Bob, Direct, Duncan Lawrence en Hanna May. 60 jaar top 40 deel 3. Nu in de winkel.
18: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
19: Joehoe!
18: Wat een comfort. Perfect afgelopen.
3: afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
4: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
19: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet.

0: ik denk toch maar gewoon met het einde erbij.
1: Ja, maar dit is ook... Man, ik zal dat nooit meer vergeten. Ik was bij een concert van Prince. Was in België. Werchter Boutique heette dat, geloof ik. Of
2: ja,
1: Werchter
2: Classic. Dat was de lieftallige versie van het grote Werchter.
1: Van het Rock Werchter. Ja, ja, ja, ja. Goed, ja. En Prince trad daar op. En het was dit weer. Het was echt... Het kwam met bakken uit de hemel. Het was heel donker. En alle paarse verlichting stond aan. En je hoorde dat outro van dat Purple Rain.
2: Ja?
1: Nou, ik stond daar met kippenvel in de verschrikkelijke regen te genieten van het concert.
2: Wat grappig, want we krijgen nu een appje van Wouter Koelewijn. Die zegt, ik zit in onze serre te luisteren naar Purple Rain met live onweer.
1: Nou ja, wat goed. Ja.
2: En ook best wel veel mensen die het met je eens zijn... dat eigenlijk dit de enige echte nummer 1 had moeten zijn. Bijvoorbeeld Nicoline, die zegt eens met Frank... deze is nog genialer dan Bohemian Rhapsody. Hij is het geniale rust. Dan weet ik niet of dat helemaal een goed woord is, maar het klopt wel wat ze zegt.
1: Er zijn heel veel mensen doorgegeven, onder andere door Anita. Die stuurde ook nog dat ze een keer ongelooflijk veel geluk had. Haar broer die zou met een vriendin naar Prince gaan. En die vriendin die kon op het laatste moment niet, dus mocht zij mee. En dat was een geweldig concert, fantastische herinnering. En dat was de reden waarom zij hem heeft doorgegeven voor het basispakket.
2: Top 100 voor het basispakket, daar zijn we mee bezig. We werken toe naar de meest aangevraagde. Die hoor je straks, nou ik denk iets na zessen, gaat Rob die draaien. Want we zijn nu bij nummer 8. En daar staat deze van Golden Earring.

0: Je luistert naar de top 100 van het basispakket.
1: Hoi, met Rick. Ik zou graag Rollercoaster willen horen van Danny Vera, omdat het een supermooie liedje is van een hele goede Nederlandse artiest.
0: Nummer 7.

0: Danny Vera was dat. Een rollercoaster staat op nummer 7 in de top 100. De basispakket top 100 lijst.
1: Kijk, en ik ga toch even Sitsi erbij pakken. Want ik krijg de indruk dat Nederland redelijk is verdeeld in een deel waarvan men denkt, nou, prachtig mooi weer, we maken ons druk om. En een deel dat zo langzaam aan het wegspoelen is. Het gaat behoorlijk tekeer buiten, hè, Sitsi?
2: Ja, in het Zuidoosten is het echt nog dik in de 30 graden en voorlopig nog even niks aan de hand. Maar zware onweersbuien trekken over het land. De zwaarste buien zijn er nu in het Noordoosten en het Oosten. Daarom in Groningen en Drenthe tot 7 uur code oranje. En in Overijssel en Gelderland tot 9 uur vanavond code oranje. Kan helemaal losgaan. Zware buien met veel hagel, regen in korte tijd, windstoten en dus ook allerlei schade daardoor. Dus pas goed op als je daar naar buiten wilt.
1: Doe voorzichtig, doe voorzichtig. Ondertussen genieten van deze prachtige top 100 waar we op nummer 6 ABBA hebben staan. En nou ja, kleine duiding komt van Sanne, maar ik denk dat heel veel mensen dit wel herkennen wat zij vertelt.
3: Hoi, Sanne hier. Wij gaan altijd helemaal los met de vriendinnen op Dancing Queen van ABBA. Wat tof dat hij in de lijst staat. Groetjes!

0: Ik vind het mooi.
1: Het zijn natuurlijk allemaal liedjes die al zo lang meegaan. Maar als je morgen een bruiloft hebt of een ander feestje en Dancing Queen wordt gedraaid, gewoon weer dakje eraf.
2: Ja, maar tijdloos. En daarom dat deze plaat ook echt thuis hoort in dat basispakket. Dit is natuurlijk echt. Dit is zo'n liedje dat ga je over 100 jaar ga je dat nog steeds horen. Nog steeds, als er een feestje is over 100 jaar, wordt die ABBA met Dancing Queen ingestart. En nog steeds staan er mensen op te dansen dan.
1: 1976 kwam hij uit. ABBA Dancing Queen nummer 6 in de top 100 van het basispakket. Nummer 5 komt eraan. Iets met een piano, iets met een man, iets met Billy Joel. Daartussen, daarvoor het nieuws. Ziet, even los van de buienlijn die over Nederland gaat. Wat zit er nog meer in je nieuws?
0: Ja, Trump beslist over Iran en teleurstelling voor Arendsman in de Giro.
1: Bovendien, verkeersupdate komt eraan.
3: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
4: 18 plus speelbewust.
5: Ja?
6: Serieus?
5: Oh,
6: wat een geld!
7: 18.000,
8: godverdikke me.
9: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
9: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
10: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
11: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
12: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
11: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
13: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo. Odido.
14: Hey buurman.
15: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
14: Stef?
15: Ja?
14: Waar bel jij nu mee aan?
15: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
16: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
17: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AH volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
18: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
19: Stralend de zomer in met Van Haren topdeals. Shop nu damessandalen al vanaf €9,99. Online of in de winkel. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
18: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
20: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
21: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
20: Nu tot wel €600 extra korting op Egypte. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
22: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon.
23: Veronica Weerbericht.
24: Dankjewel.
1: Nou ja, Siets, ik pas hem even naar jou door qua weerbericht. Wat is de laatste update?
0: Nou ja, er is nu zoveel onweer in het noordoosten en het oosten dat er wordt gewaarschuwd voor code oranje. Het gaat om Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Tot in de loop van de avond is er kans op grote hagelstenen, zware windstoten en veel regen in korte tijd. Dat is de situatie nu. En het koelt ook gelijk flink af na de buien. Want ik zie op dit moment de situatie in het westen van het land. Is het nou nog onder de 20 graden zelfs.
1: Maar als de buien voorbij zijn, na regen komt gewoon zonnezijde. Morgen dan is het 22 tot 28 graden. Maar we moeten even door de zure regenappel heen bijten, toch?
0: Ja, ja, ja, maar vanavond vanuit het westen alweer een zonnetje.
1: Zit hier met het nieuws. Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Het wordt spannend of Amerika en Iran tot een akkoord komen. De Amerikaanse president Trump zegt later vandaag met een definitief oordeel te komen. Op zijn sociale medium schrijft hij dat Iran geen atoomwapen mag hebben en de zeestraat van Hormuz helemaal open moet. En wielrenner Tijmen Arendsman is na een zware etappe in de Giro d'Italia zijn derde plek in het klassement kwijt. De Amerikaan Sepp Kuss won de koninginnenrit in de Dolomieten. Arendsman zakt van 3 naar 4. De Deen Vinkegaard blijft in het slotweekend de roze truidrager.
1: Dat was het.
2: Terwijl je lekker aan je watertje staat te lurken.
1: We zaten hier alle twee echt van die glazen ogen aan te kijken.
2: Nou, ik niet hoor, ik was hartstikke scherp.
1: Alright.
2: Radio Veronica Verkeer door Flitsmeister. Avondspits verloopt behoorlijk druk. De meeste files staan in de Randstad en in het midden van het land. Dit zijn de files met de meeste vertraging. De A2 Eindhoven richting Utrecht tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Daar bijna een uur vertraging. De A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Daar 51 minuten door een ongeluk. De weg is weer vrij daar. De A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Nieuwerbrug. Daar 72 minuten door een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. De A15 Nijmegen-Gorkum tussen Tiel en Waddenooyen. Daar door een ongeluk met een vrachtwagen is de weg dicht. Er wordt geadviseerd om te rijden via Os en Den Bosch. Dat is de A50, A59 en de A2. De A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam-Feyenoord en Zwijndrecht. Daar 16 minuten vertraging, ook door een ongeluk. En de A50 Arnhem-Os tussen Grijshoord en Ravenstein. Daar een uur vertraging. Compleet overzicht met alle files en alle flitsers vind je in de app van Flitsmeister.
5: Basispakket. Top 100.
1: Kijk, en eigenlijk is het verhaal bij al deze liedjes continu hetzelfde. Het zijn liedjes die ertoe doen, die blijfkracht hebben en die ook worden overgegeven van generatie op generatie. Daar is het verhaal van Roos een mooi voorbeeld van.
7: Hallo, met Roos. Ik wilde Piano Man van Billy Joel in het basispakket, omdat mijn lieve mama deze een paar jaar geleden aan mij heeft aangeraden. En sindsdien heb ik hem heel vaak met mijn ouders mogen luisteren. Dus ik gun het alle leuke luisteraars op deze zonnige dag ook dat ze dit nummer mogen luisteren.
5: Nummer 5.

0: Billy Joel en Piano Man. Even kijken, dit was nummer 5 in de top 100 van het basispakket. En ik vind, ik zit even in de app te kijken. Ik zag iemand die zei, oh ja, hier, Bart die zegt, mooi om te horen dat de oudjes het zo goed doen. Nou, de oudjes doen het zeker heel goed. Er wordt ook genoten in Pijnakker. Dit is een appje van Helma, die zegt, afgekoeld, onweersbuien en lekker onder de veranda met Veronica aan. Ja, dat is wel fijn, hè. Als je nu zo'n onweersbui hebt gehad, dan ruikt het zo lekker buiten.
1: Ja,
0: heerlijk. Hoe heet dat ook alweer? Of het is een naam voor, toch?
1: Ja.
0: Het is een beetje dat muffige...
2: Nee, ik weet precies wat je bedoelt. Een beetje die
1: Petrigoor.
0: Hoe heet het?
1: Petrigoor.
0: Petrigoor.
2: Ik ben een puntje van mijn tong.
0: Heerlijk is dat. Nou, met een beetje Petrigoor gaan we zometeen richting de top 3 van deze prachtige top 100. Die top 3 die hoor je iets na 6 uur.
2: Mag ik overigens wel even terugkomen op alle appjes die binnenkomen in de Radio Veronica app? Want ik zie ook heel veel foto's van mensen die foto's sturen van hun hagelstenen. Groningen bijvoorbeeld, daar knallen behoorlijke hagelstenen uit de lucht.
0: Ja, ik zie het, ja.
2: Lukien de Vries die zegt dat. Peter die stuurt ook een foto vol met zijn... die heeft zijn handen vol met...
0: Dit is niet echt, man.
2: Hey, dit zijn echt hagelstenen. Kom, gaan de lucht vallen, hè, wat?
0: Och, jezus, ja, zijn bijna knikkers.
2: Nou, dat zijn het, ja.
0: Ja, inderdaad, ja. Och, jeetje, nou ja, goed, jongens, doe voorzichtig. Wat goed dat we mensen daar foto's van sturen.
2: Heb je nou ook een mooie hagelsteen?
0: Stuur een mooie hagelsteen. Nee, we blijven wel een beetje even bij de appjes. Want we gaan nummer 4 draaien. Daar staan de Eagles en Hotel California. En ik heb een mooi verhaal van Milan daarover.
3: Hey Wout en Frank. Hotel California is een van de meest tijdloze nummers die er is. Het is een iconische gitaarsolo. En als je hem opzet, ja, dan kan je gewoon niet anders dan meezingen en genieten. Het is een tijdloos nummer. Daarom staat hij ook zo hoog. Dankjewel voor het spelen. Groetjes Milan.
4: De top 100 van het basispakket.
5: Nummer 4.

0: Ik heb hier dus ook altijd een bepaald gevoel bij. Dat ik denk van, oké, ergens aan het einde van de jaren 70 waren die Eagles, die waren met elkaar, die waren in de studio. En die gingen, die waren gewoon aan het werk. Het is natuurlijk gewoon je baan, weet je wel. Je bent muzikant.
1: Je bent muzikant, ja.
0: Dus die spelen dat Hotel California in. En nou, nog een keertje. Nou, jongens, nog eentje voor de heb. Nou, het is klaar. Ze gaan naar huis en ze hebben dit gemaakt.
1: Ja.
0: Met wat voor gevoel rij je dan weg? Denk je dan van, ja, ik heb nu iets gemaakt wat in 2026 een van de meest aangevraagde liedjes ever and ever is? Of hadden ze dat toen nog helemaal niet in de gaten?
2: Natuurlijk, dat hadden ze helemaal niet in de gaten. Maar ik denk wel dat als je als muzikant de studio uitloopt, hebben wij natuurlijk ook wel eens een radioprogramma gemaakt. En we lopen hier weg, denken we, nou, dit was echt een goed programma.
0: Dat denken we iedere keer, maar daar blijft het ook bij. Dat is een heel ander verhaal. Heel ander verhaal.
2: Nee, maar ik denk dat je als muzikant dat je heel snel doorhebt of iets een hit is of niet.
0: Wat een enorm succes deze plaat. Hotel California van de Eagles. Nummer 4 in de top 100 van het basispakket. Dennis, ouwe boef, goedenavond.
3: Ja, goedenavond.
0: Wat een leuke 2 weken hebben we gehad, hè?
3: Heerlijk, hè? Het was echt genieten met de hoofdletter G, dit.
0: Ja, ja.
3: Als we dan toch alfabetisch bezig zijn, gooi ik er ook nog even een lettertje bij.
0: Hey, en dan, om dat te voorkomen dat we zometeen, want de top 3 van de top 100, die gaan jullie zometeen draaien. Ja. Samen met Rob gaan jullie draaien.
3: Grande finale.
0: De grande finale. Maar wat gebeurt er daarna?
3: Nou, ik kan me voorstellen dat er toch liedjes zijn geweest waarvan je denkt, ja, die hebben de lijst niet gehaald en die wil ik toch wel horen.
0: Ja.
3: Dus heb je zo'n liedje in je hoofd waarvan je zegt, nou ja, bij de letter A of de letter Z of de H of de I, weet ik veel. Geef hem door via de app.
0: Somebody Else's Guy mis ik nog.
3: Nou.
0: Staat er niet in. Staat hij er wel in?
3: Justin Brown.
0: Ja.
3: Schrijven we die op voor jou.
0: Schrijf je die van me op?
3: Nou. Ja, schrijf ik op.
0: En dus de top 3 van de top 100 van het basispakket komt eraan zometeen bij Dennis Hoebe en Rob Stenders.
4: Dit is Radio Veronica.
5: Je rijdt naar huis met Wout en Frank. En maandag hoor je Gerard Ekdom. Tussen 6 en 10. Veronica.
6: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
7: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
8: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
9: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo-packs Kruidvat-luiers en luierbroekjes voor €50 en

0: daten. Live your dreams.
1: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
2: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
3: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies een mix 4 voor 10 euro. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
2: Werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
4: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot?
2: Voor het echte werk. Ontdek ze op HAIX.nl.

0: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
1: Sportief.
2: Oké. Okay.
1: Betrouwbaar.
2: Oké. Okay.
1: En zuinig.
2: Oké. Shun.
1: Sorry?
2: Je zoekt de vakgarage Occasion. En ik heb precies die ene die jij zoekt.
3: Bied jouw volgende auto bij jouw vakgarage of op vakgarage.nl.
4: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
3: Vind jouw vakgarage Occasion op vakgarage.nl of bij jouw lokale vakgarage.
5: 1 seconde is alles wat je nodig hebt om te vallen. Alles wat je opkropte, alles wat je meedroeg, waarvoor je door bleef gaan. Verdwenen. Het is plotseling, rauw, lelijk. Want hier komt de overwinning binnen. Kijk Roland Garros live op Eurosport.
6: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu.

0: 40% korting. En printers tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: 3-sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
4: Gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: BelSimpel zet de tijd op 6 uur.
7: Radio Veronica.
6: Met het nieuws. Het is 6 uur.
8: Goedenavond, ik ben Siet Roskam. Het zware onweer heeft op verschillende plekken in het land al tot schade geleid. Zoals brand op een dak in Zoetermeer na blikseminslag, omgewaaide bomen op de A13 bij Rotterdam Airport en ondergelopen straten in Drenthe. Tijdens de buien is er kans op grote hagelstenen, windstoten en veel regen in korte tijd. Daarom geldt in Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland de komende uren nog code oranje. De Amerikaanse president Trump komt misschien later vandaag al met een definitief oordeel over een akkoord met Iran. Op zijn sociale medium schrijft hij dat Iran geen atoomwapen mag hebben en de zeestraat van Hormuz helemaal open moet. Iran zei eerder vandaag nog niet akkoord te gaan met buitensporige eisen. Roemenië neemt maatregelen tegen Rusland nadat een Russische drone een flat raakte waar brand uitbrak. Het Russische consulaat in Roemenië wordt gesloten. De drone had eigenlijk schade aan moeten richten in Oekraïne, maar kwam daar dus niet terecht. Roemenië heeft bij NAVO-baas Rutte om extra luchtafweer gevraagd. En een gevangene die 2 maanden geleden ontsnapte in Roermond is opgepakt in Düsseldorf in Duitsland. Hij sloeg op de vlucht toen hij naar het ziekenhuis moest. Hij was daar met 3 bewakers aan wie hij wist te ontkomen. Het weer stevige onweersbuien dus, vooral in de oostelijke helft nog. Na de buien is het al flink afgekoeld tot onder de 20 graden. Vannacht is het 10 tot 17 graden. Morgen weer veel zon, dan in het zuidoosten nog kans op een bui. Het wordt 22 tot 28 graden. Zondag zijn er meer wolken, soms een bui en rond 23 graden. Het is nog behoorlijk druk op de weg, mede vanwege de buien. Zo'n 80 vertragingen, dit zijn de meest opvallende. A2 Eindhoven-Utrecht.

0: Utrecht voor knooppunt Empel 35 minuten extra. A2 Utrecht Den Bosch voor Zaltbommel een half uur. Dan de A12 Arnhem Den Haag voor Nieuwerbrug 55 minuten. Vanaf Driebergen is het daar 24 kilometer aansluiten na een ongeluk. Weg is inmiddels wel weer vrijgegeven. Dan de A13, ik had het er net al over. Bomen omgewaaid op die snelweg van Den Haag richting Rotterdam bij afrit Rotterdam Airport. 3 kwartier vertraging omdat 3 rijstroken zijn afgesloten. Dan een complete afsluiting op de A15, Nijmegen-Gorkum. Daar is een politieonderzoek bij Wadenooien. De weg is dus dicht. Omrijden via Os en Den Bosch over de A50, dan de A59 en de A2. Gaat waarschijnlijk nog tot 8 uur vanavond duren. Door naar de A27 Utrecht-Gorkum. Voor Lexmond 26 minuten na een ongeluk is daar de rechterrijstrook dicht. En tot slot ook nog een lange vertraging op de A50 Arnhem-Os. Voor Ravenstein 35 minuten.
1: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
2: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
3: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
5: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
6: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Super Thursday XXL, 28 tot en met 31 mei bij Amsterdam De Style Outlets.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Campina Lang Lekker, een literpak, 89 cent. En Nescafé en Starbucks Dolce Gusto koffiecapsules, 2 dozen, 6,99. We doen met je mee. Plus.
11: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
12: Tijdens de Nederlandse Keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse Keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
13: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het BNN.

0: dit Pearl Jam, de nummer 3 meest aangevraagde in het basispakket.
1: Het basispakket. De beste muziek van A tot Z.
0: Ja, de top 100 van de meest aangevraagde liedjes vandaag. En je had er dus nog 3 te goed. Die hadden we gekregen van Wout en Frank. Rob is er gewoon hoor. Vanuit Zeker. Almere. En ik zit hier in Dukstad. En we gaan zo meteen gaan we iets bijzonders doen, hè?
2: Nou ja, een beetje freewheelen. Er zijn er nog 100 plaatsen beschikbaar. Liedjes die nog niet in het basispakket staan. Je zou als referentie de Spotify-lijst van mij kunnen gebruiken. Die staat er bij Veronica op, maar die staat er ook bij mijzelf. En dan heb je een beetje een indicatie. En als je denkt, ja, ze zoeken het maar uit. Ik gok wel een beetje welke liedjes ik nog niet gehoord heb. En ik stuur ze gewoon in via de app van Radio Veronica. Komt het ook goed, checken wij het wel voor je.
0: Ja, de app staat wagenwijd open, dus kom daar maar vast mee door. Maar we moeten nog wel even netjes die top 3 afmaken. Nummer 3 heb je net gehoord, Eddie Vedder.
2: Waar zijn de jongens gebleven eigenlijk?
0: Die zijn natuurlijk nu keihard weekendadvies. Ze hebben wel gevraagd hoor, van mochten we nog moeten, mogen we weg, zijn we dismissed. Ik zeg, nee, prima, helemaal goed. Komt, we pakken het op, het komt helemaal goed. Het album 10 van Pearl Jam dus met Black op nummer 3. Op nummer 2 staat een liedje dat eigenlijk al 40 jaar, ruim 40 jaar, heel veel succes heeft met bij heel veel mensen eigenlijk. En Chantal is een van die mensen.
1: Het basispakket.
3: Voor mij hoort Africa van Toto absoluut in het basispakket. Niet alleen is het een fantastisch liedje, maar het heeft ook prachtige herinneringen bij mij. Liefst, Chantal.
1: Nummer 2.
2: Ben ik alweer benieuwd naar die herinneringen, eerlijk gezegd.
0: Ja, ik eigenlijk ook wel. Chantal, meld je nog even.
2: Ja. Ben je in Afrika geweest? Of heb je het maar gewoon op een ander continent gehoord?
0: Geplaybacked op school?
2: Ja, precies.
0: Kan allemaal.
2: Ja, is dat verkeer genomen? Heb je gedanst?

0: zit even te kijken. Maar Chantal heeft zich nog niet gemeld met wat die herinneringen nou precies zijn.
1: Dat is jammer.
0: Dus dan moeten we het zelf maar een beetje invullen. Ik denk dat we een mooie voorzet hebben gegeven. Africa, op één na meest aangevraagde liedje van het basispakket. Op nummer 2 dus in de lijst. Ja, intussen komen er ook al heel veel suggesties binnen van mensen die ideeën hebben wat we daarna kunnen gaan doen. Dus dat is goed nieuws. Er kunnen er altijd nog een paar bij. Maar we hebben er nog eentje te gaan. En dat is het meest aangevraagde liedje.
2: Ho, voordat je zover bent. Ja. Er is nog één ander heel beroemd nummer over Afrika. Hè? Welk nummer is dat?
0: Even denken.
2: Hele slechte grap, hè?
0: Welke dan?
2: Deze.
0: Ja, lullen is lullen, maar dat is wel waar.
2: Afrika, goed. Nou, stond erin, trouwens.
0: Ja, die stond er wel in, hè. We gaan snel door met de nummer 1, maar niet voordat je nog even een overzichtje hebt gehad van de top 5.

0: Wat? Is het nu al afgelopen? Kom op, zeg.
1: Ik heb weer onwijs zitten genieten van die basiswijze, hoor. Wat een rollercoaster aan platen is er weer voorbij komen, zeg.
2: Genieten, genieten, genieten. Het is echt genieten. Het schiet van de een naar de ander en van de andere terug naar de een.
3: Ik heb enorm genoten van het basispakket. Dit zou eigenlijk een vak moeten worden op school.
4: Dankzij het basispakket is de reistijd wel een stuk korter. Dank jullie wel.
2: Hey vrienden. Hey David Bowie met Heroes. Deze moet zeker doorgegeven worden aan de nieuwe generatie.
5: Nummer

0: David Bowie, ik heb gezien dat hij nog vrij is. We could be heroes just for one day. Anton Kamerling was dat even. A hero for one day.
1: Ik dacht nooit aan morgen. Vandaag was lang genoeg.
0: Ja. Onder de artiestennaam Hero. Toen ik je zag, staat nog niet in het basispakket. Het zou een suggestie kunnen zijn. Ik weet dat heel veel mensen het mooi vinden. Nummer 1, de meest aangevraagde in het basispakket. Verraste mij enigszins, maar dat was hem ook wel leuk. Want het moet je ook verrassen. Heroes van David Bowie. En nu is het ruim baan voor de afterparty. Liedjes waarvan je het vermoeden hebt dat het nog niet staat in het basispakket. En je kunt losvast een beetje mijn Spotify-lijst hanteren. Want ik heb mijn uiterste best gedaan om de luisteraars bij te houden de afgelopen week. En er een mooie Spotify-lijst van te maken. Dus die zou je losvast een heel klein beetje als referentie kunnen gebruiken. Als je niet in de buurt bent, stuur gewoon je suggesties. Liedjes waarvan je vindt dat het absoluut nog in het basispakket moet. En dan checken wij wel of het er wel of niet in staat. Deze verbaasde mij. Staat er nog niet in, maar dat gaan we nu gewoon regelen.

0: te draaien. Wordt gewoon toegevoegd aan het basispakket van de muziek. Er is iemand die zich zorgen maakt en terecht. Over die andere mooie van Al Stewart. On the Border, die staat er ook niet in. Daar komen we vanavond zeker nog aan toe. Och, mijn hemel. Die post gaat gewoon maar door.
1: Ongelooflijk.
0: Ja, Petra, overigens, dankjewel voor jouw berichtje. En dat is buitengewoon lief. Hey jongelui, ik wist nog iets van Tenacious D, Tribute. Dat zou nog eens kunnen. Arthur zegt, hey Radio Veronica, dankjewel voor het basispakket. Ik heb genoten van de mooie nummers. Luisteraars van deze radiozender hebben een goede muzieksmaak. Ja, dat was mij ook wel opgevallen, ja. Even kijken, Riders of the Storm, The Doors. Ernst, hoef je je geen zorgen over te maken. Die hebben we gehad. Turn of a Friendly Card zou nog een mogelijkheid kunnen zijn. This is My Life, Shirley Bassey. Ga ik even checken of we die gehad hebben. Stond Top Thumping van Shumba Bamba erin? Wil Leon van Tongaloo nog even weten? Ja, check, double check, check, check, double check. Die hebben we. Ik heb het idee dat vanaf de letter T de lijst heel snel is doorgegaan. En sommige letters maar weinig nummers bevatten. Klopt dat? Dat is wel een beetje waar, hoor. Dus kom maar door met de suggesties. Want vanavond gaan we het allemaal recht trekken. Ernst wil graag Young, Gifted and Black van Bob en Marcia. Young, Gifted and Black is een hele goeie. Ik denk dat hij nog wel aan bod komt. En dan heb ik hier een suggestie voor mijn lijflied, John Louis. You will always find me in the kitchen at parties. Die zou het vanavond nog wel eens kunnen halen. En Chrissy, die belt zich. Chrissy zegt, Troy van Sinead O'Connor, die staat er toch wel in. Dus ik heb even gecheckt net, die staat er nog niet in. Maar dat gaan we allemaal wel regelen. En Dennis, ik hoor aan jou wel weer de noodzaak dat we wat geld gaan verdienen, reclame en zo. En dan komen we zo meteen weer terug met het basispakket van de muziek, de aanvullingen, de appendix, de liedjes die nog net mee kunnen. Dus laat het weten via de app van Radio Veronica. Tot zo!
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
4: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten, nu 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
5: 18 plus, speelbewust.
6: Ja?
7: Serieus?
6: Wat een geld!
8: 18.000, potverdikke me.
9: En ben jij de volgende postcode-loterij-winnaar?
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus, speelbewust.
11: Passie voor techniek? Mooi. Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
12: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
13: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
12: En met extra korting.
13: Zullen we?
12: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
11: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP vacatures op werkenbijhanap.nl.
14: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je... Vertrouwd sinds 1999.
15: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
16: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
1: sinds 1999.
17: Een daverend applaus voor de afgestudeerden!
10: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
18: Hey buurman.
19: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
20: Stef?
19: Ja?
20: Waar bel jij nu mee aan?
19: Je Ring, videodeur. Ja.
21: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
10: Open nu gratis ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
22: Dit is Radio Veronica.
23: Het station van Wout en Frank.
22: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
23: En nu
22: Rob Stenders. Met de

alles wat ik nu vind, zet ik ook in de lijst van Spotify. Ik kan niet helemaal de goede versie vinden, maar bijna de goede versie. Dat staat die bak niet toe, hè. This is my life van Shirley Bassey. Annika die zegt, ik kan de River van Bruce Springsteen niet terugvinden. Die hoort er toch echt in. Groetjes van Annika. Dus ik zoek, weet je wel, lijst River, Bruce Springsteen. Annika, je hebt gelijk. Ik zet hem meteen ook in onze Spotify-lijst, want hij hoort er natuurlijk uiteraard 100% bij. Bruce Springsteen, hier is The River.

Ja, heb ik ook gedaan hoor. 6 keer gecheckt. Snap ik wel, snap ik niet. Hij stond er nog niet in. Bruce Springsteen and the River. Hierbij staat hij er uiteraard in het basispakket van de muziek. De laatste 100 titels vanavond. Je kan nog een bijdrage leveren. Laat het weten via de app van Radio Veronica. Ik zie veel. We zullen doorgaan van André van Duin. Heb ik ook nog niet gezien. Dat klopt wel. The Word Girls, Cutty Polity. Het zou nog wel eens kunnen. Ik zie nog die Troy van Sinead O'Connor. Die moeten we vanavond wel even regelen. Henk Boonstra zegt Lover's Holiday van Change. Die moeten we ook regelen. Goed dat jullie er nog een paar uurtjes aan toevoegen. Want anders hadden we de River toch niet gehad. Ja, je hebt gelijk. Wild and Exciting van Earth and Fire Memories staat er overigens in. De Go-Go's, die moeten er ook in. Our Lips Are Sealed. Wel een leuk bandje ook. Zeker waar, ja. En Robin zegt, ik zou nog graag Working Day and Night van Michael Jackson willen horen van het album Off the Wall. Oh, ik ook. Oh. Erwin Vleugel zegt, ik heb er 2. Small Faces met Tin Soldier en The Faces met Stay With Me. Stay With Me heb ik opgedrongen aan Maurice Verschuren, dus die heeft dat gisteren gedraaid. Fleur die wil nog graag Who's Crying Now horen van Journey. Die gaan we nog wel redden hoor vanavond, want daar ben ik het wel mee eens. Twist in the Night Away, Sam Cooke is ook een goeie. Staat Lenny van de Buggles erin, wil Roel Mulder nog even weten? Nee, nog niet, maar dat gaat vanavond waarschijnlijk allemaal gebeuren. Waka Waka van Shakira, dat wil Naomi weten. Nee, die staat er nog niet in. En Ernst, die zegt in alle ernst, Santa Esmeralda Leroy Gomez staat er nog wel in met Don't Let Me Be Misunderstood. Nu wel.

Ja, alle versies zijn leuk. De Nina Simone-versie, de Animals-versie, maar ook deze van Santa Esmeralda, Leo Gomez en Don't Let Me Be Misunderstood. Always on the Run heb ik niet in jouw lijstje zien staan. Rob, hoe kan dit? Mijn fout, die hebben we wel gedraaid, staat er dus in.

0: Anja Schoneberg, die zegt, standje burenruzie, ondanks de hitte. En warm is het, ja. Ja, deze hoort er natuurlijk uiteraard 100% bij. Queensryche en Silent Lucidity. The Day That Curly Billy Shut Down, Crazy Sam McKee, de Hollies, die zal het allemaal instaan. Ik ga het zoeken. En ja, maak je geen zorgen, we gaan absoluut Troy van Sinead O'Connor nog draaien. Ik zie ook nog Gert binnenkomen. Die zegt, ja, ik zag wel Song 2 van Blur. Maar hoe zit het met andere liedjes van de Blurzakkers? Bijvoorbeeld Parklight. Even gecheckt, staat er niet in. Girls and Boys, ook niet. Gaan we allemaal regelen. En de beste tv-serie aller tijden, zegt Ron, dat is MASH. En het titelthema daarvan heb ik nog niet gezien in jullie basispakket. Ja, dat is wel waar, hè? Suicide Spelers, Team from MASH. Ik ga een kleine padvinderseet eruit gooien. Die gaan we halen. Tot zo. Veronica.
1: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles-netwerk.
1: 60 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf 32.

0: Kijk op volvocars.nl.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
4: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
3: Ai, de man met de hamer.
4: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
5: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
2: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
6: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
7: Yes, hij doet het.
8: Ja hoor, dat kan zeker.
9: Roger!
6: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
10: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag t-shirts en korte broeken van onder andere Jack & Jones tot 40% korting. En printers tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
12: Joehoe!
11: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
13: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
2: De Keukenkampioendivisie. De spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
3: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
4: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
5: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
4: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
3: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
6: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
7: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties... Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
9: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
10: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelen.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Fit voor iedere rit met de banden van Goodyear en de service van Profile.
12: Nu bij Quantum, tot wel 60% korting op alles voor je tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
13: Radio Veronica.
14: Met het nieuws. Het is 7 uur.
15: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Het noodweer zorgt op meerdere plaatsen voor problemen. Door blikseminslag zijn huizen in brand.

0: gevlogen in Zoetermeer, Groningen en bij Den Haag. En tussen Zwolle en Almelo rijden minder treinen door blikseminslag. Bij Rotterdam waaide een boom om op de snelweg en er zijn ook bomen op het spoor gewaaid bij Hogeveen en Arnhem. Er is iemand opgepakt voor de dood van een man in het Brabantse Herpen, vlakbij Os. Het lichaam werd vanmiddag gevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf, maar weet nog niet wat er precies is gebeurd. De man die is opgepakt komt net als het slachtoffer uit een ander dorpje in de buurt van Os. De Amerikaanse president Trump zegt voor de zoveelste keer dat er bijna een deal is met Iran. Hij gaat vanavond over de voorstellen praten in de Situation Room van het Witte Huis en hakt dan de knoop door. Hij eist dat Iran stopt met het maken van een atoombom en de zeestraat van Hormuz weer opent. En in Flevoland wordt een kunstwerk weggehaald dat gemaakt was voor het 70-jarige bestaan van het dorp, meldt de regionale omroep. Het moest de aanslagen van 9/11 in New York voorstellen. Je ziet een vliegtuig een hoog gebouw doorboren. Honderden mensen zijn er boos over. Landelijke media doken ook op het verhaal. Het Veronica Weer van Weer Online. In het hele land kunnen stevige onweersbuien voorkomen. Vooral in Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Er vallen ook fikse regen- en hagelbuien.
1: En dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 19 vertragingen, totale lengte 71 kilometer. Dit zijn de drie opvallendste. A2 Utrecht-Sertogenbosch tussen Culemborg en Waardenburg. Dat doe je er 20 minuten langer over. A13 Rijswijk-Rotterdam tussen Delft en Berkel en Rode Reis. Daar staat een auto met pech. Daar is je vertraging bijna 3 kwartier. En de laatste, de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Paalgraven en Maasbrug. Daar is de vertraging bijna 1/2 uur. Heel veel sterkte als je vaststaat.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
3: Helemaal los bij Ethos.
4: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Nivea en Labello, 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Lipton Iced Tea, 1 plus 1 gratis. En alle Klaverland van Plus kaasstukken, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
9: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller
0: dan snel, zonder te remmen. Vodafone. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers, ga snel naar

0: Gates.
1: De top 100 van het basispakket.
2: Ja, daar waren we wel doorheen, hè, die top 100 die hebben gehad. We vullen aan het basispakket. De liedjes waarvan je denkt, ja, die moet gewoon in het basispakket van de muziek. Daar is geen discussie over mogelijk. En Love Pains is eigenlijk wel een hele leuke Yvonne Elliman. En Vincent zegt, ja, die moet erin. Dat kan niet anders. De Love Pains, eens even kijken waar die oorspronkelijk vandaan kwam. Ja, er komt zoveel post binnen, dat weet ik niet helemaal zeker. Maar misschien was het Rudy wel, want die komt er ook mee aanzetten. Kees die zegt, hoe kan het dat Private Investigations van Dire Straits niet in de lijst voorkomt? Die staat er wel in, hoor. Zorg er ook van, maar ik heb het opgezocht. Die staat erin. Rudy van Leeuwen wilde Johnny Be Good van Peter Tosh. De versie van Chuck Berry staat erin. En ja, eigenlijk hoort de versie van Peter Tosh. Ander arrangement en een grote hit, die hoort er ook wel in. En dan Chris die zegt, ja, maar hey, Stevie Nicks en Tom Petty. Stop dragging my heart around. Ja, dat komt eigenlijk wel goed. Rob, wellicht een idee. Een keer een top 100, 500 of 1000 van de jaren 70. Ernst, komt goed. Maak je daar geen zorgen over. Hey, hallo, zit Ron. Is er misschien nog plaats voor Slow Song van Joe Jackson? Ja, eigenlijk niet. Maar ja, als we erover nadenken. Hè.
3: Het gebeurt bij Radio Veronica.
4: It's Friday. Oh yeah.
2: Een buitenkansje. Ja, sorry. Uiteraard. Excuses. Higpi. Geweldige Nederlandse band. Ze maken de hype waar. Something van Higpi moet er vanavond nog in. Gaat goed komen. Maar ik had het net even over deze. Hè? Van het album Night and Day. Joe Jackson. Slow Song. Music.

0: fijn om hem legaal te kunnen toevoegen. Een favoriet van onder andere Leo van der Groot. Een favoriet van mijn lieve vriend en collega Gerard Ekdom. En van mijzelf ook, Night and Day. Sowieso dat hele album is heilig verklaard. En dat hele gekke trekje Slow Song staat er nu ook in. Het mooie piano eindigt, ook het mooie basispakket album Night and Day. En zo is het ook. De verzoening van Frank Boeien. Dat kan. The Spirit of Man. Jeff Wayne, Philip Lynott. Dat ken ik eigenlijk niet, moet ik eerlijk zeggen. Don de Bruin zegt, hey Dennis Rob, bedankt voor de Spotify-lijst. Maar waarom staat Abacab er niet in? Dat kan nog, hè. Tot mijn verbazing staat Hotel Lounge er ook niet in. Ondanks mijn verdriet en ongelooflijk bedankt. Ik zit in de auto. Ik kan geen afscheid nemen. Als ik straks goede tijden, slechte tijden kijk, wilt jullie dan alsjeblieft een liedje voor me draaien? Tom, dat moet allemaal wel te regelen vallen. Geert, we zegt, hebben jullie nog Long John Baldry, The Morning Dew gedraaid? Ja, die hebben we gedraaid. Maar die staat niet in mijn Spotify-lijst, omdat de goede versie er gewoon simpelweg niet is.
1: Steeds niet, hè?
0: Nee, die is gewoon niet op Spotify te vinden. Dus ja, ik wil ook geen andere versies van Walk Me Out in the Morning Dew. Dus, maar die, ja, ik wil wel, maar die staat er dus niet in. Honky Tonk van James Brown, Soul Train, kan die erbij, zegt Eddie Becker. Zou dat de echte Eddie Becker zijn? Ik denk het niet. Cry Baby, Janis Joplin, Cecile van der Steen. Ik denk dat die gaat lukken. En dan hebben we nog een zekere Jan. Ja, zeker Jan, dat kan. Die wilde graag deze. De Jacksons en Mick Jagger. En de State of Shock.

Eigenlijk bedoeld voor Freddie Mercury. Maar Mick Jagger ging ermee vandoor. En de Jacksons en de State of Shock. Zullen we hem dan nog één keer doen? Die mooie, niet te vinden uitvoering van Walk Me Out in the Morning Dew. Bon John Baldwin, alleen te vinden op de radio. Dit op Spotify.

0: van John Baldry. John Baldry. Walk me out. Bent u daar nog op? Ik hoop van wel. Anders hebben we een klein probleempje met de verbinding. Ik zou zeggen, snel terug. Zometeen na de reclame.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur.

0: voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
1: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo-packs kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50. En alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
3: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
6: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
5: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
7: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
8: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
10: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
9: Nu tot wel €600 extra korting op Griekenland. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
11: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon.
12: Dit is Radio Veronica.
13: Het station van Gerard Ekdom.
12: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
13: En nu.
12: Rob Stenders.
13: Met de beste muziek aller tijden.
14: Dit is Veronica.
15: Walk me out in the morning dew.
12: De beste muziek aller tijden.
13: Van A tot Z.
12: Dit is het basispakket.
13: Bij Radio Veronica.

0: Diana Ross. En I Want Muscles. En maar proberen in jouw sportschooltje, Spartaans of niet. En als hier toch weer een plaatje langskomen waarvan je denkt, ja, oké. Dan maar gauw op gespierde taal, daar zit niks anders op. En maar trainen en trainen, want je wilt in de buurt komen. I Want Muscles, Diana Ross. Wat een heerlijk nummer voor iedereen die bicepsseksueel is. Ja, Dennis. We zijn bezig met het vervolmaken van het basispakket. Het basispakket van de muziek. Welke liedjes moeten daar per se in? En staan er nog die in? Laat het even weten via de app van Radio Veronica. We zoeken het wel voor je uit. En anders zou je het kunnen zoeken op de Spotify-lijst van mijzelf. Maar deze moet wel echt, want die is zo vaak aangevraagd. Staat er nog nooit in. Sinead O'Connor. En Troy. Muscles. Zeg, Dennis.
1: Ja?
0: Ken jij de Muscle Man?
1: Muscle.

0: Sinead O'Connor en Troy. Ja, dit is wel populair, hè? Die Sinead O'Connor en Troy. Die moeten bij. Die moet. Die hoort er zeker in. Vet, zegt Mathieu. Kun je Troy draaien? Oh ja, wat lekker. Dolf zegt, geweldig, Troy. Troy, je moet erin. Wat een prachtig liedje. Hoorde Sinead O'Connor voor het eerst in de avondspits. Man overdonderd, net als gisteravond in Eindhoven bij Scooter in Nancy. Alle twee tijdloos, dat zegt Jan Willem. Ja, Troy. Dennis, we zitten de posten een beetje door te nemen. En het is overweldigend. Dat is tijdens het hele basispakket al zo.
1: Ja.
0: Je probeert te bladeren, want de liedjes die er nog niet in staan, moeten er vanavond nog aan toegevoegd worden. Het is een beetje het laatste avondmaal. Deze moeten nog in het basispakket. En dan gooi ik ze nog allemaal even in dat Spotify-lijstje van me. Dan probeer ik het nog even op de site te krijgen van Radio Veronica. En dan hebben we het basispakket 2026 compleet. Als je nog een bijdrage hebt, ben je van harte uitgenodigd via de app van Radio Veronica. Wat zie jij nog binnenkomen op de pas.
2: Scorpions wordt een aantal keer aangevraagd. Ook een luisteraar.
0: Scorpions.
2: Die zegt welke? Even kijken. You and I zie ik hier. Ken ik niet. Ken jij dat?
0: Nee,
2: Christel die zegt, ik volg je al mijn hele leven rond. En ik wil het liedje heel graag horen. Voor de rest zie ik ook nog binnenkomen. Dat vond ik ook wel een hele leuke. Don't You Ride Her Off Like That.
0: Ja!
2: Hartstikke goed liedje. Ja. Dominique die zegt, Quiet Eyes van Golden Earring. En Simple Games van Four Tops. Zijn die al voorbij gekomen? Nee. Zijn inderdaad nog niet voorbij gekomen. Voor de rest zie ik hier ook nog binnenkomen. Dit is die McClark en Quinn. McQueen en Clark. Ja, Rendezvous 602 zie ik nog voorbij komen. Ja, het is echt een grote Ctrl-F hier. Want er komt zoveel binnen. Je knippert twee keer met je ogen. Het is alweer bijna weg. En dan ben ik de vorige alweer aan het checken. Maar ja, er wordt wel meegeleefd. Dat is duidelijk.
0: Zal ik even Toby afluisteren? Ik weet nog niet wat hij gaat zeggen. Hè? Gewoon even afluisteren. Toby, even kijken wat hij te melden heeft. Toby, wat wil jij?
3: Hey Rob. Toby hier. Wat dacht je van een pareltje Rosemary Sun en Ilse de Lange met Shine? Dankjewel, het zou mooi zijn als die een keer op de radio komt.
0: Nou ja, zou ik ze even opzoeken?
2: Waarom niet?
0: Ja. Eerst even in de richting van Dominique. Die had Quiet Eyes van The Golden Earring.
2: Ja.
0: Ja, dat is een hele goeie. Wel vaak vergeten, Golden Earring. En hij had ook Simple Game van
2: Four Tops.
0: De Four Tops, ja. Ja, dat is ook wel echt werkelijk weergaloos. Ja, dat streentje uit de categorie, die hoor je nooit meer. Was best wel een hit in Nederland. Maar verder nooit meer op de radio. Maar mooi. Ja, Golden Earring komt ook nog, maar eerst even de Four Tops.

0: Wat een heerlijkheid. The Four Tops en Simple Game, origineel van de Moody Blues. Maar ik moet eerlijk toegeven dat de versie van de Four Tops mooier is. En het werd een hit in Nederland. Met een alarmschijfje erbij. Simple Game van de Four Tops. Als we het dan toch over de Moody Blues hebben, zullen we het dan ook even over dit nummer hebben.
1: Oh.
0: Ja. Gaan we er ook vaak binnen?
1: Ja.
0: Ja. Ja. Schuifelen. Eén naampje erbij? Heb je er volgens geen naampje?
1: Ik zoek hem heel snel.
0: Ja. Dus kon ik hem aan hoor. Ja, toevallig.

0: Prachtig. Had to fall in love van de Moody Blues. Heb je inmiddels iemand gevonden?
1: Zeker, Stefan.
0: Stefan. Was een van de aanvragers van de... Even rustig aan, Rob. Een van de aanvragers van Had to fall in love van de Moody Blues. Daarvoor dus dat prachtige Simple Game van de Four Tops. En Gert, die meldt zich. Die vindt het allemaal wel leuk en aardig. Maar die vraagt zich af, staat er wel genoeg blur in?

0: Hard meezingen hier in de studio. Dankjewel Gert voor je suggestie. Natuurlijk, de Bleurzakkers horen erbij. En Girls and Boys. Zometeen nog meer aanvullingen. Het basispakket. Laat het weten via de app van Radio Veronica. Tot zo. Veronica.
1: Wat? Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele band vol. Op naar
2: Kruidvat. Verrassend, altijd voordelig.
3: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
4: Kom maar verder.
3: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
4: Hij is weer klaar.
3: QuickFit en weer verder.
5: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
10: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten, nu 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
11: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
12: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
13: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
12: En met extra korting. Zullen we?
13: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
14: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
15: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
16: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
17: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
18: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
19: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
20: Een nieuwe grill. Op ons terras.
21: Sorry, het is WK.
20: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een Tefal Dual Easy Fry and Grill XXL voor €139,99. Alleen bij Mediamarkt.
22: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald? Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
23: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
24: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de

0: Klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
3: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
4: Gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: BelSimpel zet de tijd op 8 uur.
7: Radio Veronica.
6: Met het nieuws. Het is 8 uur.
8: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Door het noodweer zijn op meerdere plekken huizen in brand gevlogen door blikseminslag. Het spoor is ook geraakt door de bliksem tussen Zutphen en Hengelo en tussen Zwolle en Wierden. Ook zijn bomen op het spoor gevallen bij Arnhem en bij Hogeveen. Bij Rotterdam viel een boom op de snelweg. In een huis in Geleen is een volière gevonden met 50 vogels. De politie denkt dat de bewoner van bijna 70 ze illegaal heeft gevangen, want hij had ook netten, wapens en munitie. Hij is opgepakt. Hij zou de vogels doorverkopen en de provincie Limburg noemt dat pure natuurcriminaliteit. President Poetin heeft gereageerd op de drone die vandaag een flat raakte in Roemenië, vlakbij de grens met Oekraïne. Roemenië en de NAVO zeggen dat de drone van Rusland was, maar Poetin vindt het nog te vroeg om conclusies te trekken. Hij kan natuurlijk ook van Oekraïne zijn, zegt hij. En een mooi moment voor koningin Maxima. Ze heeft het eerste deel van haar militaire opleiding afgerond en is nu reservist bij het leger. Ze heeft een groene baret gekregen bij een ceremonie in Breda. Ze deed hem lachend op, zo blij was ze. Koning Willem-Alexander en hun dochters Amalia en Ariane waren er ook bij. Het Veronica Weer van Weer Online. Alleen in Gelderland en Overijssel geldt nog een waarschuwing voor felle onweersbuien. Het is vanavond nog een graad of 20. Morgen wordt weer zomers warm, maar minder warm dan vandaag. 21 tot 28 graden.
9: Het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Op dit moment 8 vertragingen, totale lengte 17 kilometer. Dit zijn de 3 opvallendste. A1 Hengelo-Osnabrück tussen de Lutte en de Nederlandse grens, 10 minuten. A13 Rijswijk-Rotterdam tussen Delft-Zuid en Berkel en Rode Rijs, 27. En de laatste, de A28 Zwolle-Hogeveen tussen Zuidwolde en Hogeveen. Daar doe je er 8 minuten langer over.
6: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
10: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
11: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
10: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
12: Wat doe je?
13: Ik ben een vakantie aan het boeken.
12: Oh, vakantie? Daar heb ik zin in. Maar waarom nu?
13: Omdat het vakantiegeld super sale weken zijn bij prijsvrij vakanties. En je nu tot wel €600 korting krijgt.
12: Lekker!
14: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
15: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
14: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
12: Heb jij ook zo zin in vakantie?
13: Prijsvrij vakanties.
16: Chris?
17: Ja?
16: Hoef jij niet te werken vandaag?
17: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
16: Dus, heb je nu...
17: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
16: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
18: Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele band vol. Op naar
19: Kruidvat, steeds verrassend. verrassend, altijd voordelig.
20: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelf nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hé, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.

0: download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. T-shirts en korte broeken van onder andere Jack & Jones tot 40% korting. En printers tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.

0: korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Dit is Radio Veronica.
3: Het basispakket.
4: Dit is Veronica.
2: Dit is de basis van je muzikale opvoeding.
3: Het basispakket bij Radio Veronica.

0: Hij wordt steeds beter.
1: Radio Veronica.
2: Het basispakket.
0: En de ethisch is die uitgekomen. Quiet Eyes, Golden Earring. Donald zegt prachtige ethisering. Laatst opgezet ook. Ja, yeah, ik als die-hard Earring-fan vind dit een van de beste nummers van de Golden Earring. Tof om hem op de radio te horen. Groetjes van Bert Kooi, Kool uit Rotterdam. Bertje, je bent hem niet vergeten. Ik ben blij, zegt Dominique. You make my everything. Quiet Eyes van de Golden Earring is inderdaad wel leuk. Het was gewoon nog een top 10 hit, maar die wordt meestal vergeten. Als je nog een liedje hebt waarvan je denkt die moet in het basispakket van de muziek, dan staan we nog een hele avond voor je open en daarna moeten we hem afronden. Ik zet het meteen ook in mijn Spotify-lijstje van Veronica's basispakket 2026. En ja, ik heb drie keer gezocht. Die zal er toch wel in staan. Waterfront van de Simple Minds stond er nog niet in. Daar

het de hele week al gezegd. De week plus eigenlijk, want het is iets langer dan een week. Het is niet bij te benen, het postvakje. En dat is ook heel leuk, want alles zit erin. En bijna alles is leuk. Ja, het klinkt wel wat kritiekloos, maar dat meen ik wel. Want ik zie Life's Been Good van Joe Walsh. Ja, daar kun je moeilijk iets tegen inbrengen. Ik zie Time in a Bottle, Jim Croce. Daar kun je niks tegen inbrengen met een butterfly. Malcolm McLaren kun je ook niks tegen inbrengen. En hey, waar blijft Pink Floyd en Time? Is ook niks tegen in te brengen. En True Fate van New Order. Want ik zie dat alleen Blue Monday, zegt Rick, erin staat van New Order. Maar True Fate hoort er ook in. Ja, is ook zo. En dan zegt Wouter nog, hey, denken jullie gewoon aan een van de mannen van The Rock

Spotify-lijst die ik heb gemaakt. Daar was wel even een beetje sleep hoor de afgelopen week. Van, oh ja, deze is gedraaid, deze is gedraaid, deze is gedraaid. Aan het einde van de dag kreeg ik dan een lijstje van de muziekredactie. Wat er allemaal gedraaid was. En dan ging ik invoeren en invoeren en invoeren. Dus mijn uiterste best gedaan om alles, zover het een beetje in de goede versie was, erin te slepen.

0: Maar als jij er nog eentje uit mag plukken, welke zou je er dan uit plukken?
1: Nou, ik zie bijvoorbeeld hier, die vind ik wel echt heel leuk. World Party, Ship of Fools. Is die wel gedraaid?
0: Dat weet ik niet. Zoek jij hem even?
1: Nou, ik heb hem gezocht. Ik kan hem niet vinden, dus ik denk dat hij niet gedraaid is.
0: Nee?
1: Nee.
0: Sure?
1: Sure.
0: Check dan. Is hij er nu, hè?
1: Ja. Oh.
0: Ooit een van de presentatoren van de Verrukkelijke 15 van de VARA. En deze stond in mijn tijd in de Verrukkelijke 15. Dat is via de Verrukkelijke 15 ook nog wel de mainstream ingekomen. In het basispakket nu.

Als ik ooit nog eens een politieke partij begin, dat is het World Party. Dat zegt Jos, Ship of Fools. Daarover gesproken, Ship of Fools. Ooit waren we daar op de Noordzee. Come on, sail away with Veronica today. Come on, sail away today. Zeg we wel. Dit is er eentje uit dat tijdperk. Kitty vraagt het aan, Peter Maffay en Doel.

0: Ramafai Undo. Ja, mooi man. Eens even kijken. L'amour toujours. Je moet er echt per se in. Ja, dat ben ik van Ramon, ben ik wel met je eens. Ik heb hem even gezocht, niet. Hij staat er nog niet in. Banger van de plaats, zegt hij. Mag niet ontbreken. Karel zegt, Marmorstein en IJzerbricht. Drive Deutscher, als we toch met Duitse muziek bezig zijn. Dat is die gozer die later nog met You Want Love, Mixed Emotions. Van Marmorstein en IJzerbricht. Dat is wel een hele leuke, hoor. Ja, dat is wel een leuke. Eens even kijken. Ik zie Willem die zegt, ik heb een heel goed nummer van Tom Waits. Die mag niet gemist worden in de basis. Dat is Old 55 van Tom Waits.
1: Oh ja, ken ik van de Eagles.
0: Ja, ik ken het ook van de Eagles. Ik ken het ook van Akda en de Munnik. Maar de originele versie is inderdaad van Tom Waits. Dat gaat lukken, Willem. Die gaan we er vanavond zeker in zetten. En als wij vanavond nog een radioreferendum hebben, zou ik You're My World nog willen aanbevelen. Die wordt net binnengebracht door Rudy. In de versie van de Guys and Dolls.
1: Ah.
0: Ja, dat hadden we een paar weken geleden tijdens de pub. Hadden we daar ook veel schik om, hè?
1: Tja.
0: You're My World, ja. Dat is wel een goeie. Wat komt er nog meer binnen? Kitty, die wil de Birds met Turn, Turn, Turn, Turn. Als het er niet in staat, zou dat inderdaad wel een hele goeie zijn.
1: Goeie, ja.
0: Ja, ja, ik zie je twee keer. Deze moet er zeker in, Rob. Loving You is Sweeter Than Ever, een liedje van Eric Clapton. Maar even kijken, het mooiste liefdeslied. Niet origineel van de grote gitaargod, maar een waanzinnige uitvoering. Zegt Michel van de Klooster. Loving You is Sweeter Than Ever is toch, behalve Nick Kamen, ook de Four Tops.
1: Ja.
0: I heard it through the grapevine, zegt Jan, maar dan in de uitvoering van Creedence Clearwater Revival of The Temptations. A Way Down Now, die hebben we gehad, hè, van World Party, die is gedraaid.
1: Ik zie ook nog Waterboys binnenkomen, Girl Called Johnny.
0: Ja, ook leuk. Is ook wel leuk.
1: Hartstikke goed. London Calling, The Clash van Jan Willem.
0: Nog niet gehad. Ja, gaan we zeker doen vanavond. Fokker Slave to the Rhythm van Grace Jones. Die hebben wij gehad. Check, double check. Ja, dat moet je altijd even, maar die hebben we wel gehad. Ja, ping, die hebben we goed. Little Wing, Wind Cries Mary, Jimi Hendrix, Hessel van der Wal. Ja, check. Die stond erin. Als je nog een bijdrage wilt leveren, ben je uiteraard van harte uitgenodigd via de app van Radio Veronica. En JW zegt natuurlijk nog Halo of Flies van Alice Cooper. Ja, dat is ook een legendarische. Maar we moeten nu heel snel de reclame, want anders is iedereen kwaad op ons, hè?
1: Ja. Tot zo.
2: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
3: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
2: En met extra korting.
3: Zullen we?
2: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
4: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola of Fanta 8-packs per set, 4,49. En de Tecate zomerdekbedden vanaf €29. De meest en de beste aanbiedingen.
5: Lekkere van Albert Heijn.
6: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
7: Honda, the power of dreams.
8: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantse collectie is er alleen dit weekend nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
9: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
10: Odido. 18 plus, speelbewust.
11: Ja?
12: Serieus?
11: Wat een geld!
13: 18.000, godverdikke me.
14: En ben jij de volgende postcode-loterij-winnaar?
15: Zomerse topdeals bij Van Haren. Shop nu kindersandalen al vanaf €9,99. In de winkel of op vanharen.nl. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
16: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus speelbewust.
17: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
18: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
19: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
20: Jongens, eten!
21: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
22: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
23: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
24: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
25: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
26: Is Radio Veronica.
27: Het station van Gerard Ekdom.
26: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
27: En nu
26: Rob Stenders.
27: Met de beste muziek aller tijden.
28: Dit is Veronica.
26: De top 100 van het basispakket.
18: En uiteindelijk aan het einde van de rit gewoon de aanvulling van het basispakket. Sorry. Planet en Bono. In een lifetime.

0: Hier is Fry, Planet en Bono. In de lifetime. Ik hoor zelfs van mijn vriend Dennis Hoebe dat hij kippenvel krijgt hiervan.
1: Nou, en dat is voor het eerst sinds een week zit hij hoge temperaturen.
0: Ja, hè?
1: Ja,
0: dan moet je best doen voor kippenvel. Dat is dat maar weer. Erik die zegt, mooi, die had ik ingestuurd bij de toen werd I Will Follow gedraaid. Top in a lifetime. Hey mannen, is er gedacht van I Try van Macy Gray. Dat is wel een goeie. Of The Man Mountain van Bow Wow Wow. Of Hard Randall, The Black Rose. Die laatste weet ik zeker dat we die gehad hebben. Ja. Dat zegt Tulin, Reflections of My Life. Marmalade is een hele goeie. Hier komt de stem van Bono toch wel het best tot zijn recht. Corina zegt dat met die mooie eerste muziek en die vrouwelijke tegenhanger qua stem. Ja, is helemaal waar. Zullen we even gokken? Even kijken wat Willem te zeggen heeft. Weet ik niet helemaal zeker. Willem Warmerdam, ben benieuwd.
2: Hey jongens, er mag wel wat meer disco in de basislijst. Wat dachten jullie van The Tramps met Shout? Of Disco Inferno?
0: Ja.
2: Ik hoor het graag. Hoi.
0: Ja. Ik zet even snel Tramps erin. Tramps, even kijken wat we gehad hebben. Shout, ja, hebben we gedraaid.
1: Ja.
0: Disco Inferno niet zo te zien.
1: Nee, ik kan het ook niet vinden.
0: Nee, dat is toch wel een hele gekke, toch? Disco Inferno van de Tramps. Ja, jij zegt het. En wij draaien het nu. Even kijken. Voor de zekerheid. Tramps. Nog een keer. En nog een keer.

Ja, wonderlijk genoeg. Nooit een echte serieuze hit in de top 40. Disco Inferno van de Tramps. Maar wat een klassieker is dat. Ik vind het zo gek dat het nooit een hit werd. Ja, in de uitvoering van Tina Turner werd het een keer een hit. Maar ja, hè? We willen toch de uitvoering van de Tramps. Mooi clipje zat erbij. De mensen sloegen elkaar in het gezicht. New Order.

0: pakken, de Leo. Leo zegt dus het heel erg vloek in de kerk als ik True Faith de uitvoering van George Michael veel mooier vind. Ik ken die uitvoering eerlijk gezegd helemaal niet. Hè? Jij wel, Dennis?
1: Nee, ik ook niet. En ik ken best veel van George Michael, maar deze, nee, die ken ik niet.
0: Ik ook niet. New Order en True Faith. We hebben nog een hele avond te gaan om het basispakket vol te maken. En daarna is het afgelopen, want dan is het basispakket 2026 vol. Check een beetje als referentiekader mijn Spotify-lijstje. Basispakket 2026 van Radio Veronica. Alles wat er gedraaid is, ik heb het avond en avond bij zitten houden. Het is niet helemaal compleet. Sommige liedjes staan er niet op. En andere dingen heb ik erop gezet omdat ik dacht, ja, die moeten erbij. Huh? Ja. En sommige zijn nog helemaal niet gedraaid. Dus laat even weten. En als je denkt, ja man, het is vrijdagavond, de route. Ik ga niet iets zitten checken. Ik wil dat deze erin staat. Gooi hem even in het postvak. Wij checken het wel voor je. We hadden het net over All 55. Een beroemde uitvoering van bijvoorbeeld Agnetha Munnik.

0: Maar de originele versie is van Tom Waits. Ik zit even te zoeken wie het ook had. Was het Willem? Willem?
1: Ja, volgens mij, ja.
0: Voor jou, Willem, de originele

0: ja. En het was inderdaad Willem die deze wilde worden. All 55 van Tom Waits.
1: Hi Willem.
0: Ark Dennemunnik, aardig, eaglesgroot. Tom Waits, de mooiste uitvoering. Dank jullie wel, voor mij is de lijst nu compleet. We kunnen hem afsluiten, zegt Willem. Groot fan van Tom Waits. Hebben we gehad, Tom Waits daarover gesproken. Ik denk nog eens aan Time Waits for No One van de Rolling Stones. Die hebben we nog staan. We hebben Life's Been Good nog staan van Joe Walsh. Gaan we zeker doen. Time van Pink Floyd staat ook nog klaar. Rainbow and Since You've Been Gone. Madam Butterfly van Malcolm McLaren. En Wouter zegt Tutti Frutti van Little Richard. Hij is de Queen en King of Rock'n'Roll. Kunnen jullie hier vanavond nog draaien? Gaan we zeker doen. Laat weten wat je nog meer wil horen om het basispakket compleet te maken via de app van de Radio Veronica. We hebben nog zeker een uurtje of 3,5 te gaan. We moeten zeker naar de reclame enzovoort. Enzovoort, yes. Enzovoort. Okay. Ik zou zeggen, tot zo en dank voor het meedenken.
2: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet normaal
3: meer. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs, zelfs na je aankoop.

0: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
0: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Dance Valley, Holland's biggest dance festival.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jaar

0: Cheshire. Full program and tickets. Dancevalley.com.
1: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
2: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
1: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
3: De Merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
4: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
5: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
6: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
5: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
6: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Anisometropie. Nee, dan heb je geen angst voor de metro. Het betekent gewoon dat je linker- en rechteroog een groot verschil in sterkte hebben. Met wazig zicht of hoofdpijn als gevolg. Wij kunnen dat bij Iris corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iris Opticians. Onze vakmensen zien meer.
8: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
9: Nu bij Gamma 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
11: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
12: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 9 uur.
13: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Het sprookje van tennisser Jesper de Jong op Roland Garros in Parijs gaat door. Hij heeft zich namelijk geplaatst voor de 4e ronde. Zijn beste resultaat ooit op een Grand Slam. De Jong maakte korte metten met de Rus Gatsjanov, die op papier veel beter is. Hij had er wel 5 sets voor nodig. Het ergste noodweer is inmiddels voorbij, maar het heeft wel op veel plaatsen voor flinke schade gezorgd. Een boerderij met een rieten dak vloog in brand door de bliksem in een dorpje in Zuid-Holland. Er waren ook branden in Groningen en Zoetermeer. In Apeldoorn werd een flat geraakt door de bliksem en sloegen meerdere meterkasten door. In België hebben zo'n 100 mensen het treinongeluk herdacht, waarbij deze week 4 mensen om het leven kwamen. 2 kinderen en 2 volwassenen. Ze zaten in een schoolbus die op een spoorwegovergang werd gegrepen door een trein. Het openbaar vervoer hield eerder vandaag een minuut stilte voor de slachtoffers. En een record voor Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland. Een maand voor het festival begint zijn alle kaarten uitverkocht. Dat gebeurde nog nooit eerder. Volgens de organisatie zijn mensen bang om achter het net te vissen. Populaire concerten zijn vaak snel uitverkocht. Het driedaagse festival is over 4 weken. Het Veronica Weer van Weer Online. De onweersbuien zijn het land uit. Vanavond klaart het op en is het nog een graad of 20. Morgen wordt weer zonnig, maar minder warm dan vandaag. 21 tot 28 graden.
14: Dat het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 1 vertraging op de A1 Hengelo-Osnabrück tussen de Lutte en de Nederlandse grens. Daar doe je er 6 minuten langer over.
15: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
16: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
17: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder 1 dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
18: Dat wordt een

0: degelijk weekend? Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Super Thursday XXL, 28 tot en met 31 mei bij Amsterdam de Style Outlets.
3: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
6: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
5: Ai, de man met de hamer.
6: Ja. En gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
7: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
8: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
9: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
10: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
12: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals.

0: Deze die zag ik een aantal keren binnenkomen. Onder andere Stefan, die zei... jullie hebben hem toch wel in de lijst gezet. Steely Dan en Do It Again.
1: Het basispakket. De beste muziek van A tot Z.
0: Bij deze is die toegevoegd. Dankjewel voor het doorgeven.

generatie liedjes die we graag overdragen. En de app staat wagenwijd voor je open. Het is al eerder gezegd vanavond, er komt ongelooflijk veel binnen. Ik probeer alles te checken met de hand wat er binnenkomt en of het al wel of niet gedraaid is. En dat is op zich al een werk.

belangrijk is, je mag door het hele alfabet heen. Hè? Dus een liedje met de A, een liedje met de B, een liedje met de C. Nou, ga zo maar door. Welk nummer heb jij nog gemist in de lijst? Laat het weten via de Radio Veronica app. Wie weet kunnen we hem vanavond nog voor je draaien. Nu zoals beloofd, Joe Walsh en Life Been Good.

0: Life's Been Good, Joe Walsh bij Veronica.
1: Radio Veronica.
2: Het basispakket.
0: En Jannes is inmiddels binnen ook. Jij gaat zometeen na tienen natuurlijk ook gewoon lekker door met het samenstellen van de lijst zoals die eigenlijk had moeten zijn. Hè? Tenminste,
3: de laatste 100 platen.
0: De laatste platen. En we zijn dat keihard aan het doen. En er wordt volop meegedacht via de Radio Veronica. Het is mooi om te zien hoeveel mensen er met echt goede ideeën komen. Ook liedjes waarvan ik wel dacht, nou ja, die zouden er wel in kunnen staan. Het zou zelfs zo moeten zijn dat ze erin zouden moeten staan. Maar in niet alle gevallen is dat het geval. Dus dat zijn we dan nu alsnog aan het goedmaken met jouw hulp.
3: Ja, grote correctie.
0: Wat dacht jij bijvoorbeeld van Ice of March?
3: Oh, Vehicle.
0: Ja. Dat is volgens mij een liedje van ons allemaal, wat we allemaal fantastisch vinden. Hebben we natuurlijk aan Rob Stenders te danken, want die heeft dat ons allemaal geleerd en geïntroduceerd. Ik weet zeker, jij als klein jochie, maar ik ook als klein jochie, allebei hoorden we het Rob draaien en dachten we, als we later groot zijn en we zitten zelf op de radio, dan willen we het ook gewoon een keer in kunnen starten.
3: Dit is nu de kans, heb je
0: het. Ik denk dat dit het moment is, toch? Ja, dat gaan we gewoon doen, hoor. Vehicle. En was het niet zo dat die gozer van Survivor er iets mee te maken had?
3: Ja, dat is waar, ja.
0: Burning Heart, Eye of the Tiger en dan ook dit. Hoe kan het allemaal uit één persoon komen? Nou ja, genieten van Eyes of March.

0: Ben blij dat je er bent, Jannes. Jij hebt even onderzoek gedaan over hoe dat nou weer zit met die gozer van Survivor.
1: Enorm onderzoek gedaan.
0: Nou ja, ik hoor jou net een paar seconden geleden toch met informatie komen. Ja, waarvan ik dacht, ik wist het niet.
1: Ja, klopt. De zanger van Ice of Mars, Jim Patrick, die heeft ook bij Survivor gezeten. Dat klopt. En dit liedje is het snelst verkopende liedje ooit van de firma Warner Brothers.
0: Kijk. Ja. En toch hoor je het bijna nooit meer op de radio.
1: Nooit meer op de radio. En daarom is het echt volkomen terecht dat dit in het basispakket staat bij deze.
0: Eeuwigheidswaarde, supermooi liedje. Ja. Nou, er komt veel binnen. Ik zie Leon bijvoorbeeld. Die heeft al best wel wat dingetjes ingestuurd. Maar ook eentje waarvan ik dacht, hey, dat verbaast me dat die niet in de lijst terecht is gekomen. Keep on Loving You staat er wel in. Maar deze die staat er niet in. Ja, dat is toch ook wel een liedje waarvan ik denk, toch best wel eeuwigheidswaarde. Ja. En zo zie je, we dachten dat we klaar waren om 6:00. Maar toen besloten we, nee hoor, we gaan toch nog even door. In ieder geval tot 12:00, maar het zou er wel eens 12:30 of 1:00 kunnen worden. Dat weet je nooit bij jou, dus genieten.

0: Een rock ballad om het warme weer een klein beetje mee te verjagen. Jij komt net van buiten. Is het inmiddels al een beetje afgekoeld? Of ja, is het nog steeds zo drukkend warm?
1: Nee man, ik was dat heb jij denk ik net niet meegemaakt. Maar ik was thuis. Ik kwam in Amersfoort vanmiddag thuis om rond een uurtje of... Nou, wat zal het zijn? 6:30. En ik doe de deur open en ik hoor echt een klap. Ik denk dat de wereld vergaat. En het was meteen 10 graden koeler.
0: Echt?
1: Ja, het was echt zo'n enorme onweersklap. En een enorme hoosbui. En daarna was het... Ja, het is gewoon heerlijk buiten nu.
0: Ik heb dit t-shirtje alleen maar aan. Is het te koud, denk je?
1: Nou, dat zou zomaar kunnen. Ja.
0: Nou, dan moeten we met de muziek maar weer een beetje gaan opwarmen. Ik heb er wel een goed idee over en ik ben de enige niet. Want Roel Mulder die kwam met de extra van Malcolm McLaren. Oh. Something jumping in my shirt. Als we het daar niet warm van krijgen. Oeh.

0: altijd een beetje een gek liedje gevonden, dit van Malcolm McLaren. Something's Jumping in My Shirt. Maar toch wel eentje met eeuwigheidswaarde, volgens heel veel mensen. Robby?
1: Jazeker.
0: Ja, ik ben blij dat we weer contact hebben.
1: Ja, we hebben contact. Ja, ik heb een kleine overweging. Ik kreeg zojuist een bericht van mijn teerbeminde.
0: Ja.
1: Of ik haar wil ophalen. Schiphol. Ze komt er over een minuutje of 20 aan. Ze zit op Ibiza.
0: Ah.
1: En ik zeg, ja, dat is goed. Alleen ik ben aan het uitzenden, hè. Dat weet je.
0: Ja.
1: Ze zegt, ja. Ik kan ook wel een taxi bellen, een Ubertje. Maar ja, dan weet je natuurlijk uiteraard dat je gewoon moet komen.
0: Ja, hè? Dat je wil ook geen ruzie.
1: Nee.
0: Die jongens zijn er toch.
1: Ja, ze zijn er toch. Nou ja, ze maken dat, radio.
0: Ik bedoel, wij zijn er dus ik zou zeggen, ja, ik zou gegaan zijn. Dus jij naar Schiphol?
1: Ga ik doen, maar ik wil dit verzoekje van Wouter wil ik graag nog even honoreren.
0: Oké, is dat?
1: De bam bam baloo bam bam bam boe, de grote explosie. De rock'n'roll was niet alleen van Bill Haley, Rock Around the Clock, was niet alleen van Elvis Presley, de King of Rock'n'Roll, maar was ook wel van de Queen en King of Rock'n'Roll, Little

0: je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis. En kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1289. Wip snel even langs bij.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
4: Kom maar verder.
3: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
4: Hij is weer klaar.
3: QuickFit en weer verder.
5: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
6: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten in Westelijke Middellandse Zee vanaf slechts €779. Verzeker je voor vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
7: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
8: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
7: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
9: Nu bij Quantum, tot wel 60% korting op alles voor je tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
10: Tuin Oud voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op Tuin Oud. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
11: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
12: Adtap.
11: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
13: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
13: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
15: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
16: Dit is Radio Veronica.
17: Het station van Wout en Frank.
16: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
17: En nu.
16: Dennis Hoebe.

0: Nou, toch een beetje een liedje dat je niet heel vaak meer hoort.
1: Radio Veronica.
2: Het basispakket.
0: Terwijl er best wel veel liedjes van Human League zijn die hartstikke goed zijn. En deze is...
3: Is ook goed.
0: Ja, is ook goed.
3: Ik wou zeggen,
0: dit is er absoluut eentje die daarbij hoort. En weet je wat wel geinig is? Ze waren denk ik een jaar of twee geleden in Nederland in een van de kleine zaaltjes. Ik denk Zoetermeer of zo, weet je wel, de boerderie, zo'n plekje. Yeah. En ineens waren er allerlei mensen op mijn tijdlijn op Instagram die daarbij waren. En die zeiden, wauw, Human League echt nog steeds supergoed, waanzinnig goed. Huh? En toen bleek dat ze het nog steeds kunnen. En toen ben ik wat gaan navragen bij een aantal van die mensen die ik ook echt persoonlijk kende. Die zeiden echt, als je de kans krijgt, als Human League naar Nederland komt, ze zijn wat ouder, maar ze zijn echt nog steeds supergoed. Dus dit gezegd hebbende, fijn dat ook de Lebanon is toegevoegd aan het basispakket bij de letter L, want we gaan dwars door het alfabet heen. We zijn de laatste 100 liedjes aan toevoegen, maar het zouden er best wel eens meer kunnen worden, toch, Jannes?
3: Ja, dat zeker. Is het leuk om ook nog wat 90's toe te voegen?
0: Tuurlijk! Ja. Heb jij nu toevallig iets paraat waarvan je zegt...
3: Ik heb niks paraat, maar dat is als je thuis zit en je denkt, ik heb nog wat leuke 90's die ik wil toevoegen, geeft die ook
0: van harte welkom.
3: Want niet veel oude meuk binnenkomen, wat hartstikke leuk is natuurlijk.
0: Ja,
3: maar modernes mag ook wel, toch?
0: De Zero's vind ik ook wel een...
3: Zero's, ook leuk.
0: Zouden dingen als editors en zo, zou dat er allemaal goed in staan?
3: Kijk daar ook eens inderdaad.
0: Everyday I Love You Less and Less van Kaiser Chiefs, dat soort dingen, zou dat erin staan?
3: Weet je niet, jij weet het, je hebt de lijst voor je liggen.
0: Ik heb de lijst voor me, zou ik het meteen eens even checken? Kaiser Chiefs, of we die hebben? Wel een goeie.
3: Maar gesproken doet Daniel dit. Die zit hier nu zijn salade te eten.
0: Die denkt een rustige avond vanavond.
3: Die is nog in de lunchpauze.
0: Ik zie Ruby, ik zie I Predict a Riot.
3: Dit is in paniek.
0: Nee hoor, rustig aan.
3: Rustig aan. Even kijken, dus moet ik nog eens even kijken wat er...
0: Kaiser Chiefs, Everyday I Love You Less and Less staat er niet in.
3: Nou, dan gaan we die gewoon draaien, toch? Hartstikke idee, leuk.

0: Ja, ik heb de lijst even zitten doorkijken eigenlijk. Ja, er zijn heel veel liefdesliedjes die in de lijst staan. Ja. Maar er zijn eigenlijk maar weinig liedjes zoals deze. Every day I love you less and less. Weet je wat, wordt elke dag een beetje minder. Ja. En uiteindelijk blijft er helemaal niks meer over. Maar dit liedje wel, die bewaren we voor de eeuwigheid. De Kaizer Chiefs in het basispakket. Hij is inmiddels toegevoegd.
1: Voor plaats is dat er echt in?
0: Nou,
1: dat zie je of niet?
0: Dat is een goede
1: vraag, hè? Daniel.
0: Daniel, eet smakelijk trouwens.
2: Oh ja, dankjewel.
0: Wat heb jij voor
2: ik
0: eten?
2: Ik heb een hele lekkere salade met geitenkaas en aardappeltjes en heel veel wortels.
0: Heb je dat zelf gemaakt of is
2: nee,
0: dat...
2: Ik kwam dit tegen, langs de weg.
1: Als er een auto overheen gereden.
0: Zo'n stukje roadkill van, heb ik jou daar?
2: Oh, dus dat... Ik dacht dat het vlees was, maar dat is gewoon autoband.
1: Autoband,
0: lekker.
2: Kan je wel
0: lekker
2: wat kan ik kouwen? Van je doen?
1: Hoeveel plaatsen?
0: Hoeveel liedjes staan er in de lijst? In totaal, in het basispakket.
2: Oh, in basispakket?
0: Ja.
2: Maar ja, dat is een hele goede vraag. Kom ik zo op terug?
0: Fijn. Ja. Dan ga ik even naar Peter en ook René, want zij... kwamen allebei met een liedje van de beste televisieserie ooit. Dat is volgens mij wat René zei.
1: Oh ja.
0: Suicide is Painless van MASH. Al beloofd eerder vanavond door Rob om hem te gaan draaien. Dus dat moeten we wel gaan doen natuurlijk. Suicide is Painless.
3: Mooi.

0: Alsof je een tijdcapsule stapt en heel verder terug in de tijd gaat. En dat is eigenlijk ook een beetje zo. MASH en Suicide is Painless.
1: Het basispakket. De beste muziek van A tot Z.
0: Ja, en we zijn de laatste toevoegingen aan het verzamelen. En zorgen dat ze alsnog in de lijst terechtkomen. Dat gaat zometeen na Tina ook door met Jannes en Daniel. Daniel, jij hebt inmiddels de antwoord op de vraag: hoeveel liedjes staan er in totaal in de lijst? Hè?
2: Zeker.
0: Hoeveel zijn het er?
2: 2760.
0: En zijn er ook die liedjes die ik jou nu net erbij heb gestuurd?
2: Nee, die moet ik nog eventjes erbij. Die komen er ook nog bij.
0: Uiteindelijk wordt het een prachtige lijst. Jullie gaan zo door, dus dat wordt alleen maar leuk. Ik hoorde jou net achter de schermen al een paar nummers noemen waarvan ik dacht, wou dat ik ze gedraaid had vanavond.
3: Nou ja, er komen echt heel veel jaren 90 dingen nog binnen, dus dat is leuk. Even kijken, zal ik eens heel eventjes er doorheen gaan of moet je door?
0: Nee, ja, doe vooral.
2: Hoe laat komt de trein?
0: Zometeen.
3: Even kijken hoor, Vincent die is wakker, dus dan weet je dat het goed gaat komen. Die zegt Everlast, What Is Like. Ik zie Andreas Johnson's Glorious binnenkomen. Nada Surf Popular.
0: Goeie.
3: Supergrass Moving.
0: Ook goeie.
3: Parachute Something Happens.
0: Die zou toch wel geweest zijn?
3: All of You're Not Alone komt Ed mee aan. En Daniel die zegt nog, niet Daniel, maar Daniel. Gewoon Daniel die zegt Suicide is Painless. Is dat een aanmoediging voor Daniel om zijn langste wegmaaltijd verder op te eten?
2: Nou, dat is niet pijnlijk hoor. Nee. Of pijnloos.
0: Maar wel pijnlijk. Suicide.
2: Ja, nee, dat wel. Ja.
3: We hebben keuze zat. Blijf ze insturen. De laatste platen voor het basispakket. En dan sluiten we het pakket. En dan is het voor dit jaar klaar.
0: Ja, de editie 2026. Juist. Maar volgend jaar doen we er wel weer eentje natuurlijk.
3: Zeker.
0: Maar je kan nu je kans nog pakken om hem helemaal compleet te maken. Deze die zo gek nog binnenkomen van Elsbeth. Ja, dat is een vaste luisteraar denk ik van Rob Stenders. Want ook dit nummer hebben wij aan Rob Stenders te danken. Hij heeft ons opgevoed door deze veelvuldig te draaien op de radio. En we hebben allemaal hetzelfde gevoel. Dit is een liedje waar je

0: als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar 13 euro. Ho, kom die goede haardag maar halen bij.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
4: Wow!
3: Kost je maar 3 minuten.
4: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor 300 euro.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
5: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
7: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
8: Het is niet normaal meer.
9: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
7: En dit weekend extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
11: Joehoe!
10: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990.

0: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
1: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
2: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suikerchallenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding.
0: I'm loving it.
1: Vandaag pak je hem bij Bike Totaal.

0: Vandaag pak je hem. Bij Bike Total dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Total.
1: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
3: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
4: Yes, hij doet het.
5: Ja hoor, dat kan zeker.
6: Roger!
3: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
2: Alleen vandaag 10% extra korting op merken zoals New Balance, Levi's en meer.
7: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1289. Wip snel even langs bij.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
12: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
13: Gewoon even op BelSimpel kijken.
14: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
15: BelSimpel zet de tijd op 10 uur.
16: Radio Veronica.
15: Met het nieuws. Het is 10 uur.
17: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Er zijn meer details over de aanval op een moskee in Rotterdam afgelopen nacht. Er zijn bierflesjes gegooid tegen het gebouw en er is geplast tegen de gevel. Ook werd een mozaïekmuur vernield. De daders zijn nog niet gepakt. Het zijn 6 mannen die er vandoor gingen met een taxi. Ze zouden dronken zijn geweest. In het Noord-Hollandse Egmond aan Zee stonden 2 strandhuisjes in brand. 1 is compleet verwoest. Het andere strandhuisje kon worden gered, maar liep wel schade op, meldt regiozender NH. De oorzaak van de brand is niet bekend. De brandweer kon voorkomen dat de duinen en andere strandhuisjes ook in brand vlogen. Er zijn fouten gemaakt bij het vrijgeven van documenten over Jeffrey Epstein. Dat zei oud-minister van Justitie Pam Bondi tegen een onderzoekscommissie. Echte antwoorden kwamen er niet. Zo blijft onduidelijk waarom de namen werden weggehaald van mannen die mogelijk betrokken waren bij het misbruik en van de slachtoffers niet. En tennisser Jesper de Jong heeft het geflikt op Roland Garros in Parijs. Hij schakelde een Rus uit en staat nu in de 4e ronde. Er was ook een grote verrassing, want Novak Djokovic werd naar huis geslagen door een tiener uit Brazilië. Die is helemaal uit zijn dak dat hij de grote Djokovic heeft verslagen. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond klaart het op en is het nog een graad of 20. Morgen wordt weer zonnig, maar minder warm dan vandaag. 21 tot 28 graden.
18: 18 plus, speelbewust.
19: Ja.
20: Serieus?
19: Oh,
20: wat een geld.
21: 18.000.
22: Godverdikke me.
23: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
24: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
25: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
18: 18 plus speelbewust.
24: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
7: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1289. Wip snel even langs bij.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
24: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
10: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
26: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips.

0: mega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker! Op je boterham, wrap of cracker.
1: Serieus? Een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
2: Sorry. Maar het is WK!
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een Hisense No-Frost Koelvries combinatie voor €388. Alleen bij Mediamarkt.
4: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
7: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om

0: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
1: Dit is Radio Veronica. Het basispakket. Dit is Veronica.
2: Ja, we gaan door met het basispakket. De laatste moment om je plaat toe te voegen die je nog niet hebt gehoord. En als je dat zelf niet hebt gecheckt, kunnen wij dat ook voor je doen. Dus gooi je platen gewoon door waarvan je denkt, die moet er nog even in. Dan checken wij ze of ze erin staan en draaien we ze als dat nog niet zo is.
3: Ademhalen, Jannes. Ja, oké. Okay.
2: Heerlijk. Zullen we beginnen?
3: Oh, lekker.
2: Ik heb Loose Electric Mädchen. Daar kwam iemand mee aan en die zei van, die staat er nog niet in. Heb ik gecheckt en staat er inderdaad nog niet in.

0: we gaan inderdaad nog in ieder geval 2 uurtjes door.
1: Ja.
0: Maar als er echt heel veel binnenkomt...
1: Nou, en ik bedoel, we zijn pas op 37 nu, hè, van de 100.
0: Ja, exact.
1: Dus we moeten nog even door.
0: We moeten nog even door.
1: Ja.
0: Blues Electric, Meitje stond er niet in. Maar bij deze...
1: Meitje toch.

0: Etienne.
1: Loose Electric. Mention. Ricardo die bedankt ons ervoor.
2: Nou, graag gedaan, hè?
1: En dat terwijl hij hem niet eens had aangevraagd. Maar hij wil meteen tic-tac-toe ook horen. Und waarom?
2: Ah, und waarom?
1: In de Duitse hoek meteen. Ja, het is een beetje mijn eigen schuld. Want ik had natuurlijk gezegd, joh, je mag ook wel het jaren 90. Er kwam vooral heel veel jaren 70 binnen de afgelopen uren. Wat super fijn is, want daar zijn natuurlijk ongelooflijk veel goede muziek gemaakt. Veel goede liedjes gemaakt in die periode. Maar ik dacht, ja, het is toch ook wel leuk om iets moderners te horen. Dus 90s en zero's mag wat mij betreft ook. Er komen echt serieus veel goede suggesties binnen, Daan.
2: Ja, heel leuk.
1: Het is echt het laatste moment dat je nog je bijdrage kan doen voor het basispakket. En nou, weet je, of 12, 1, ja, er is iets in die richting. 2, misschien wel. Geen idee.
2: Zo, je hebt er zin in.
1: Dan gaan we toch echt...
2: Ja, zolang er goede platen binnenkomen, dan kunnen wij blijven zitten, toch?
1: Ja, we doen de doos dicht en dan is het pakket is afgesloten. Strikt eromheen gaat hij gewoon hier de archiefkast in. Over archief gesproken.
2: Nou.
1: Ben jij al in de schatkamers deze neuzen?
2: Nee.
1: Nee?
2: Nee. Ik heb er nog geen tijd voor gehad.
1: Als jij dit gaat doen?
2: Ja, nee, dan... Ja, dan
1: is het einde zoek.
2: Ja, dat weet ik, want ik kan dat niet loslaten.
1: Nee, Beeld en Geluid heeft van alles openbaar gemaakt. Ja, ja. En dat is echt, als je daar uiteindelijk in verzandt, dan ga je een soort doomscrollen in het archief van de Nederlandse televisie. Dat heb ik afgelopen week gedaan. Verder helemaal niks.
2: Oh ja, oké. Okay.
1: Als je daar zeg maar in die val trapt om dat te gaan doen, alle kinderseries uit je jeugd te kijken.
2: Ik zag ook dat Sviewertje inderdaad een van de meest gedownloaden of bekeken dingen is. Dan denk ik van ja, ik bedoel, ik weet dat het ongeveer de eerste serie was, inderdaad. Of zo.
1: Ja, maar er staat dus van alles. Hè? Ook radio-uitzendingen. En het is jammer, want de oude Veronica-uitzendingen die zijn niet te beluisteren.
2: Nee, het is ook niet de NPO-Veronica-tijd al.
1: De publieke tijd is ook niet te beluisteren, want dat is, daar ligt de licentie, die ligt ergens anders. Die ligt waarschijnlijk hier in het pand.
2: Oh ja, oké. Okay.
1: Maar goed, het is echt heel leuk. Het is, zouden we misschien ook een keer een basispakket van televisieprogramma's en radioprogramma's moeten maken.
2: Ik hoor dat jij nog heel veel tijd over hebt.
1: Ik heb nog
2: als
1: tijd
2: je de hele week hierin kan struinen. Ja. Nee, maar het is wel leuk. Weet je. Je kan ook nu, zeg maar, ja, misschien is dit een beetje net te ver gaan. Maar ik zit ook te denken, kijk, toen ik vroeger jong was, daar kwam ik wakker in met de grote pyjama. Kwam ik beneden en baalde ik al als mijn zus al beneden was. Ja. Ook al was 7 uur. Omdat zij moest dan per se Villa Achterwerk kijken. Ja. En ik was meer van de telekids.
1: Oh, ja.
2: Ik was die commerciële hond.
1: Ja.
2: En daar baalde ik al. Dus het was al zo'n sport van, oké, wie komt er dan al, wordt er als eerste wakker. Ik zou het best leuk vinden om zo'n avond nu weer, of zo'n ochtend weer te doen. Gewoon. Alsof het weer 1987 is.
1: Het kan gewoon.
2: Ja.
1: Het kan gewoon.
2: Ja, leuk.
1: Nou goed. Het grote archief op de schatkamer van Beeld en Geluid is open. Onze schatkamer gaat bijna dicht. We hebben nog een paar momenten om muziek toe te voegen. Duran Duran.

0: Wouter wilde hem graag horen, stond nog niet in de lijst. Duran Duran en Skin Trade. Nou, er komen leuke reacties binnen. Heb je dat berichtje van Tim gehoord, Daniel?
1: Ja, stiekem wel, maar of moet ik nu nee zeggen?
0: Nee, ja.
1: Laat eens horen.
0: Zal ik het even laten horen? Ja. Even kijken of ik dat hier kan fixen op de een of andere.
1: Dat kan jij.
2: Ja, die schatkamer is natuurlijk fantastisch. Ik heb een heel stuk van mijn ouders teruggevonden in 1988. Toen ze met Ron Brandsteder de honeymoon quiz. En daar hebben zij een stuk in gedanst. Nou. En dat hele stuk heb ik al kunnen terugvinden in de schatkamer. Dat is fantastisch.
0: Dat is toch wel leuk, hè? Je kan ook wel gewoon op jezelf zoeken.
1: Op jezelf ook?
0: Ja, precies. Dan sta je ook wel in de schatkamer dan.
1: Nou ja, kijk, ik weet wel dat ik bij een NPO-programma... ik ga niet zeggen welke, maar daar gebeurde het... ik denk dat het twee keer is gebeurd... dat ik eventjes moest helpen de bank kantoor uit te sjouwen.
0: Oh ja. Oké. <Okay. laughs>
1: En dan, ja, dan was ik toch op kantoor en er werden filmopnames gemaakt. En dan, dan help ik wel eventjes. Maar ik dacht van, nou ja, weet je, dat komt dan zo op de achtergrond, komt dat op tv. Maar mensen herkennen dat echt. Dat ik dan, ja. Weet je, dan zat ik op donderdagavond lekker thuis. En dan kreeg ik echt appjes van, hey, zag ik jou nou op tv?
0: Gaat zoeken dan.
1: Ja, gaat zoeken. Ga zoeken. Ja, succes.
0: Ik weet nu hoe ik moet zoeken in dat...
1: Je krijgt €50 als je dit vindt.
0: Ja, ik zit toch al te doomscrollen in dat archief, dus ik kom daar vast. Stefan, die wilde deze plaat horen.
1: Nou, niet alleen Stefan, hè?
0: Nee, oh ja, Fokke ook nog.
1: Ja.
0: Janus zou je White Rabbit van Jefferson Airplane willen draaien. Je hebt het gecheckt, hè?
1: Ja, klopt. Staat er niet in.
0: Staat er nog niet in.
1: Dus bij deze.
0: Mocht je suggesties hebben voor het basispakket, kan nog net. Als je appt naar de studio van Radio Veronica.

0: Alweer twee mensen hebben hier blij mee gemaakt. Jefferson Airplane en White Rabbit in de mono single version.
1: Heb jij de afgelopen tijd ook wel je sterk gemaakt voor bepaalde plaat die in het basispakket moet, die er nog niet in stond?
0: Nee, eigenlijk niet.
1: Is dat er nu niet tijd om dat te beginnen te doen?
0: Sterk maken voor platen die erin moeten. Maar ik heb net sowieso juist gehoord dat er 2760 titels al in
1: zitten. Plus 39 die we er nu hebben gedraaid.
0: Ik kan me bijna niet voorstellen dat er nog
1: bijna,
0: dingen...
1: Bijna, ja.
0: Heb jij een plaat waarvan je denkt, die moet er echt in?
1: Kijk, ik ben vorige week ben ik dus bij Sublime geweest.
0: Ja.
1: En ja, ik vind dat wel... En ook als je kijkt, want dit was in een volle Tivoli, echt afgeladen.
0: Ja. Sublime de band. Ik denk het radiostation. Ja,
1: nee, ik ga toch niet over. Er bestaat toch geen ander radiostation dan Veronica. Nee,
0: wat is dit dan?
1: Nee, ik heb het over de band Sublime.
0: Oh, dat is ja.
1: En dat is inderdaad. Weet je, kijk, het verhaal is wel echt bijzonder. Ik bedoel, het was in de jaren 90 echt wel zo'n een ding. Die gast die ging op een gegeven moment dood. En nu 20 jaar later heeft zijn zoon die heeft het overgenomen. Die ziet er precies uit als zijn vader. Oh. Die klinkt precies zoals zijn vader.
0: Ja.
1: En hij staat met de oude bandleden staat hij daar. En echt, ja, ik bedoel, die fans zijn echt hardcore. En die kwamen echt niet alleen uit Tilburg. Ook niet alleen uit de Randstad. Er kwamen ook echt uit Milaan en Portugal. En...
0: Maar waarom moeten we dit horen, Daan? Waarom moet iedereen dit minstens één keer in zijn leven horen?
1: Omdat dit in de jaren 90 surf skate scene was dit echt een begrip. Je ga eventjes naar... ze hebben die, wat is dat, Palm Beach is het, geloof ik.
0: Ja.
1: Daar staat een grote mural staat daar van die zanger. Dit is, weet je, daar komen echt mensen uit de hele wereld komen daar naartoe.
0: Ja.
1: Om hem te eren, zeg maar.
0: Dus Sublime, What I Got. Hij
1: ik vind dat
0: meer.
1: Hij er... Ja.
0: De zoon heeft het overgenomen. Ja. Deze plaat heeft eeuwigheidswaarde en daarom moet hij erin.
1: Zeker, voor mij wel.
0: Nou, ik zeg, dan noemen we dat bij deze. God, wat goed dit zeg. Je hebt het gewoon hard gemaakt, dus dat zit er gewoon meteen in.
1: Ja, dit was mijn werkstuk. En toch ook een heerlijke plaat nu zo s'avonds.
0: Ja, zeker.
1: Oh, 's ochtends bedoel ik. Ja.

0: neer nooit eerder gehoord hebben.
1: Dat er nu echt mensen zitten te luisteren en denken, oh, dat heb ik nog nooit gehoord, vind ik leuk, dat ga ik opzoeken.
2: Ja, maar dit was zo'n subcultuur en nog steeds heb ik vorige week gezien in Tilburg.
1: Ja.
2: Dat is leuk.
1: Ja, dat is hartstikke leuk.
2: Ja. Ja.
1: Ik heb een aantal appjes voorbij zien komen waarin de Bugles voor aangevraagd worden. Staat dat er al in. Zowel I'm a Camera als Lenny. Roel die wil dat weten. En Vincent die wil dat ook weten. Staat er nog niet in.
2: Nee.
1: Die moeten we allemaal even doen.
2: Kijk, hoort er wel in, toch?
1: Echt moet...

0: Het basispakket gaat bijna sluiten. En je kunt tot 12 uur in ieder geval nog plaatjes aandraaien. Misschien wel zelfs tot 1 uur. Voor de allerlaatste dingetjes die wij gemist hebben. Geef ze door via de app van Radio Veronica. Dan checken wij of ze erin staan. Zo niet, dan draai je hem alsnog. Zo simpel is dat. We zijn zo bij je terug. Met Something Happened en Parachute staat er ook nog niet in. Dan.
1: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
2: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50. En alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Hey buurman.
7: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
6: Stef?
7: Ja?
6: Waar bel jij nu mee aan?
7: Je Ring videodeur. Ah, ja.
8: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
9: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
10: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
11: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
14: Honda, the power of dreams.

0: voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
1: Dit is Radio Veronica.
2: Het station van Gerard Ekdom.
1: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
2: En nu.
1: Jannes Drop.
2: Met de beste muziek aller tijden. Dit is
3: Veronica. Laatste kans voor je plaatjes toe te voegen aan het basis.
2: Het basispakket.

0: Er is wel gedaan, Daan, Parachute Swinger.
1: Ik wil dat nog een keer doen.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Nou, weet je wat de grap is? Yeah. Mijn stiefvader, was op een gegeven moment ex-hartpatiënt.
0: Ja.
1: Yeah. En voor zijn 65ste verjaardag belde mijn moeder mij op. En die zei, joh, ik wil hem een parachutesprong geven voor zijn verjaardag.
0: Toen zei je dat dan wel doen.
1: Ik zei, ben je nou helemaal gek? Ja, ik bedoel, weet je, zo'n grote erfenis heeft hij niet. Nee. Weet je?
0: Ja.
1: Maar nou ja, dus uiteindelijk hebben ze dat dan toch gedaan, want hij wilde dat. En nou, het kon volgens, het kon wat zijn hart betreft.
0: Ja.
1: Hij heeft het toen één keer gedaan en hij en eigenlijk iedereen die erbij was, allemaal oudjes en iedereen die erover hoorde, al hun vrienden, die vonden het allemaal geweldig, die wilden het ook doen. In één keer stonden weet ik veel, hebben 20 van die bejaarden die hebben het allemaal zitten doen.
0: Hoeveel hebben het overleefd? Allemaal?
1: Ja, nog wel.
2: Het basispakket.
0: Ja, voor je weet, hè. Something Happens, Parachutes.
1: Wel een mooie manier om te gaan,
0: ook. Ja, zeker. Patrick de Jong, die wil hem graag toevoegen. En ook Vincent had hem in zijn lijstje staan. Ik zie Something Happens, Parachute nog niet in de lijst staan. Nou, bij deze staat hij. We zijn bezig met de laatste kans om plaatjes toe te voegen. Als er dingen zijn waarvan je denkt, staat het er wel in? Geef ze door in de app van Radio Veronica. Dan checken wij ze eventjes. Je kunt ook in het Spotify-lijstje kijken. Rob heeft een Spotify-lijst bijgehouden waarin hij alle platen van het basispakket 2026 iedere avond keurig netjes heeft toegevoegd. Hij heeft er ook een paar dingetjes al bij gedaan waarvan hij dacht, die moeten erin. Die staan er nog niet in.
1: Maar
0: je kunt het als referentie gebruiken.
1: Die jongen die heeft flink wat overwerk verricht, hè?
0: Zeker. Ja. En daarom vond het ook goed dat hij zijn meisje ging ophalen op Schiphol, hè?
1: Ja. Ja.
0: En daarom hebben we het lijstje hier met al het gedraaide materiaal, die hebben we hier in de studio erbij liggen. Dus we kunnen het allemaal checken.
1: Ja.
0: Dus als je denkt van, het staat er nog niet in, dan moet je eventjes een appje sturen naar de studio. Kijken wij of die al geweest is. Zo niet, zet hem erin.
1: Ja, Taco deed dat.
0: Ja, Taco die zegt, die stuurt een foto van een been.
1: Nou,
0: met een tatoeage erop.
1: Van een cassettebandje.
0: Van een cassettebandje. En ik moest even goed kijken. Maar er staat op het stukje waar je het stickertje plakt. Normaal gesproken het cassettebandje van vroeger, weet je wel. Staat Queens of the Stone Age. En dan staat er TDK. Je weet wel, van de cassettebandjes. En dan staat er daaronder No One Knows. Nou, ik heb eens even gekeken in de lijst of de Queens of the Stone Age erin staan. Ik zie Go With The Flow zie ik erin staan. En wat was die andere ook alweer? Er was er nog eentje. Dus, Make It With You. Die staat er ook in, maar No One Knows nog niet.
1: Nee.
0: Zullen we het gewoon bij deze
1: gaan we er gewoon in gooien.
0: Gaan we er gewoon in gooien.
2: Dit is de basis van je muzikale opvoeding. Het basispakket. Dit

0: Het enige wat je kan doen als je bakker bent en gewoon take it easy, rustig aan doen. Want hè, het brood dat moet gewoon toch bakken. Je kan niks anders doen in de tussentijd natuurlijk. Rudy van Leeuwen, die wilde hem horen. Bakerman, lay back bij deze in het basispakket. Familie van jou, daar of niet?
1: Pardon?
0: Rudy van Leeuwen?
1: Nee, is geen, niet dat ik weet.
0: Dat je oom is of zo?
1: Nee, of een kind van me net dan.
0: Kind, ja. Precies. Maar ja, goed, dat is eigenlijk wel wat het is. Als je, welk liedje zou jij graag aan je kinderen willen laten horen en willen saven voor de toekomst, om het zo maar te zeggen? Die kans die heb je in het basispakket. Daar zetten we alle platen in die minstens één keer moet horen. En die je dus ook aan je kinderen kunt doorgeven. Dus als je kinderen hebt, dan geef je dat hele pakket gewoon happatee. Hier, alsjeblieft. Hoeveel platen staan erin? 2760 of zo?
1: Nou ja, dus nu 2804 precies.
0: Exact, dat bedoel ik. Dus dat zijn er behoorlijk wat. Kan je voorlopig eventjes vooruit. Even naar de post kijken. Ik zie hier staan. Casper, die wil graag Ohio van King Princess horen. Dat is inderdaad wel een leuk plaatje. Erg, hoe zeg je dat? Onbekend, maar wel echt leuk. Ja, het is onbekende plaat. Memphis Souls 2, staat die erin? Vraagt Frans. Nee, volgens mij niet. Vind ik ook een leuk.
1: Oh, die moet je ook wel even doen, ja.
0: Jan T. die komt met een paar nummers voor het basispakket. Die zegt Down the Waterline van de Dire Straits. Staat er volgens mij niet in. Marvin Gaye, Got to Give It Up. Die heb ik voorbij zien komen. Harlem van Bill Withers. Ja, dat is dus zo'n plaat waarvan ik vind dat die erin moet. Dat je die echt een keer gehoord moet hebben. Dat is een van mijn favoriete nummers aller tijden. Dus, maar die is al gedraaid, dus dat is goed nieuws. George Benson, Gimme the Night staat er ook in. Against the Wind zie ik ook voorbij komen. Die staat er niet in. Dat is ook een goeie. De Smashing Pumpkins wil Reina horen met Disarm. Daar ben jij van fan van.
1: Ja.
0: Dus dat is ook een goeie. Francis die zegt Black Star van David Bowie is er ook een. Is er ook nog niet gedraaid.
1: Nee.
0: Kunnen we ook nog draaien. Even zien hoor. Wat hebben we nog meer in de post zitten? Er komt een jurk. Oh ja, wat was dat ook alweer? Dat was toch de Jeroen van Koningsbrug?
1: Ja, klopt. Die overigens die heeft later ook rockalbums gemaakt. Oh, die waren wel echt heel goed.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Oh, dat vind ik wel grappig. Kitty zegt, zeg maar dat het niet zo is. Staat er nog niet in. Nou, zeg maar dat het niet zo is.
1: Zeg maar dat het niet waar is.
0: Heb je dat gecheckt? Staat er niet in? Dat het niet zo is dat deze er niet in staat. Want dat is wel een belangrijke plaat natuurlijk.
1: Nee, staat er niet in. Staat er niet in.
0: Heel goed. Zetten we die ook nog op het lijstje. Ja. En De Kast met In Nijedij. Ja, veel mensen zijn mensen die dat echt een scheidplaat vinden. Maar ik vind het een belangrijke plaats. Wel een van de weinige popliedjes in het Fries, hè?
1: Nou, en het is sowieso denk ik dat je inderdaad de dialecten pop.
0: Yeah.
1: Zoals dit, maar ook inderdaad normaal. Henk Wijngaard, dat moet er allemaal wel. Daar moet wel een klein plekje voor zijn.
0: Ja, dat vind ik ook.
1: In een mini klein plekje allemaal.
0: Dus die Nijedij, die zou nog wel kunnen, inderdaad. Dat vind ik wel een goeie. En dan wil Vincent Case Choice nog aandragen. Not an Addict, die staat er toch wel in, Daan. Ja, die staat erin.
1: Zal ik eens even kijken.
0: Ja, hij is rood, dus dat kan niet.
1: Dan
0: mag het niet.
1: Ja.
0: Even kijken. Dan heb ik hier nog een berichtje van Peter Verhaar. Heerlijk dit basispakket, mannen. Wat mij betreft mag Wild Heart, Daughtry en verjaardagsfeest van Frank Boeijen er nog in. Dat vind ik ook een leuke. Dat is, die verjaardagsfeest van Frank Boeijen is echt wel een hele leuke. En ik zag nog een berichtje binnenkomen voor...
1: Dat was Edwin, was dat toch?
0: Dat was Edwin.
1: Ja,
0: waar heb ik hem? Oh ja, hey man, ik kan wel wennen aan het basispakket. Ik wou Bongo-song van Seffrey Dua aanvragen om in het basispakket te zetten.
1: Het is wel een bijzonder nummer.
0: Zo'n instrumentaaltje, daar word ik vrolijk van. Groetjes uit Friesland van De Waterrat.
1: Ja, het is wel one of a kind, toch?
0: Ja. Zullen we het gewoon doen?
1: Ja.
0: Dat is leuk. Ook wel een beetje zomers, toch? Met dit weer kan het ook wel. Speciaal voor De Waterrat uit Friesland. Seffrey Duo en Pay Life, de Bongo Song.

0: Leuk. Savre Duo en Play the Live, de bongo song. Zei jij nou dat Fries een dialect is?
1: Ja. Jolmar Postma die corrigeert me meteen. Ja. Die zegt, Fries is een taal, niet een dialect.
0: Precies.
1: Ja, zolang ik je versta, dan vind ik het een dialect. Hè?
0: Voor straf draaien we straks in Nijedijk.
1: Nee.
0: Jawel.
1: Nee.
0: Ja, zeker, die moet in het basispakket. Geef je platen door. Is de echte allerlaatste kans voor het basispakket. Tot zo. Veronica.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
3: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline, 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
6: Sportief.
7: Oké. Okay.
6: Betrouwbaar.
7: Oké.
6: Okay. En zuinig.
7: Oké. Okay.
6: Sorry?
7: Je zoekt de vakgarage Occasion en ik heb precies die ene die jij zoekt.
8: Vind jouw volgende auto bij jouw vakgarage of op vakgarage.nl.
9: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
10: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
8: Vind jouw vakgarage location op vakgarage.nl of bij jouw lokale vakgarage.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: De Merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
13: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
14: Chris?
13: Ja?
14: Hoef jij niet te werken vandaag?
13: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
14: Dus, heb je nu...
13: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
14: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst? Dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
15: Nu bij Iris Opticians, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
16: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
17: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1289. Wip snel even langs bij
18: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Slide de zomer in met de Van Haren topdealweken. Villa badslippers voor het hele gezin. Al vanaf €9,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
20: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
21: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen.
19: €9,99. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.

0: net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
1: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
2: Boost yourself.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Fans van lekker zomers voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
6: Lekker zoet.
5: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar €1,95. Aldi.
7: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
6: Dat is nog eens voordeel.
5: Ja, dus... Aldi.
9: Radio Veronica.
10: Met het nieuws. Het is 11 uur.
11: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd geeft toe fouten te hebben gemaakt rondom een vruchtbaarheidskliniek in Leiderdorp. Die kliniek zette jarenlang bewust veel vaker sperma in van donoren dan toegestaan. En de inspectie geeft nu bij Nieuwsuur toe dat ze daar niet voldoende op hebben toegezien. President Trump zette pas geleden zijn naam op het Kennedy Center in Washington, maar dat mocht niet. Het gebouw is een eerbetoon aan de vermoorde president John F. Kennedy en een rechter zegt, alleen het congres kan zoiets veranderen. Trump moet zijn naam nu binnen 2 weken weghalen. De 2 Franse jongetjes die pas geleden werden gevonden langs een weg in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. Hulpverleners zorgen voorlopig voor ze. Hun moeder en haar vriend zitten nog altijd vast in Portugal. Ze hadden de jongetjes bewust achtergelaten. Zij werden huilend aangetroffen op een afgelegen landweggetje. En de vrouwen van PSV hebben de Eredivisie Cup gewonnen door met 3-0 van Ajax te winnen. Het is de afsluiting van een uitstekend seizoen voor de PSV-vrouwen, want ze werden ook al landskampioen. Ze blijven ook de laatste winnaars van de Eredivisie Cup, want die houdt op te bestaan. Dan het Veronica Weer van Weer Online. Alleen in Limburg nog kans op een buitje. Verder overal droog en het koelt af naar 10 tot 17 graden. Morgen veel zon. Alleen kan er in Limburg opnieuw een bui vallen. Het wordt 20 tot 28 graden.
12: Zo, een goal van Wesley Sneijder. Onze record international.
13: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
14: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
15: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
14: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
15: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
13: Nu bij Scapino WK-deals met kortingen tot 50%.
16: Oh nee, een take. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
17: Adtap.
16: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
18: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
19: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
20: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1,289. Wip snel even langs bij.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is?

0: je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
7: Joehoe!
6: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.

0: De kans om jouw plaat in het basispakket te krijgen is nu. Geef ze door via de app van Radio Veronica. Dan checken wij hem of het hier al in staat. Zo niet, zet hem er gewoon bij. Het kan nu nog net.
1: Het gebeurt bij Radio Veronica.
2: It's Friday.
0: En deze stond er ook nog niet in. Marcel die wilde hem graag horen. JW en Martien. Rush, the Spirit of Radio.

0: Ruisers. And the spirits of radio.
1: Radio Veronica.
2: Het basispakket.
0: Ja, we zijn bezig met het bijna laatste uurtje, denk ik wel, Dan.
3: Jawel.
0: Toch?
3: Ja.
0: Gaan we nog de hele nacht door.
3: Dat
0: ligt een beetje aan de mensen thuis natuurlijk.
3: Ja, je mag het zelf beslissen inderdaad. Komen er nou nog platen waarvan we zeggen van ja, die moeten absoluut in het basispakket?
0: Ah, ik heb er wel wat, dus dat, ja? is leuk. Ik zie hier, ik heb echt ondertussen al een heel dik lijstje verzameld. Blackwater van de Doobie Brothers, die lachte nog een klein beetje van voor tienen. Uh-huh. Ik had ook nog Time van Pink Floyd, die lag ook nog van voor tienen. Time Waits for No One, we zitten een beetje in de tijdfase, maar de tijd begint natuurlijk ook te dringen. Dus dat is leuk. En ik had verzameld uit het vorige uur, even kijken, de Memphis Soul Stew van King Curtis. Die vind ik echt wel heel fijn.
3: Ja,
0: en Hunger Strikes, Temple of the Dog, vind jij ook leuk. Dat zijn dat is die superband.
3: Ja, met Eddie Vedder, Chris Cornell.
0: En ik zag ook net een appje binnenkomen van iemand die zei, staat Parliament er al in met Tear the Roof Off the Sucker.
3: We've
0: got the funk. Ook echt erg lekker. Dus die moeten zeker ook nog even inkomen. Kim Legarde die stuurde nog een appje met... ik ga nog één poging doen voor Prince en Guitar.
3: Mm.
0: Dat is ook een goeie.
3: Ja,
0: niet zo heel erg voor je volgorde, maar is wel een goeie. En ik zag ook de Tunnel of Love van Dire Straits binnenkomen. Maar dan gaan we wel de lange versie draaien natuurlijk.
3: Ja, precies. Kunnen we even naar het toilet.
0: 8 minuten, dat is hartstikke leuk. Oké, er komen hartstikke veel leuke dingen binnen. Dat is goed, want zolang jullie goede dingen blijven sturen, dan blijven wij ze draaien. Dat is heel simpel. Het is het laatste moment dat het kan. Hè. Dan gaat het basispakket dicht, strikt eromheen. En in de archiefkast kun je hem alleen nog via Spotify terugluisteren. En dan volgend jaar gewoon weer een nieuwe lijst doen natuurlijk. Maar 2026, die is dan geweest. Keith, die appte ook nog wat. Die heeft een bericht ingesproken. Vind ik ook leuk. Als je een bericht inspreekt. Even kijken wat Keith zegt.
4: Goedenavond.
0: Hi.
4: Ik weet niet of het nog in zit, maar Anouk Mood Indigo zou wel leuk zijn om in die basispakket te hebben.
0: Dat vind ik een hele goeie. Dat is een hele goeie Anouk Mood Indigo. Een van de eerste liedjes van Anouk.
3: Ja,
0: de eerste single van Anouk.
3: Ja.
0: Dus dat is een goede keuze, dankjewel Keith. Bij deze. Hij staat bij de M genoteerd. Anouk, een Mood Indigo.

0: Toen Anouk nog leuk was om naar te luisteren, zegt André. Ja. Inderdaad, een van de eerste singeltjes, die moet zeker in het lijstje.
1: Dit ook.
0: Dit is ook leuk, hè? Ja. Oh.

0: Ik snap wel dat hij er niet in staat. Hè. Het is totaal onduidelijk of deze bij de A of bij de O moet natuurlijk. Black Slate en Omigo.
1: Arnoud die zegt, hij zingt duidelijk Omigo. Hoor.
0: Ja, dat zeg ik. Dus dat is bij de O moet het eigenlijk.
1: Ja.
0: De laatste kans om jouw plaat in het basispakket te krijgen is nu. Als jij nog een plaat niet gehoord hebt of denkt, oh, die moet er zeker in. Stuur hem door naar de studio. Dan kijken wij of die in de lijst staat. En dan wat kan
1: Janus.
0: Misschien ergens een... Wat?
1: Het bereik wordt een beetje slecht. Je hapert.
0: Ja, het is de tunnel.
1: Ah,
0: ik rij net de tunnel.
1: Kijk.
0: Tunnel of Love. Als jullie overwegen om nog iets van Dire Straits te draaien, dan zou ik Tunnel of Love willen voorstellen. Dat is toch een heel erg...

0: dit is inderdaad, het is toch niet te geloven dat dit er nog niet in stond. Dire Straits, een Tunnel of Love. Een albumversie natuurlijk. Ja, er komt heel erg veel binnen. Er komen ook heel veel dingen in binnen die al gedraaid zijn. Dus maar, we checken het allemaal natuurlijk.
1: Ik moet mensen toch even waarschuwen. Hè. De post is wel weer meer dan dubbel zo duur geworden deze week.
0: Ik was afgelopen mei in Denemarken.
1: Ja.
0: Weet je wat het kost om vanuit Denemarken gewoon een kaart te sturen? Als je zo'n kaart naar je moeder wil sturen, zeg maar, of iets in het buitenland bent. Weet je wat het kost vanuit Denemarken naar Nederland? €7,50.
1: Ja, maar het is nu dus al, gaat het richting de 5 voor bijzondere post hier in Nederland, hè?
0: Het is toch niet te geloven. Ja, ja goed. Hè. Je moet het gewoon via een pakket sturen. Dat is goedkoper dan dat je een brief stuurt zometeen. Maar goed, de post. Er komt heel veel post binnen. Ik zie Willem Peter Homan hier Gentleman Excuse Me van Fish aanvragen. Die is al gedraaid. She's Gone, Hall & Oates. Jeroen Schuinhagen wil die graag horen. Die heb ik ook al voorbij zien komen. Staat ook al in het lijstje. Niels, die wil graag de Sundays horen met Here's Where the Story Ends. Dat is toch ook wel echt een hele goede keus. Die is ook nog niet gedraaid. Dus die kunnen we zo meteen eventjes voorbij laten komen. En Marion, ze is er weer, onze vaste luisteraar op de vrijdagavond. Die wil graag, ze schrijft een heel lang mailtje. Ze zegt, ik hou persoonlijk veel van de meeste van muziek met een diepgaande tekst of een mooi verhaal met muzikale hoofdstandjes. Echt kunst, zeg maar. Maar ja, die zijn live het mooiste en duren minimaal 8 minuten. We hebben net de Dire Straits gedraaid, hè? Ook 8 minuten. Dat kan allemaal prima. Maar goed, die zal ik niet aanvragen bij jullie, maar deze wel. Die is vast nog niet in de lijst beland, terwijl veel luisteraars er vast een goede herinnering aan hebben. Het is geen muzikaal hoogstandje, maar wel eentje die we allemaal moeten nog kennen. Entrance met Set You Free.
1: Wacht even. Ik hou van inhoudelijke, kunstzinnige, creatieve, diepgaande muziek. Waar kom je met deze?
0: Eerlijk, het is echt wel een goede
1: plaat. Het is een hele leuke plaat, maar dus ik had dit even niet aanzien komen.
0: Nee, dat was een verrassing. Heel goed, Marion, dat is echt hartstikke goed. En even kijken, wie had dat ding nou aangevraagd?
1: Wie?
0: Die stond ook nog niet in de lijst. The King of Pain. Ik zie het hier. Jay Jansen.
1: Oh ja.
0: Die is ook nog niet voorbij gekomen. Zullen we die gewoon meteen na de reclame even doen?
1: Ja, helemaal goed.
0: Dan doen we die en dan pakken we die entrance daarna ook mee. Ik heb er nu al zin in. Tot zo.
2: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo.
3: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij... Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
4: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1+1 gratis... en kans op een volledig festivalweekend voor 2... ter waarde van €1,289. Wip snel even langs bij.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Open nu gemakkelijk ASN sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation... Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
6: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks. Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
7: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je... Vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
8: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Vertrouwd sinds 1999.
9: 18 plus, speelbewust.
10: Ja!
11: Echt serieus?
10: 7, 7, 7, 7.
11: Wat een geld!
10: 18.000, godverdikke me.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
11: 18+ speelbewust.
13: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
14: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
15: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
14: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
16: Is Radio Veronica.
17: Het station van Wout en Frank.
16: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
17: En nu.
16: Jannes Drop.
17: Met de beste muziek aller tijden.
18: Dit is Veronica.
16: De beste muziek aller tijden.
17: Van A tot Z.
16: Dit is het basispakket.
17: Bij Radio Veronica.

0: dankzij hem is hij in het basispakket gekomen bij de K. Keuzes, Daniel. Ook bij de K.
1: K van keuzes.
0: Keuzes, ja. Keuzes, ja. Keuzes. We hebben nog 23 minuten.
1: Uh-huh.
0: En we hebben een heleboel platen die we moeten binnen laten komen. Maar we hadden in ieder geval Marion gedraaid dat we die entrance zouden draaien met Set You Free.
1: Ja, ja, dat vond ze echt de kunst, toch?
0: Nee, dat mailtje niet goed gelezen. Dat is, op de valreep. Als jij nog een plaatje hebt waarvan je denkt hij moet in het basispakket, we hebben nu toch al zoveel keuzes te maken, geef hem door. En als je er een pleidooi bij doet waarom die erin moet, dan heb je natuurlijk meer kans.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja. Ligt er wel een beetje aan welke plaat.
0: Dat is wel waar, ja.
1: Ja, toch?
0: Ja. Ik zie ook heel veel Rammstein binnenkomen.
1: Nou ja, dat, ja, en ik vind dat dubbel, want het is wel inderdaad...
0: Ja.
1: Het is wel iets.
0: We gaan het overwegen. Er was toch een harde basis? Die heeft Gijs gedaan. Daar zat hij, zat er geen Rammstein. Nou goed, we gaan het zien. Dit was toen ik thuis kwam vanmiddag. Toen gebeurde dit.
1: Oh ja.
0: Enorme regenbui, onweer. Toen was het opeens 10 graden kouder. Entrance, Set You Free, speciaal voor Marion.

0: Trends and set you free.
1: Het basispakket.
2: De beste muziek van A tot Z.
3: Speciaal voor Marion.
4: Ja.
3: Van de diepe teksten houdt. Geintje Marion, geintje. Luister, Arnoud die komt hier met een suggestie. En ik dacht, ja... Dat staat er natuurlijk allemaal in, maar jij zegt het staat er niet in.
4: Nee, het staat er dus. Ik zit echt die lijst drie keer door te nemen, maar het staat er gewoon niet in.
3: Ik weet van Arnoud dat hij echt ongelooflijk fan van Carole King is, van Alan Tapestry. En welke gelegenheid er ook is, Arnoud die probeert die plaat altijd aan te vragen, dus dat is goed. Iets van Tapestry. Maakt niet uit.
4: Een kleine side note: hij vraagt heel veel platen aan. Niet alleen, maar als de mogelijkheid er is, ook inderdaad.
3: Carole King, iedere illegale 13 die we doen, probeert die Carole King er wel in te fietsen. Iets van kerken. Van Tempestine is. Ik dacht, nou, dit is weer zo'n, even Carole King erin te gooien. Maar het staat er gewoon
4: het
3: niet
4: staat
3: in.
4: Er
3: geen enkele plaat van Carole King staat in het basispakket.
4: We moeten hem helemaal overnieuw doen.
3: We moeten het hele basispakket overnieuw doen. Het is toch echt schandalig. Maar goed, het is op de valreep. We hebben nog een kwartier. Dus ik zeg, volgens mij gaat het goed als we nu gewoon I Feel the Earth Move draaien.
4: Toch? Ja, toch?
3: Ja, dan hebben we dat maar gehad. En wat een goede plaat. Het is schande dat het er niet in staat. Dankjewel, Arne.

0: Nou, die was close. Als, deze niet, als we deze toch vergeten hadden, hadden we heel Carole King niet in het basispakket gedaan. Dankjewel. Ja,
1: als we deze niet vergeten waren.
0: Ja, deze is ook fantastisch. Daniel, die kwam die aanvragen. Niet jij, maar...
1: Niet ik, maar ik had het ook kunnen doen, hoor.
0: De Stone Temple Pilots, een plush. Wat een goeie. Daar moet inderdaad een klein beetje crunch in die lijst.

0: Visit-app dat hij erin staat.
1: Ja, nu wel.
0: Ja, nu wel. Hij heeft hem matig gevonden, deze. Zat hij er niet in? Ja, misschien staat hij in het Spotify-lijst. Het zou kunnen zijn dat Rob, die heeft natuurlijk in zijn Spotify-lijst...
1: Heeft hij al wat eigen suggesties
0: heeft
1: gedaan?
0: Heeft hij wat eigen suggesties gedaan die niet helemaal...
1: Maar dat zijn niet de platen die de afgelopen periode inderdaad in basispakket... Nee. Op de radio bij Veronica gedraaid zijn.
0: Nee, dus ik vraag me af of dat waar is, maar het zou zomaar kunnen inderdaad. Hey Daan,
1: ja.
0: Dit ligt nog zoveel.
1: Ja, wat dan?
0: We moeten nog even door.
1: Ja, ik zag ook nog Johan binnenkomen.
0: Tumble and Fall is ook een goeie. Maar
1: Ja,
0: vind je dit leuk?
1: Die vind ik sowieso. Ik wil ook nog wat van Prince eigenlijk.
0: Prince hebben we erin. En ik zag een hele leuke plaat binnenkomen. We Just van Moses. Dan zou je denken, nou, dat is niet de hele bekende plaat. Dat klopt, maar dat is wel een hele belangrijke plaat. Dus die moet er ook zeker in. En Jan die kwam met deze, die wilde deze erin hebben. King Curtis en de Memphis Soul Stew.
2: Memphis Soul Stew.
1: Oh, hij stelt zichzelf.
2: We sell so much of this, people wonder what we put in it.
0: Ja.
2: We're gonna tell you right now. Give me about a half a teacup of bass.

0: Souls 2. Dat mag inderdaad zeker niet ontbreken. De drummers die stonden, hè, dat ze harder konden rammen.
1: Oh ja.
0: En we gaan nog een eventje door. Het ligt hier nog zoveel en het lijstje, hè, maar één keer de kans om het basispakket 2026 samen te stellen. Dat gaan we doen na het nieuws. Tot zometeen.
2: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, aromaatje, pak je 250 gram, 1 per 6.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde boldercar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een boldercar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
1: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantse collectie is er alleen dit weekend nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
2: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
4: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis. En kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van 1289 euro. Wip snel even langs bij.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: De Keukenkampioendivisie, de spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
7: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillows aanpasbare hoofdkussens...

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller
0: snel, zonder te remmen, Vodafone. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
3: Oh, ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
2: En met extra korting.
3: Zullen we?
2: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
4: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
5: Lekker zoet.
4: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95.
6: Dan gaan we vieren.
7: Aldi. Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
4: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
5: Dat is nog eens voordeel.
4: Ja, dus...
8: Aldi. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Sommige ruimtes voel je meteen. Nog voor je het ziet, weet je, dit is geen showroom, dit is een ervaring. Niet zomaar een keuken, een culimaat. Onder architectuur gebouwd, internationaal bekroond. Voor wie genoegen neemt met niets minder dan uitzonderlijk. Culimaat High-End Kitchens, sinds 1983.
10: Nu bij Gamma, 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf, je huis opknappen.
8: Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Sommige ruimtes voel je meteen. Nog voor je het ziet.

0: heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Veel halen, weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
3: Gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: BelSimpel zet de tijd op 12 uur.
6: Radio Veronica.
5: Met het nieuws. Het is 12 uur.
7: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd geeft toe dat ze niet genoeg toezicht hebben gehouden op hun vruchtbaarheidskliniek in Leiden-Dorp. Dat meldt Nieuwsuur. De kliniek gebruikte jarenlang bewust te veel sperma van donoren, ondanks afspraken dat donoren maar 25 kinderen mogen krijgen. Bij het D-Day Museum in Frankrijk komt er een plaquette te hangen ter ere van de Nederlanders die hielpen bij D-Day. Dat meldt Stichting Koopvaardijpersoneel 1940-1945. Meer dan 100 Nederlandse schepen hielpen tijdens de operatie van de geallieerden met het vervoeren van soldaten, voertuigen, munitie en andere spullen. Tennisser Jesper de Jong kan zijn geluk niet op na zijn gewonnen wedstrijd op Roland Garros. De Jong versloeg een Rus en gaat naar de 8e finales. Een ongelofelijke prestatie voor mezelf, zegt hij. De Jong had mazzel dat hij toch aan het toernooi mee mocht doen. Eigenlijk was hij bij het kwalificatietoernooi al uitgeschakeld. En een bijzondere actie van de Mexicaanse president. Zij geeft haar kaartje weg voor de openingswedstrijd van het WK, dat in haar land is. Ze gaat zelf kijken op het grote plein in Mexico-stad en organiseerde daarom een wedstrijd. Een 21-jarige inheemse vrouw die daarvoor een toffe video opnam, mag nu op haar plek. Stoel 1 op de eerste rij. Dan het Veronica Weer van Weer Online. Alleen in Limburg komt er vannacht nog een buitje voor. Verder is het overal droog en 10 tot 17 graden. Overdag volop zon. Alleen kan er in Limburg opnieuw een bui vallen. Soms ook met onweer. En het wordt 20 tot 28 graden.

Gaan we door? Ja, we gaan door. Het had alles al afgesloten. Ik kan weer hergroeperen. En, er zijn te veel platen die hier binnenkomen en die hier binnen liggen. Dus we moeten nog even door om dit af te ronden. En laten

0: Pakket.
1: Dat was de langzame transformatie van de disco naar de house. En daar hoort deze dan toch echt inderdaad bij, zegt Jermaine Shanaleka. We Just van Moses.

0: goede plaat dit.
1: Radio Veronica.
2: Het basispakket.
0: Moses en We Just. Jermaine die kwam weer aan en die vond dat het een belangrijke plaat was. En dat is het ook. Volgens mij ook een van de eerste platen waar die samples zo in zitten. Die vocals zo gesampled.
3: Oh ja?
0: Ja, ja, ja.
3: Ah.
0: Die hebben ze gewoon in een keyboard gestopt en daar zijn ze mee gaan spelen. Dus ja, erg leuk. Erg leuk, leuk, leuk, leuk. En schande dat hij er niet in staat. Gewoon memo schrijven naar degene die...
3: nou, we sturen gewoon een mp3'tje van, van deze show.
0: Ja. Nee, ja, goed, er zijn ook niet eerder mensen die hem hebben aangevraagd. Dus dat is natuurlijk ook een beetje wat het is. Want ja, je hebt die lijst natuurlijk het basispakket zelf samengesteld. Dat is, maar ja, het kan zijn dat hij er af en toe doorheen schiet. En dat zijn wij nu aan het proberen goed te maken. We zitten in de reservetijd, dus we hebben nog een uurtje. En ik zag echt heel veel dingen voorbij komen. Ja, Niels die roept, here's where the story ends. Vergeet hem niet, de Sundays. Nou ja, Niels, je snapt wel. Welke plaat dat wordt natuurlijk. Dat wordt natuurlijk de laatste plaat van vanavond. Here's where the story ends. Want na dit uur is het toch echt afgelopen met het basispakket.
3: Voor dit jaar.
0: 26. Ja. En dan heb je weer een jaar te wachten. Voor er een nieuw basispakket komt. Of niet. Dat zou natuurlijk ook zomaar kunnen. Ja, we hebben alle platen gevonden. Nu is het klaar.
3: Ja, dan wordt gewoon volgend jaar dit nog een keer herhaald.
0: Bedoel, ja, precies. Ja. Nou goed, we hebben nog een uurtje de tijd. Ik zie dat, dat een aantal mensen hun computer weer hebben opgestart. En de spullen er alweer bij hebben gepakt. Want die hadden al afgesloten. Maar we gaan inderdaad nog een uurtje door. Herpak je. En mocht je nog even zo'n plaatje hebben die op de valreep in de lijst wil hebben, geef hem door via de app van Radio Veronica. Deze die is toch ook echt wel leuk. Uit Nederland. Van een bandje dat volgens mij niet meer bestaat.
3: Jawel. Oh, ze hebben 2 jaar geleden nog een album uitgebracht.
0: Johan, Tumble and Fall staat nog niet in de lijst. Bij deze wel.

0: Dat is lang geleden dat ik deze plaat gehoord heb.
1: Ja, en er kwam nog een appje binnen van Vincent. Johan toert ook nog een paar maanden geleden. Traden ze ook nog op bij Spijkers met Koppen.
0: Oh, echt waar?
1: Ja, dus die...
0: Hey, ruzie. Er stond mij iets bij dat ze ruzie hadden, maar dan heb ik dat verkeerd opgeslagen. Leuk. Dat ze nog bij elkaar zijn. Ja, vind ik leuk.
1: Ja.
0: En deze plaat heb ik echt al erg lang niet gehoord. Tumble & Fall van Johan. Dus dat is wat mij betreft inderdaad een goede voor in het basispakket. Hij staat toch op dat Excelsior-label?
1: Ja, klopt.
0: Dat Nederlandse label.
1: En daar hebben ze dus dat album wat 2 jaar geleden uitgekomen was. Dat is daar ook uitgekomen.
0: Lekker.
1: Pardon?
0: Lekker.
1: Lekker.
0: Ja. Ja.
1: Ik neem een slok cola
0: ook. Oh, dat is
1: nee. Hey, Jannes, ik wil het eventjes met jou hebben. Er komt net een appje binnen. Dat gaat ook over het Nederlands product.
0: Ja.
1: En ik twijfel. Ik ben wel benieuwd wat jij daarvan vindt. Intwine. Cruel Man.
0: Oh ja.
1: Het was wel een ding destijds.
0: Ja, een ding. Maar ja, is het een belangrijke plaat? Niet ieder ding hoeft erin, toch? Nou, we kunnen een radioreferendumpje doen.
1: Ja? Gaan we dat doen?
0: Radioreferendumpje Intwine. Hoe heet dat ding?
1: Cruel Man. Daar komt Roberto Salvatore komt daar mee.
0: Cruel Man.
1: Ja.
0: Dat was ook eventjes...
1: Ik bedoel, dat was wel echt de box en TMF. Dat draaide het helemaal grijs.
0: Ja.
1: Ik vond het ook echt wel... Die zanger vond ik ook echt wel goed.
0: Ja.
1: Maar ik twijfel inderdaad wel ook persoonlijk of ik dat nou echt...
0: Je twijfelt ook persoonlijk een beetje. Zullen we het gewoon...
2: Ja, ik vind hier wat van.
0: Intwine met Cruel Man. Ja, een klein stukje luisteren hoe het ook alweer klinkt. Een beetje spoelen.

0: niet. Laat weten. De ruimte is schaars, hè, mensen?
1: Ja, precies.
0: Dan kan een naar je dij van de kast natuurlijk ook wel bij. Laat me weten via de app van Radio Veronica. Moet crewman van Entwine erin? Ze zijn heel democratisch, altijd op de vrijdagavond natuurlijk. Ik heb ook nog een appje van Pascal gekregen. Die heeft ook al gehad.
2: Goedenavond, heren. Staat we got the funk van de parlement al in het basispakket? Die zou ik er wel heel graag in willen hebben. Dankjewel.
0: Nou, bij deze. Staat er nog niet in.
1: Nee, daar is geen referendum voor nodig, toch?
0: Nee.

0: is volgens mij is het gemêleerd, zeg maar, wat er binnenkomt. Hoe gaat het met Entwine, Daniel?
1: Ja, Patrick die zegt Entwine erin.
0: Ja.
1: Sandra die zegt, ja zeker moet Entwine erin. Ik had eerder vandaag al Happy aangevraagd, maar deze is net zo goed. Even kijken. Dus Entwine moet zeker erin, in de vergetelheid dan. Ja. Dat zegt Casper.
0: Martijn van Stratum zegt, ik heb de Millennium tot nu toe uit

0: verweten, kan Radio Referendum. We zijn heel democratisch op deze vrijdagnacht. Dus als je zegt dat hij moet wel voorbij komen. Het neigt nu naar een nee, heb ik het idee.
1: Ja, ik ook.
0: Ja. Jij gaat ook naar een nee. Hè? Ja. En Jan T. Die stuurde een mailtje met een aantal platen erin. Ja. En daar zag ik Sarah Smile van Hall Out zien staan. Ik heb hem echt 4 keer gecheckt. Hij staat niet in de lijst.
1: Nee, en ik heb hem ook nog 4 keer gecheckt. En staat nog steeds
0: niet in de lijst. Oh, jongens, dat kan toch niet?
1: Oh, dit soort platen. Voetjes op het
0: ik draai toch liever dit zoiets. Dit moet er gewoon in staan.
1: Oh, lekker.
0: All Out, een Sarah Smile. Dankjewel, Jan, voor het aandragen van dit prachtige nummer.

0: Dankjewel Jan, dat deze plaat nog op de valreep in het baaspakket 2026 kon komen. Sarah Smile van Holland Notes. Prachtig. Heb je dat verhaal gehoord van Jet Rebel? Die was bij Giel.
1: Bij Giel?
0: Ja, het is heel grappig. Als ik aan Jet Rebel denk, dan moet ik aan Giel denken. Dat is aan elkaar gewoon.
1: Omdat het vergaande glorie. Nee.
0: Was bij Gerard. En ja. die vertelde dat hij een album heeft gemaakt met Hall & Oates. Vlak voor coronatijd. Maar daarna kregen ze ruzie. En dat hele album, dat mag dus gewoon niet meer uitgebracht worden.
1: Maar dat is
0: heb je dus een album gemaakt met de legendarische Hall & Oates. En dan mag je dat dus gewoon niet meer uitbrengen. Want ze hebben ruzie gekregen. En die gasten hebben zelfs geloof ik een contact.
1: Ja, ze mogen niet in een gebied van 500 meter geloof ik van elkaar komen.
0: Ja, maar dat is met Dietje natuurlijk ook zo. Als ze dat hebben bedongen van ja, luister jongens, dit wordt gewoon niet meer afgemaakt. Het is nog niet klaar. Dus hij heeft het hele album klaar. En het niemand zal het horen, denk ik. Behalve als je bij Jet in de studio komt.
1: Nou, ja, en dan zeg je dat het een leuke baan is, hè, muzikant zijn. Nou,
0: vreselijk.
1: Heb je weken geploeterd en gedaan?
0: Hey Daan, om 9 minuten over 8 stuurde Sjoerd Vrieswijk een appje. Die wilde Winter horen, ik denk van Tori Amos. En Time Waits for No One van de Rolling Stones. Dat hebben we eigenlijk de hele avond al een klein beetje beloofd om niet te draaien.
1: Mm-hmm. Zou die nog steeds luisteren?
0: Ja, dat is de grote vraag. Maar ik ga hem wel draaien, want het is gewoon een ongelooflijk goede plaat. En die moet zeker in het basispakket komen. De Stones, Time Waits for No One. Speciaal dus voor Sjoerd Vrieswijk. Ook al ligt hij misschien al lang te slapen. Mocht je nog wel luisteren, Sjoerd, laat even weten of hij aangekomen is. Ons bellen we je straks even wakker.

0: Helemaal gelijk, Stefan. We waren hem niet vergeten. Hij stond hier gewoon te wachten tot de tijd er rijp voor was. Ja. Time van Pink Floyd. Goeie, die moet zeker in het basispakket.
1: Het is tijd geworden voor democratie in Nederland.
2: Het radio.
3: Ik vind hier wat van.
2: Referendum.
0: Ja.
4: Time geworden. Take it all away.
0: Wij vroegen ons af. Moet Cruelman erin van Entwine? Nou Daan, wat is het geworden?
4: Het is geworden. Een hele, dikke, vette.
0: Oh nee.
1: Nee. Ai. Oh. Dit wordt geen basispakket.
0: Oh, daar ben ik wel een klein beetje blij om.
4: Het is cruel, man.
0: Maar dat mag ik natuurlijk nooit heel hard uitspreken. Ja, Skullman, dat is inderdaad wat het is. Geen Entwine in het basispakket. We hebben nog zo'n half uurtje. Klein half uurtje. We zitten echt op de laatste titels die binnenkomen. Er komt echt nog steeds heel veel binnen. Hebben wij nog een lijstje bij de hand, Daan, of niet?
4: Ja, nee, er kwam dus even
0: veel
4: kijken.
0: Ook al wat al gedraaid is, hè. Dus we checken het allemaal. Dus maar geef het wel eventjes door, want dan checken wij gewoon of het gedraaid is. Nou, wat hebben we nog aan een dingetje liggen?
4: Nou, we hebben nog liggen. Ik weet even niet wie die hadden aangevraagd, maar Temple of the Dog.
0: Oh, ja? Hunger Strike.
4: Ja.
0: Superband.
4: Daar zit ik nog even te kijken. Dan moet ik even naar beneden scrollen. Verjaardagsfeest. Dat was Peter Verhagen van de Frank Boeien Groep.
0: Heel goed, heel leuk.
4: Die wordt ook nog aangevraagd.
0: Ik zag ook nog binnenkomen de Doobie Brothers met Blackwater. Die kunnen we straks ook nog wel even...
4: Oh, dat is ook nog wel tof.
0: Eerst deze.

0: dit was toch echt het beentje waar Rob Stenders de varen een boete van 60.000 euro mee heeft.
1: Oh, dat was dit verhaal, hè?
0: Is bezorgd, ja. Omdat dit te veel had aangeprezen, zeg maar. Dat mag natuurlijk niet op de radio, zeker niet bij de publieke omroep. Je moet het kopen, je moet het kopen, je moet het kopen, had hij geroepen. En toen waren er uiteindelijk 1000 verkocht of zo. Nee, goed. Dat vond het commissariaat van de media niet zo heel erg leuk. Martijn van Stratum, die net nog zei dat hij het millennium uitstekend overleefd had zonder takkenplaat van Intwine. Dus dikke nee, zegt nu. Ik heb dit millennium tot nu toe uitstekend overleefd. Maar man, wat brengt Nielsen me terug naar mijn puberteit. Heerlijk. Dat is inderdaad waar. Om 9:15, Daniel, kregen wij een appje van Patricia. Die zei, hey, ik wilde ook Blackwater van de Doobie Brothers zeggen. Het staat nooit in de top whatever. En mijn moeder blies de planten van de grote boksen toen de tijd. Heeft mijn muzikale smaak, mijn muzieksmaak behoorlijk gevormd.
1: Nog één keer, ze blies de planten van...
0: Van de speakers. Dus die moeder van Patricia die had speakers in de woonkamer staan. En daar stond een plant op. Die blies er vanaf met deze plaat. Dus dat zie je voor je, hè?
1: Ja, nee, dat zie ik nu helemaal
0: voor. Ja, dat zie je helemaal voor. Ja, ze zegt, ik kom uit 1972, dat heeft mijn muzieksmaak behoorlijk gevormd. Nou, dat is inderdaad wel waar. Deze plaat die moet daar zeker in bij deze op de valreep. De Doobie Brothers en Blackwater. Moet je niet aan je planten geven trouwens, Blackwater.

0: De Doobie Brothers, Blackwater, speciaal voor Patricia. Die het herinnert van haar moeder thuis dat ze de planten van de speakers afblonden. Is heel erg leuk.
1: Oh, gaaf. Hebben we een verjaardagsfeestje vandaag?
0: Ja, verjaardagsfeestje. Peter zit in de auto richting het Gardameer. En die vroeg deze plaat aan om iets na 22:30. Frank Boeiengroep en verjaardagsfeest. Leuk.

0: Warmbroeigroep en verjaardagsfeest. Een lijflied. Voor mij en ook voor Rob. En die niet voor Daniel. Daniel, Daniel gaat heel graag naar een verjaardagsfeest.
1: Zeg maar de verjaardagsfeestjes die je zei hier bespreken, daar ga ik liever ook niet naartoe.
0: Ga je ook niet naartoe?
1: Nee, daar ga ik ook. Nee, die sla ik ook. Ik heb dat wel eens. Ik heb me daar wel eens in vergist.
0: Ja.
1: Dat dan een vriend van mij een verjaardagsfeestje organiseerde. En dan dacht ik, nou, dat wordt een leuk feestje. En dan nam ik het er al van voordat ik naar dat feestje kwam.
0: Het is tanakel dronken ergens binnen.
1: En dan kwam ik daar dus in een bepaalde staat binnen. En dan zat daar allemaal familie in een kring.
0: Het levenworst. Oh ja, hoe red je je daar dan uit? Dat is dan ook gênant natuurlijk.
1: Ja, nee, ik spreek ze niet meer, die vrienden.
0: Oh ja, dat is heel goed. Ik vlucht altijd naar Duitsland, net als Hop. Maar goed, dat geheel terzijde. Hunger Strike.
1: Ja, bijzonder verhaal.
0: Bijzonder verhaal. Vertel jij het verhaal?
1: Vertel ik het verhaal?
0: Ja. Eddie Vedder?
1: Dus Pearl Jam was nog niet eens begonnen. Was nog niet eens begonnen. Zo uit mijn hoofd gezegd was op een gegeven moment Eddie Vedder. Die zat in het vliegtuig naar Seattle voor de repetities voor de band. Die later Pearl Jam zou worden.
0: Ja.
1: Kwam daar in studio's en daar zat Chris Cornell.
0: Oh ja.
1: Die zat voor, even kijken, die zat dus inderdaad...
0: Soundgarden, bestond dat wel?
1: Ja, maar die had een aantal nummers.
0: Oh ja.
1: Die niet bij Soundgarden past. En daar was hij mee bezig.
0: Okay, ja.
1: En hij haalde bepaalde noten niet. En Eddie Vedder, die was dus blijkbaar zo bij de hand.
0: Ja, die kon niet verder.
1: Die zei, zal ik je even verder helpen?
0: Ja.
1: En die haalde die lage noten wel. En zo is uiteindelijk is gewoon het hele Temple of the Dog is ontstaan.
0: Maar ze hebben eenmalig toch iets gedaan? Het is niet dat het een soort van serie albums is of zo.
1: Het was er dus ook niet van tevoren erover nagedacht. En
0: Temple of the Dog, Hunger Strike. Ellen van Rijthoven, die heeft het aangevraagd. Finn die heeft gezegd, die mag absoluut niet gemist worden, Hunger Strikes. En vervolgens heeft hij om 8:30 nog gehad. Ik word kwaad als Hunger Strike van Temple of the Dog er niet inkomt. En ook Harry die wil...
1: 8:30.
0: Ja, 8:30. Dus het is... we kunnen hem straks even bellen natuurlijk.
1: Maar ik weet niet of hem gehoord.
0: Of hij dan alsnog kwaad wordt. Maar bij deze, hij komt erin, natuurlijk komt hij erin. Bij de letter H in het basispakket. Temple of the Dog. En Hunger Strike.

0: plaat dit. Temple of the Dark en Hunger Strike. Ja, het is inderdaad in dat refrein hoor je het goed, hè?
1: Dat, ja, dat was
0: heel goed. En het is echt, ik zat net even na te denken over hoe het zou klinken als er een van die twee stemmen weg zou zijn. Dan zou het niet zo
2: vet
0: zijn.
2: Zoals, nee,
0: het zou
2: nee,
0: niet zo vet
2: nee.
0: zijn als, als dit. Oh. Hey, Helena die probeert ons de hele avond al de riddle van Nick Kershaw aan te smeren. Maar die staat er toch echt in. Ik heb hem 4 keer gecheckt. Wil jij alsjeblieft nog 1 keer checken?
1: Ga ik het nog een keer checken?
0: Ja, we hebben het. Ik heb het echt gecheckt om 11 uur al. Maar hij staat er echt in, die plaat, tenminste.
1: Ja, zo, ja, ja toch? Ja, ja, die is om 14:19:24 gedraaid. En dan zit ik even te kijken.
0: Welke dag?
1: Ja, oh shit.
0: Dat, bij de R, dus dat zal KLMNOP, dat zal ergens maandag geweest zijn, dinsdag. Iets in die richting.
1: Ja, laten we het even kijken. Zondag zelfs.
0: Zondag zelfs. Zondag zelfs. Ja, precies. We waren vrijdag bij de M, dus die is dus al gedraaid. Sorry Helena, het is, hij staat er echt in.
1: Beter
0: op goede plaat.
1: Ja.
0: Nee, zeker een goede plaat. Misschien draai hem volgende week wel even als we weer vrij zijn van lijstjes en dat soort dingen. Het is wel leuk om die te laten horen. Kim die kwam met deze aan, James Brown.

0: Natuurlijk staat I Got You, I Feel Good erin. En natuurlijk staat Sex Machine erin. Maar ook deze die mag er zeker eventjes in voorbij komen. Papa's Got a Brand New Bag.
1: Ja.
0: Daniel, het is 4 minuten voor 1.
2: Ja. Of we nog een uur doorgaan, bedoel
0: je? Dat ligt hier nog. Nee, we moeten er echt een strik omheen gaan doen om het basispakket.
2: Ja.
0: En er is één plaat die Niels al de hele avond aan ons probeert te slijten. En waarvan ik heb gezegd, ja, dat is leuk. Maar dat moet gewoon eigenlijk gewoon het allerlaatste liedje van het basispakket worden. Vanwege de titel natuurlijk. En die titel die is Here's Where the Story Ends.
2: Ja.
0: Dus dat is een mooie afsluiter, ja, toch, denk ik.
2: Ja, beter kan niet.
0: Ja, dat is ook goed voor Ed, dat hij straks zijn spul kan afsluiten. Want dat had hij al een uur geleden gedaan. Dat hij nu gewoon weet dat het echt zo is.
2: Het is echt zo.
0: Ja, dus bij deze, The Sundays and Here's Where the Story Ends. De laatste plaat voor het basispakket 2026.

0: Sundays and Here's Where the Story Ends. En daarmee sluiten we het Radio Veronica basispakket 2026. Dan officieel af, Daniel.
1: Ja.
0: We hebben net niet de 100 gehaald, dus, maar dat geeft
1: niet. Maar ik vind dat we echt op een...
0: We zijn ver gekomen, toch?
1: Ja, precies.
0: Dankjewel voor het luisteren. Dankjewel ook voor het meedoen. Voor het aandragen van al die fijne platen. Want jullie hebben het samengesteld de afgelopen uren. Zeker weten. Volgende week zijn we er weer. Gaan we weer gewoon...
1: Gewoon gek doen.
0: Gewoon gek doen, zoals
1: gewoon
0: altijd.
1: Gek doen, ja.
0: Ik hoop dat je er ook bij bent.
1: Gooi je haar los.
0: Fijn weekend en maak er een fijne nacht van.
2: Tot ziens.
1: Doei.
0: Zit jij het in het archief, de doos?
1: Ja, dat is goed. Ik pak eerst even een biertje.
3: Veronica. Radio Veronica.
4: Met het nieuws. Het is 1 uur.
5: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. Oud-Feyenoorder en oud-international Raheem Sterling is opgepakt na een crash met zijn Lamborghini. Volgens The Sun wordt hij ervan verdacht met drugs op achter het stuur gezeten te hebben. Ook zou hij een alcoholtest hebben geweigerd. De politie wil nog niet bevestigen dat het om Sterling gaat. Bij de crash was verder niemand anders betrokken. Het noodweer dat over ons land trok heeft ook in Duitsland voor problemen gezorgd. Verschillende bomen gingen om en straten kwamen blank te staan, onder andere in de buurt van Dortmund. Ook vielen er hagelstenen van 4 centimeter breed. De brandweer riep mensen op om niet naar buiten te gaan, meldt Bild. President Trump vindt dat hij oneerlijk wordt behandeld door de rechters in zijn land. Aanleiding voor die uitspraak is een vonnis van een rechter die vindt dat Trump zijn naam niet meer mag gebruiken bij het John F. Kennedy Center. Trump toverde dat om tot Trump Kennedy Center, maar deed dat zonder toestemming van het congres. En de twee Franse jongetjes die pas geleden werden gevonden langs een weg in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. Hulpverleners zorgen voorlopig voor ze. Hun moeder en haar vriend zitten nog altijd vast in Portugal. Ze hadden de jongetjes bewust achtergelaten. Die werden huilend aangetroffen op een afgelegen landweggetje. Dan is Veronica weer van Weer Online. Alleen in Limburg valt er her en der nog een spatje regen nu. Het is niet koud, 14 tot 17 graden vannacht. Overdag veel zon, alleen in Limburg opnieuw kans op regen. Het wordt 22 tot 28 graden.
6: Let's go!

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met de Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
3: Yeah!
4: Hij gaat lekker.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. De Amerikaanse president Donald Trump wil alleen...